0: en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op 1 dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio...

0: en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek via je favoriete streekradio.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010... Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in

0: 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president De La Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar...

jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden.

0: Nights on Broadway. Van de Bee Gees op Radio M Utrecht. Het is inmiddels 6:08 en een hele goede morgen. Ben je de hele nacht opgebleven, Anne? Goedemorgen trouwens.
1: Goedemorgen, hallo. Nou, wel een groot deel.
0: Heb je al die sterren gezien, of niet?
1: Dat niet, helaas.
0: Nee. Er waren vallende sterren te zien. Ik heb ze ook niet gezien. Maar ik keek gisteravond, voor ik ging slapen, 10:45 of zo, keek even naar boven toe. Dacht ik, helemaal helder is het ook niet. Maar ik zag wel sterren. Dus ik neem aan dat mensen dat wel hebben gezien.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Als je
1: ervoor
0: opgebleven bent.
1: Ja, als je dit hoort en je hebt het gezien, laat het ons weten.
0: Zeker.
2: Benieuwd.
0: Even WhatsAppen met RTV Utrecht app, kan dat ook heel makkelijk. Even contact met ons leggen, met de studio.
1: Oh, maar die eclipse. Oh.
0: Ja, ik niet. Voor mij was het, ondanks alle, we hebben er gewoon gisteren over gesproken, ook met die arts, je moet er niet inkijken. Dus al die waarschuwing dacht ik heb ook geen brilletje, laat ik ook maar niet gaan kijken. Dus heel voorzichtig met een videocamera, met mijn video in de telefoon. En wat foto's gemaakt, maar ja, ik zag het niet. Maar jij,
1: ik heb het gezien, joh.
0: Ja, nee, je hebt het echt gezien, hè?
1: Ja, dan wel met een brilletje van iemand anders. Want ik had dus ook geen bril, lekker slim.
0: Maar wat zag je?
1: Ja, het ging echt. Ik heb er 1/2 uur gezeten in totaal. En dan na 1/2 uur was het hoogtepunt ook wel voorbij. Om 7:55 of zo. Ja, dan zag je echt dat die maan zo zijn beweging maakte over die zon heen.
0: Dat zag je?
1: Ja.
0: En ik zag alleen maar de zon, die bleef gewoon schijnen. Met noem het maar gewoon het blote oog.
1: Ja, nee, je hebt echt die bril nodig. Dat is echt heel duidelijk, ja. En we probeerden ook nog met de vergiet, maar we snapten het niet. En we zaten daar een beetje te struggelen zo.
0: Ik zag allemaal mensen die het niet kenden in mijn straten, mijn buurt. Mijn auto's stonden voor de deur. Bij mij kan ik het dan beter zien. Of had je het beter kunnen zien? Ik niet. Maar die ook met een papier en dan gingen ze op schijnen. Ik begrijp het
1: gedoe,
0: niet.
1: Hoor.
0: Ik
1: nee.
0: Niks van.
1: Het is echt zoveel gedoe. Ik kon beter met zo'n bril. Dus als je een bril had, was het echt een stuk makkelijker.
0: Ja,
1: of via tv gekeken. Heb ik ook nog een stukje tv. Teruggekeken zelfs.
0: Ja? Ja, ik denk dat het beste is. Op internet ook allemaal fotootjes. En gisteravond in de diverse tv-programma's kon je ook het een en ander bekijken.
1: Ja.
0: Maar ik had het eigenlijk wel willen zien. Maar nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe prijzen, 2081.
1: 80 jaar heb je nog gekozen. Dan moet je wel heel oud worden, hè, Bob.
0: Zo, nou, we zullen er nog wel even over doorpraten. De eclipse, het was te zien. Maar dan had je wel de juiste maatregelen moeten nemen.
1: Ja, zo is het maar niet.
0: Dit is Utrecht is wakker. Goedemorgen, het is inmiddels weer donderdag. En
1: hallo.
0: Dit is Shaking Steel.

0: zelfs als daarvoor. En the old-fashioned way. Wat heeft deze meneer, zegt dan bewust meneer, wat heeft deze man, vind ik altijd een beetje afstandelijk, wat heeft deze fantastische zanger ontzettend veel liedjes gemaakt.
1: Ja, het is ongekend.
0: Ja, heel mooi. Dit bijvoorbeeld, die old-fashioned way, die we dan niet horen. Maar zoveel andere, want dit is natuurlijk ook in het Engels overal heel veel mooie Franse liedjes. Alleen maar Frans. Het is natuurlijk een Fransman, Fransman geweest. Ja, ik vind dat altijd mooi.
1: Ja, wat is je favoriet van Charles?
0: Heb je die? Nou ja, als je dat koppelt aan vol films of zo, dan denk ik aan She. Maar ik vind ook Mes en Merde vind ik ook heel erg mooi. De midtempo en zo. En, ja. Eigenlijk heel veel. Ik vind Franse liedjes sowieso mooi. Hoe komt het dat ik Franse liedjes dan mooi vind? Omdat ik het niet versta.
1: Ja, het is gewoon charmant, mysterieus.
0: Voor een deel. Voor een deel. Ik moet altijd eventjes kijken. Voici les clés, dat is dan van Julie en Claire. Ja. Hier zijn de sleutels. Je moet het niet gaan vertalen, want dan denk je, hoezo dan?
1: Iets fijn het Nederlands dan. Ja, ik weet die van Robert-Jan ook wel. Oh, kijk, daar heb je
0: ze. Hier zijn de sleutels.
1: Dankjewel.
0: Heel gek. Maar dat is met heel veel liedjes ook, natuurlijk. Met Engelse liedjes ook zo.
1: Ja, ik vind La Bicyclette ook leuk. Maar dat is denk ik ook Robert-Jan zijn favoriet.
0: Van Yves Montand. Dat is Yves Montand. Oui. Ja, Franse chansons dus, zeg maar, zijn mooi. Als ik er nog eentje bedenk voor dit uur, dan gaan we laten horen.
1: Ja, leuk. Gezellig, altijd leuk. Lekker vakantiesfeer.
0: Maar ook Nederlandse muziek en van alles en nog wat kun je verwachten in Utrecht is wakker. We hadden het natuurlijk over de zonsverduistering gisteren. Wat heel veel mensen wel hebben gezien. Jij hebt een goed beeld gekregen van hoe dat dan ging. Dus je hoeft niet meer te wachten tot 2081.
1: Nee. Ik mag hopen. Dat zou heel leuk zijn als ik hem kan zien vanuit het bejaardentehuis. Of als ik nog in mijn eentje woon als ik 85 ben.
0: Ja, kijk.
1: Nou, misschien wel, want we worden steeds ouder met z'n allen.
0: Ja. En ben ik ook nog, denk je dan? 120 of zo?
1: De oudste man ter wereld. Oh, nog steeds radio aan het maken.
0: Dat gaat allemaal met AI dan, denk ik. Hè?
1: Dan kun je je stem, als je oud bent, met AI vervormen. En dan denkt iedereen...
0: Dat ik er nog steeds ben, ja. Dus over 425 jaar van, dit programma.
1: Voicetrack van Bob van Laat Hemel.
0: Dat is wel zo. Nou, dat is eigenlijk, nu je het zegt, wel waar. We draaien net muziek, bijvoorbeeld dan van Charles Aznavour. Die is niet meer bij ons, maar die muziek vinden we nog steeds mooi. Je hoort nog steeds zijn stem. En is dat dan niet een beetje wrang? Nee. Ja,
1: nee,
0: denk
1: het is normaal, maar het is ook wel weer gek dat het misschien voor radiopresentatoren niet zou werken, omdat het live is natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ja, wie weet is dat over een tijdje niet meer zo.
0: Omdat je stem min of meer een beetje gekloond wordt dan. Zo.
1: Weet.
0: Zou kunnen.
1: Mooie filosofie zo nu.
0: Ja, precies. Ik wil daar wel over nadenken, maar ik moet nu even aan de kant zitten. Want we hebben iets anders om over na te denken.
1: Ja, precies. We zijn heel benieuwd of jij de zonsverduistering gezien hebt. En hoe? Vond je het magisch? Vond je het tegenvallen? Dat kan ook, hè?
0: Ja.
1: Je hebt natuurlijk wel echt een brilletje nodig gehad om het goed te kunnen zien. Of een livestream op tv gekeken. Nou, we zijn heel benieuwd hoe je het hebt gezien. En misschien heb je een mooie foto gemaakt. Stuur die even door. We zijn benieuwd hoe jij de eclipse of de gedeeltelijke eclipse hebt beleefd. Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Nou, zo is het maar net. Dus doe je best, zou ik zeggen. En als je foto's hebt, ja, het is leuk om te zien. Ik heb hem dus niet helemaal goed kunnen bekijken. Ik zag gewoon een felle zon. Dus.
1: Zag ik jou alleen een zon?
0: Ja, jammer, hè?
1: Echt jammer, hoor.
0: Utrecht is wakker. Goedemorgen. Hier is Yves.

0: Johnny Hates Jazz. Mooie naam voor een groep, Johnny Hates Jazz. Hou je van jazz eigenlijk al, of niet?
1: Ja, nou, ik vind dat wel leuk. Jij?
0: Ja, ik vind het leuk. Ik vind het echt heel leuk. Het, niet alle jazz, moet ik je zeggen. Maar ik kan wel heel graag een ouderwets gesteld cd'tje opzetten met jazz. Dus muziek thuis.
1: Ik vind jouw stem ook wel jazzy.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja.
0: Ja. Vooral 's morgens vroeg. Jazz.
1: Jazzstem.
0: Jazz. Zal ik dan zo het weerbericht voordragen?
1: Ja, doe even.
0: Nou, vandaag schijnt de zon uitbundig, maar het wordt warmer dan gisteren. Nou, dat hou ik niet vol natuurlijk al, hè. Het weerbericht alvast even hier dus bij Radio M Utrecht van Jordi Bloem. Want die is standing in voor Embargo. Die zit in Spanje natuurlijk.
1: De Eclipse Dames.
0: Nou, de Eclipse Dames. Ja, maar Gita natuurlijk. Was gewoon in Nederland natuurlijk.
1: Ja, ik ben benieuwd hoe Gita het heeft gezien ook.
0: Nou, we horen Jordi zometeen. Dit is dus zijn weerbericht. Dus veel ruimte voor de zon vandaag ook in Midden-Nederland. Het wordt warmer dan gisteren, want in onze provincie komt de temperatuur op zo'n 33 graden uit.
1: Oh.
0: Dat is niet helemaal een verrassing, hadden we gisteren al gehoord, maar je wordt er wel mee geconfronteerd nu op deze donderdagochtend. Daar waait ook een wind uit het zuidoosten vandaan. Die is hooguit matig, dan praten we over kracht 3. En de luchtvochtigheid die blijft laag, dus de hitte valt enigszins mee, schrijft Jordi. Dan had Gita het ook over bij ons in uitzending.
1: Fijn dat al nog steeds, ja.
0: Zeker, ja. Dan hebben we ook nog een weerberichtje voor de komende nacht. Gaat het nog aardig afkoelen naar uiteindelijk zo'n 15 tot 18 graden. En ja, dat bij het ochtendgloren. Dus morgenochtend 18 graden wakker worden maximaal. En een goede koele nacht. Vannacht was het ook koel, denk ik.
1: Ja, vannacht wel koel. Ik vind het fijn als de nacht maar gewoon koud is. Koud, koeler. En dat is het geval. Dus dat is...
0: Dat is wel even lekker. Dat is wel even lekker. Robert Jan Boy, die horen we zo meteen. Benieuwd waar hij naartoe gaat vandaag, jij?
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Heeft hij iets verklapt aan jou?
1: Ja, iets met de stok.
0: Is hij een stok?
1: Ja, oh, daar heb je hem. Oh, ik kom binnen gesprongen met een stok.
0: Oké, nou, dat is bijzonder dan.
2: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
3: En win een blauwe bever safari vaart over de prachtige wateren van onze provincie.

0: Even Page, terug naar de jaren 90 bij Radio M Utrecht. En let's crush. Laten wij ook even crushen, ofwel laten we hem eventjes neerstrijken. Wij doen het hier in de studio met z'n drieën. Robert-Jan Boy dus intussen binnengekomen met een stok. Daar hebben we het zo meteen wel over.
1: Ja.
0: Ik wil eerst even terug naar gisteravond met jou. Wij willen dat even van je weten. Waar was je gisteravond?
1: Ja, kon
0: je
1: het zien? Ik was bij mijn schoonmoeder.
0: Ja, die was jarig gisteren.
1: Dus een heel gezelschap.
0: Gefeliciteerd taart nog.
2: Gefeliciteerd inderdaad.
1: Dankjewel.
0: Heb je taart gegeten bij je schoonmoeder?
1: Jazeker.
2: Ja, voor?
1: Ja.
0: Oude taart.
1: Was een taart. Dat zat. Ja, het was, nee, was verse taart.
0: Tuurlijk.
1: Het was prima taart. Ja. Aardbeien erop.
0: Ja.
1: Ja, je bent misschien oudere taart gewend, Bob. Maar...
0: Ja, nee, ik denk, oude taart, denk ik.
1: Was dat een feestelijke aangelegenheid?
0: Mijn schoonmoeder is een oude taart, zeg gewoon maar.
1: Ja.
0: Die is 88,5. Als ze dit nu hoort, ja, ze is niet zo vroeg opstaande, dan zou ze zeggen, ja, klopt inderdaad. Ja, want ik ben 88,5. Ja,
1: nee, goed.
0: Jouw schoonmoeder dus, sorry.
1: Een rijpere taart. Maar je wil waarschijnlijk toe naar de zonsverduistering.
0: Nee, ja, precies inderdaad. Want, hoe heb je dat beleefd? Want daar was je dus.
1: Ja, het hele gezicht had ze beschikt over zo'n eclipsbrilletje.
0: Slim, ja.
1: Ja, ja, via Rob Walrecht. We hebben een reportage gemaakt, dus die mocht ik...
0: Jij mocht die bril nemen, de bril van Rob Walrecht.
2: Oh,
0: van
2: dat is een hele bijzondere bril.
0: De deskundige.
2: Ja.
1: Reportage technisch, et cetera.
0: Ja.
1: Maar goed, er heeft het hele gezelschap gebruik van gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Er kwamen nog een paar voorbijgangers langs. En die heb ik er ook bij betrokken. Die zaten ook te kijken, wat doen die mensen met zo'n brilletje?
0: Hmm.
1: En die wilden ook wel even kijken. Dus
0: die waren
1: heel
0: compleet
1: sociaal verrast. Gebeuren geworden eigenlijk.
0: Ja.
1: Dankzij dat eclipsbrilletje.
0: Ja, mooi.
2: Ach.
0: Kon je het goed zien met die bril dan?
1: Uitstekend te zien, inderdaad.
0: Wat zag je? Want dat moet je als verslag even kunnen begrijpen.
1: Een langzame verandering van de zon natuurlijk. Met die schijfjes die steeds worden uitgehapt eigenlijk. Je moet natuurlijk niet te lang kijken. Maar je beseft dan dat die maan tussen komt.
0: Ja.
1: En als je dat inderdaad laat bezinken, dan dan ga je gedachten alle kanten op natuurlijk.
0: En waarheen dan?
1: Als je niet oppast. Nee,
2: is er leven op Pluto?
0: Oh ja?
2: Kunnen we dansen op de maan?
0: Ja, precies.
1: Nou ja. En natuurlijk ook wat gezegd werd van in de reportage. Van jongens, wees zuinig op de aarde. Want besef wel dat wij allemaal afval zijn. Tenminste, de aarde is afval eigenlijk van de zon. Hè? Dat zei
0: Maar als de zon ophoudt, dan houdt het helemaal op in het leven, denk ik. Hè?
2: Ja, dat
0: denk
2: is het ik leven wel. Niet meer mogelijk.
1: En wees zuinig op het leven op aarde natuurlijk.
2: Mm-hmm. Dat je voelt je ook zo nietig, hè?
1: Zo vieze nietig.
2: Ja.
1: Hou elkaar vast, jongens. Stop met die vervuiling. Weg met die oorlogen. Gebruik daar je gezond verstand. Verdelen. Kortom.
0: Weg met de oorlogen. Ik denk dat niemand een tegenstander is van die uitspraak.
1: Ik begreep dat in het buitenland, dat hoorde ik langskomen, dat mensen echt geëmotioneerd waren. Met een volledige zonsverduistering.
0: Dat
1: elkaar in de armen vielen. Ik hoorde dat langskomen.
2: Nou, ik keek
1: dus
2: even...
1: dat doen toch
0: wel. Anne, jij dan?
2: Ja, ik keek even bij de NOS via de livestream. Toen ik ook zelf aan het kijken was in de veilinghaven Utrecht. En weerman Peter Kuipers-Munneke uit onze provincie, noemde, ik word hier emotioneel van.
1: Ja, dat verbaast me.
0: Jongens.
2: Dat is gauw spel in de lucht.
0: Maar heb ik dan wat gemist gisteren? Want wij gingen met z'n tweetjes kijken en zagen wel heel veel mensen inderdaad in de buurt ook, die allemaal aan het kijken waren.
1: Jij
0: hadden wel brilletjes.
1: Bezig, Bob, toevallig.
0: Wat had ik?
1: Een vergiet, of niet?
0: Nou ja, alle adviezen heb ik in de wind geslagen, geloof ik. Want gisterochtend hebben we er ook nog over gesproken. Dus ik had en geen vergiet mee, en ik had geen brilletje. Dus wij stonden met z'n tweeën te kijken. En wij hadden zoiets van, oké, ik zie die zon nog steeds. En in mijn beleving, 1999, wat wij bewust hebben meegemaakt. Anne niet, die was... Wie zit dat in Nice
2: dan? Dat is onze collega.
0: Oh ja?
1: Ook puur emotie.
0: Ja, dat is emotie, ja. Ja, dat is wel op de zender dan live. Ja. Maar ik kan me herinneren in 1999 dat het wel... Toen was het overdag dat het wel een beetje donker werd. En dat miste ik gisteren. Die zon bleef voor mij volop
1: schijnen. Nou, het werd een beetje...
0: Enigszins werd het...
1: Nou, schemerig wil ik niet zeggen. Mm-hmm. Maar
2: ik vond het ook afkoelen. Ja. Had jij dat ook, Robert-Jan?
1: Dat heb ik niet direct gemerkt.
2: Oh, ik voelde ineens een... Ja, het werd iets cooler bij ons.
0: Ik zag wel beelden van gisteravond. Was, ik denk de NOS, dat was van studenten die uit Utrecht vandaan... die op de Dom de temperatuur dat meten waren. Ja. Dat vond ik wel bijzonder eigenlijk. Ja. Die zeiden dat wel, met de energie wordt anders.
2: Ja, dan was ook een groep wetenschappers op de Dom.
0: Het waren wetenschappers.
2: Ja, dus die hadden dat helemaal in scène. Of ja, hele...
1: Het had uitstekend uitzicht op de Dom. Dus,
0: ja, dat was natuurlijk ook fantastisch.
2: Fantastisch, ja.
0: Nou... foto's zijn welkom. Verhalen daarover op Facebook en via WhatsApp. Stuur ze naar ons, dan kunnen we daar vandaag uitgebreid over doorpraten. In alle uitzendingen, ook bij Connie en ook vanmiddag bij Joost in Utrecht. Komt thuis. Dus nou, jij komt hier binnenstappen met een stok. Vertel nou even, wat ga je doen dan?
1: Niet overdrijven, maar inderdaad, dat heeft met de stok te maken. Polsstok verspringen. Dat gaat dit weekend gebeuren in Zegveld, het Hollands kampioenschap.
0: Oh, dat is weer zover.
1: Ja, de Vero Jeppe, afkomstig uit Friesland.
0: Vero Jeppe.
1: En Nou, we gaan zo meteen kennis maken verder met Jaco de Groot.
0: Ja.
1: Al rijper is hij. Hij is een veteraan, zeg maar, op polstok vergespreid, springgebied.
0: Ja. Ja.
1: Maar ja, meerdere keren kampioen geworden. Dus ook dit jaar zal hij zo weer kans kunnen maken.
0: Is de Fries van oorsprong of niet? Of komt hij gewoon uit onze provincie?
1: Volgens mij komt hij gewoon uit deze provincie.
0: Hij komt gewoon uit Zegveld of Kamerik of zo.
1: Ja, ja, een boer is hij ook. En ja. Nou ja, ik heb hem een keer bezig gezien. Was hij bezig met een boom. Om daar op de een of andere manier wat trainingsactiviteiten mee te verrichten.
0: Oh ja?
1: Dat is allemaal uitgebreid met een hele trainingsschuur. Ik weet niet precies hoe dat allemaal eruit ziet.
2: Oh.
1: In ieder geval, we gaan eerst kijken bij hem thuis.
0: Ja.
1: En vervolgens gaan we naar Zegveld. Naar het terrein waar het allemaal gaat gebeuren.
0: Polstok verspringen, is dat nou over het land heen? Vroeger heb ik het ook wel geprobeerd. Het ging niet altijd goed. Een slootje en zo. Maar ik denk
1: ja,
0: lage waterstand.
1: Aanloop nemen op een steiger. Volgens mij gaan we allemaal bekijken natuurlijk.
0: Oh, ja.
1: Je stok in het water planten. Mm-hmm. En dan via je stok naar de overkant zwiepen.
0: Ja.
1: En dan zo ver mogelijk terechtkomen.
0: De geschiedenis van het fiedeljappen, van polstok verspringen, gaan we horen ook van jou.
1: Ik ga er zo vandoor.
0: Doe maar.
1: Een stukje rijden. Ik zie allerlei foto's bekijken.
2: Ik vind
1: we gaan het allemaal
2: erg bijzonder
1: zo meteen
2: om te zien.
1: Beleven.
0: Ja, ja. En zij zit nog steeds weer bij die eclipse, denk ik.
2: Eclipse en polstok verspringen tijdens de eclipse.

0: Ja, gisteren ging je hart sneller tekeer. Ging het behoorlijk tekeer misschien wel met de zon
1: ze duister. Ja, die hartslag in de stad ging hard hoog bij mij, hoor.
0: Ja, heel kort even vragen aan Jordi. Zometeen halen we er uitgebreid bij voor wat betreft het weer voor binnen Nederland vandaag. En we weten natuurlijk al wat Jordi. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Bob en Anne.
0: Ging jouw hart ook sneller slaan gisteren?
2: Een beetje wel, ja.
0: Ja, toch wel?
2: Ja, omdat je eigenlijk al weet, het ga je niet meer zo meemaken.
0: Nou, dat is wel gek eigenlijk, hè? Haal jij 2081 niet al, denk je?
2: Dat wil ik niet zeggen. Nee, maar dit was natuurlijk geweldig. En ik zit natuurlijk wat hoger ook in mijn weerkamer. Dus ik had wel zicht op die eclipse. Ja.
0: Gaan we zo meteen over verder praten. Hey, tot zo meteen dan, hè?
2: Tot straks.
0: Dit is Utrecht is Wakker. Over Thunder in My Heart gesproken. Dit is Leo. Leo Sayer.

0: Nou,
1: waar het hart vol van is, nou dat is wel duidelijk. Ja, Leo Sayer, Thunder in My Heart. In Utrecht is wakker. Gaan we verder praten met Jordi over het weer van vandaag. Maar ja, toch even, het hart is daar vol van, hè? Toch wel van de eclipse van de, Jordi? Van,
2: ja, de eclipse is een mooi woord voor de zonsverduistering. Of voor de verduistering. Ja. Want je hebt ook een maaneclipse, maar in dit geval was het de zoneclipse.
1: Ja. En het was goed waarneembaar voor als je de juiste spullen had, zeg maar. Ja. Anne heeft dat wel gezien in Utrecht. Die heeft echt ook mooie foto's gemaakt. Echt waanzinnig. Nou ja, Jordi, ik had ze zelf nog niet gezien. Maar go, Ribberink, jouw weercollega, onze weer. Dame, zeg maar. Weer oma. Ik zat even te denken.
2: Dat zijn haar eigen woorden, ja.
1: Ja, daarom. Ik zat even het woord te zoeken. Weer oma, heeft ze gezegd. Die zit met haar gezelschap in Spanje. Die heeft ook mooie foto's gemaakt. Die had ik nog niet gezien. Die heb jij even naar ons doorgestuurd. Ja, geweldig. Die stond er bij wijze van spreken dichterbij met de neus bovenop.
3: Bovenop bijna. Ja, precies.
2: Ja, daar was de zon helemaal verduisterd. Nou ja, bij ons was die 90% toch even verduisterd. Ja, ik heb het ook gezien vanaf mijn weerkamer. Ik kijk naar het West-Noord. Westen, dus ik had er echt goed zicht op.
1: Oh, ja,
2: dat was Anne dan ook. En jij hebt het ook gezien, heb ik al begrepen. Althans, op een andere manier.
1: Ja.
2: Ik had ook geen eclipsbril, moet ik eerlijk bekennen, hoor.
1: Nee?
2: Dus ik heb af en toe ook een paar seconden toch even stout ben ik geweest door gewoon zo eventjes te turen.
1: Goeie.
2: Dat mag natuurlijk niet, is niet goed voor de ogen. Maar ik heb me afgewend en een lasbril had ik weer niet bij de hand. Maar jij had dat volgens mij wel, hè?
1: Nou, ik niet, maar we liepen naar midden naar het westen toe, want mijn tuin zit op het zuiden. En dus dan kun je het beter zien, zoals jij ook zegt, het noordwesten. Want de zon gaat daar natuurlijk onder. Toen kwam er iemand aanlopen die zegt... ik zei, u heeft een lastkap mee. Ja, moet je even kijken. Ik zei, ja, is goed. Dat was nog voor echt maar die verduistering. Toen dacht ik even wat te zien. Maar ja, ik deed maar alsof eigenlijk. Want ik kon het niet heel goed zien, hoor. Maar een clipsbrilletje, hadden we die maar gehaald, Jordi, hè?
2: Ja, uit 1999, dat weet ik nog wel. Toen was ik aan het werk nog bij het weerbedrijf. Toen waren er ook anderen die bijvoorbeeld naar Frankrijk afreisden.
1: Uh-huh.
2: Waar het helemaal ook verduisterd was. Bij ons was het gewoon iets meer verduisterd toen de zon dan gisteren, volgens mij.
1: Uh-huh.
2: Maar goed, toen hadden we wel een boek uitgegeven, ook namens de collega's.
1: Ja?
2: Dat is echt zo'n boek voor de eclipsen. En daar kon je dan een brilletje bij krijgen. Die was te kopen, dus die had ik wel binnen handbereik destijds. Maar dat boek, dat heb ik nog wel ergens. En Grita heeft hem volgens mij wel.
1: Ja, ik
2: kon het niet bevinden.
1: Ik begreep het niet helemaal, maar dat is een boek dus waar het brilletje in zat. Ze zei dat gisteren, ik ga even die bril zoeken.
3: Ja.
1: En toen dacht ik, oké, een bril en een boek, dat kon ik me niet meer herinneren. Maar,
2: ik nog wel, maar ja, zij heeft goed opgeruimd en ik niet.
1: Ja, waarom? heb je veel rommel staan nog, of niet?
2: Nou, ik heb aardig wat weerboeken hier al in mijn weerkamer, ja. Maar
1: rommel,
2: die opbrak je kaarten.
1: Ja, nou goed, er valt nog van alles over te zeggen. We vinden het leuk om foto's van iedereen te ontvangen die het in Midden-Nederland hebben waargenomen. En dan gaan we er wat mee doen via Radio M Utrecht op Facebook en natuurlijk via de WhatsApp. Dus kom er maar mee. Het weerbericht heb jij ons al even gestuurd vandaag, maar laten we het even in woorden horen van jou. Wat staat ons qua temperatuur, wind en dat soort dingen te verwachten in Midden-Nederland?
2: Nou ja, we hebben een koele nacht achter de rug. Hebben jullie dat zelf ook wel een beetje gemerkt, dat het niet zo warm was?
3: Ik vond het heel fijn, moet ik eerlijk zeggen. Als het s'avonds zo afkoelt.
2: Ja, lekker is dat. Ja, ik ben er ook wel fan van. Want als het zo heet blijft, zo warm, kun je zo moeilijk slapen.
1: Mm-hmm.
2: Ja, er komt nog wel een wat warmere nacht aan. Maar op dit moment zie ik bijvoorbeeld ook in de beeld 11,3 graden. Dat is voorlopig het minimum. En er zijn temperaturen geweest, ook in het oosten en zuidoosten van het land, tot 10 graden.
1: Mm-hmm.
2: Maar in stedelijke gebieden was het alweer wat warmer. Cabauw bijvoorbeeld, 16,5. Dat is echt wel een verschil.
1: Ja.
2: Dus we komen van ver, zou je kunnen zeggen. Want we gaan ook naar ver vanmiddag. Denk ik aan temperaturen van 33 graden. Ja, dat is erg heet. En dat komt omdat de lucht vanuit Frankrijk komt. Die is behoorlijk warm van oorsprong. Is ook nog wel droog. Dus het is niet zo dat het vandaag hele klamme lucht is. De luchtvochtigheid blijft denk ik zo rond de 30% steken vanmiddag. Hadden we gisteren trouwens ook. Maar ja, de temperatuur is duidelijk hoger vanmiddag. Ergens in de loop van de middag zal dan die 33 graden verschijnen op de thermometers in Midden-Nederland. En ja, een en al zonneschijn, nog een volle bak aan zomerzon.
1: Ja. Nog wel verstandig, denk ik, om de ramen nog even open te zetten als je nu thuis bent.
2: Helaas een beetje weinig wind. Maar ja, elke koele lucht die er nog is, die zou ik binnenhalen. Komende nacht bijvoorbeeld zal de temperatuur wel wat hoger liggen. In de steden 18, 19 graden, daarbuiten ongeveer 15 graden. Maar dat is pas morgen vroeg bij het ochtendgloren.
1: Precies.
2: Betekent ook dat we een hele warme zomeravond tegemoet gaan vanavond.
1: Dat is ook wel weer lekker. Laten we er zo meteen over doorpraten in het volgende uur. Jordi, tot zometeen dan. Dankjewel voor nu. Hè.
2: Joe.

0: Boulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
1: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
2: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Radio M Utrecht. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
6: Er wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
5: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
7: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen.
5: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer.
8: En dat was het NOS Journaal. Nieuws uit binnen en buitenland hoor je steeds voor het hele uur hier bij Radio M Utrecht. En vanaf nu ook Marjolein Heijer erbij natuurlijk voor het nieuws uit de regio Midden-Nederland. Goedemorgen Marjolein.
9: Goedemorgen.
8: Wat hebben we het nieuws?
9: Een camperbusje die is gisteravond over de kop geslagen op de A12 bij Harmelen. Dat busje maakte een flinke klapper, kwam achter de vangrail terecht. Eén persoon is daarbij gewond geraakt. En de politie heeft 25 andere automobilisten beboet omdat zij langs dat ongeluk reden met de telefoon in de hand.
8: Doen toch veel mensen, hè, inderdaad.
9: Ja, vreselijk. Ja. Door de extreme droogte is een extra pomp geplaatst op de Gageldijk in Groenekan. En dat moet extra water aanvoeren richting het dorp en richting Maartensdijk. Het waterschap probeert zo dus de waterstand op peil te houden. En ook die veengrond daar goed te houden, want dat is extra kwetsbaar. Mm-hmm. En ook in het nieuws nog even.

0: Terugblik op de zonsverduistering. Er is natuurlijk massaal gekeken naar dat speciale moment. Dat hebben we ook kunnen zien, hè, op de app. En op onze site staan heel veel foto's waar mensen hebben gekeken.
1: Ja, leuk.
0: En we horen nog even studenten van de Universiteit Utrecht. Want die hebben vanaf de Dom gekeken met een speciale reden.
1: Ik zag ze gisteravond in de reportage. Ik denk dat het een van de zenders was. Voor mij publiek omroep NOS. Zag ik ze bovenop staan, inderdaad. Ja. Met nog allerlei meetapparatuur.
0: Ja, die deden allemaal experimenten.
2: Oh, interessant.
0: Ja.
2: Leuk.
0: Ja. Leuk. Dus straks even meer daarover.
1: Goed, 19:30, yes. 2GO Nieuws uitgebreid. Tot zometeen dan weer.
3: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
4: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
5: Als je dit hoort, dan is dat een veilig gevoel. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Kijk op ecebv.nl.
6: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.

0: is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Jammer als je het eerste uur gemist hebt. We hebben het veel gehad over de zonsverduistering. Maar daar gaan we zeker weer over doorpraten.
3: Ja, absoluut.
2: Tweede uur, Utrecht is wakker. Ja, ja, ja. Veel foto's ook binnengekregen, Anne.
3: Het is wel prachtig om te zien, die halve maandjes in de lucht.
2: Geweldig, ja. Stuur ze door via de WhatsApp. Dus via de RTV Utrecht-app kan dat heel makkelijk. Of je plaatst ze gelijk op Facebook. Want daar staat ook de vraag hoe jij dat beleefd hebt.
3: Ja, we zijn benieuwd. Dat kan je dan laten achterlaten. Nou, achterlaten klinkt ook zo raar. Sturen via Facebook, Radio M Utrecht.
2: Ja, maar is wel goed natuurlijk. Je laat iets achter. Ja, ja, ja. Het klinkt ook een beetje, je bent vergeten.
3: Ja, precies.
2: Ja. Hey, wat heb jij achtergelaten?
3: Ja, een foto van de eclipse.
2: Heb je wel eens iets achtergelaten in de trein of zo?
3: Ja, heel vaak helaas. Hey, ja,
2: wat dan?
3: Vreselijk. Oh, ik denk echt 8 paraplu's of zo. Dan had het geregend op de grond gelegd.
2: Ja?
3: Nou, vergeet. Wel eens mijn telefoon verloren, wel eens mijn portemonnee verloren.
2: In de trein ook?
3: Ja.
2: Zo.
3: In de bus ook vaak.
2: Ja. Maar... ja.
3: En jij?
2: Ja, nou, ik ben wel eens een heel... tasje toen bij me met alles vergeten. Heel stom, in Baren was ik toen. Toen ging ik daar naar de radio toe. En ik parkeer mijn auto en ik zet het tasje met al mijn spullen erin op het dak even neer. Sluit mijn auto af, doe sleutels in mijn broekzak, ga weg. En ik kwam erachter aan het einde van de dag. Dat is echt bijzonder, dit verhaal. Het is ook geen onzin. En ik dacht van, ik heb mijn sleutels, we hebben de rest dan gelaten.
3: Oh, man.
2: En ik ben naar het politiebureau toen in Baren gereden. Het is al lang geleden, maar het is nog steeds hetzelfde verhaal. Ik ben naar het politiebureau gereden. En toen zeg je, ik moet aangifte doen dat ik spullen kwijtgeraakt ben. Oh, ja, ogenblikje, wat voor auto heeft u? Badabam. Dit tasje bedoelt u?
3: Nee.
2: Had iemand het van de auto gehaald? Die had gezien dat ik dat had laten staan. Die had het bij het politiebureau afgegeven.
3: Nou, wat netjes.
2: Zo blij mee.
3: De meeste mensen deugen, blijkbaar weer. Oh, wat goed, wat een goed verhaal dit.
2: Ja, ik moest even over nadenken. Het is lang geleden, hè? Back to the 80s in dit geval. Maar goed, dat is mooi. Robert-Jan Boy, jij bent onderweg naar de plek waar gepolstok verspringt gaat worden.
4: Ja, nou ja, precies. Nou, eerst even naar de trainingslocatie van topatleet Jaco de Groot uit Kamerik. Vervolgens gaan we naar Zegveld, naar het terrein waar het dit weekend allemaal gaat gebeuren. Het Hollands kampioenschap, polstok verspringen. Nou ja, daar komt allerlei techniek komt daar aan te pas. Dit is een prestigieuze gebeurtenis. We gaan vooruitblikken en kijken wat het nou precies allemaal inhoudt. Dat polstok verspringen.
2: Heb je het zelf wel eens gedaan eigenlijk, of niet?
4: Ja, maar nooit op hoog niveau.
2: Okay.
4: Nee, ik maak een geintje. Nee.
3: Ja,
4: nou,
3: wat een moeite om wat verder
4: te komen dan de knoop. Ja, je moet kunnen klimmen.
2: Er zit geen knoop in, volgens mij. Volgens mij is het gewoon doorgaan zo gauw mogelijk erboven toe. Dat is de techniek misschien ook wel, maar we gaan daar wel meer over horen voor jou, denk ik.
4: Zo is het.
2: Tot zometeen. Utrecht is wakker informeert je over het polstok verspringen na 7:30. En voor die tijd gaan wij het nog hebben over zwerfkat.
3: Ja, er zijn steeds meer zwerfkatten in Nederland. Er wordt gesproken van een zwerfkattenoverschot. Maar nu is er een petitie gestart door dierenwelzijnorganisaties, dierenartsen, kattenopvangstichtingen, waaronder Stichting Zwerfkatten Nederland, om het afschieten van die zwerfkatten tegen te gaan. Dat gebeurt in sommige provincies.
2: Afschieten? Zeg je dat nou echt?
3: Ja, dan worden katten afgeschoten. Wel onder strikte voorwaarden overigens, want dan worden bijvoorbeeld weidevogels bedreigd, omdat de verwilderde zwerfkatten die vogels aanvallen.
2: Oh, die zitten daar in die gebieden.
3: Dus dan mogen ze afgeschoten worden. Ja, maar ja, goed, een petitie gestart daartegen, omdat er ook andere manieren zijn om die katten te weren. En daar gaan we zo meteen over verder praten met de directeur van Stichting Zwerfkatten Nederland.
2: Oké, en Utrecht is wakker, dus blijf luisteren, zeg ik dan. Ja. En dat doe je natuurlijk ook met veel plezier. En zometeen Charles en Ellie, would I lie to you? Maar eerst alle ruimte voor ABBA.

0: wel een beetje eerlijk zijn. Ik zou niet durven te liegen, te jokken ook niet. Would I lie to you?
1: Ik heb wel eens in het leugentje best veel gedaan.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Ga je erop biechten zometeen? Ga je erop biechten zometeen?
1: Oh, dat weet ik niet.
0: Probeer het wel los te peuteren.
1: Sommige dingen neem je mee.
0: Nee, ik ga het los peuteren bij zometeen. Maar inmiddels is het 7:15 en dan gaan we nu over het serieuze in het verhaal. We gaan het hebben over zwerfkatten.
1: Ja, dierenwelzijnorganisaties, dierenartsen en kattenopvangstichtingen die slaan alarm. Ze zijn een petitie gestart tegen het afschieten van zwerfkatten. En die lopen er steeds meer rond in ons land. Iedere provincie mag in Nederland zelf bepalen of jagers dat mogen doen. Maar dat wel onder strikte voorwaarden. Nou, we praten erover door met Karien Radstraken. Zij is directeur van Stichting Zwerfkatten Nederland. Dat is een van de betrokken organisaties bij de petitie. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Karien.
1: Fijn dat je bij ons bent. De petitie is tegen het afschieten van zwerfkatten dus. Waarom bent u tegen?
2: Ten eerste omdat afschot absoluut niet helpt. Dat vertellen ons diverse onderzoeken. En van de door de jagers afgeschoten katten blijkt 86% toch een eigenaar te hebben. Dus er worden ook huiskatten afgeschoten en ook boerderijkatten. En die hebben ook een eigenaar.
1: Ja,
2: en er is natuurlijk een vriendelijk alternatief, ook heel belangrijk. Dus teken de petitie allemaal op de goede zaak.
1: Ja, want 86%, dat is best behoorlijk wat. Hoe herken je een zwerfkat dan precies?
2: Nou, je hebt verschillende categorieën zwerfkatten. Maar een angstige huiskat kan ook een zwerfkat lijken. Dus je moet wel betrekkelijk gespecialiseerd zijn om het onderscheid te kunnen zien tussen een bange huiskat, een boerderijkat die ook schuw is, en een echte verwilderde kat die geen eigenaar heeft.
0: Ik hoor het dus goed, hè? Dat dus zwerfkatten echt worden afgeschoten. Maar gebeurt dat dan door jagers die ook bijvoorbeeld op reeën jagen of fazanten of zo?
2: Nou, het gebeurt in Nederland alleen nog in Friesland. Dat is de enige provincie die nog afschot doet op katten. En alle andere provincies niet meer. Dat is ook terecht, want al in 2013 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen dat Nederland in grote meerderheid vindt dat we geen katten moeten afschieten, omdat het risico ook zo groot is als je een kat met een eigenaar afschiet.
1: Ja, ja. Ja, je noemde al jagers in Friesland, die mogen dat wel, omdat het voortbestaan van weidevogels zoals de grutto wordt bedreigd. En die provincie heeft dus onder het mom van die strikte voorwaarden dat bepaald. Overijssel overweegt het nu ook. Wat vindt u daarvan?
2: Ja, een heel slecht idee. He, zoals gezegd, omdat het niet helpt. En dat kan je ook zien in Friesland, want die schieten al 50 jaar katten af. En volgens zo'n rapport uit 2020 is de weidevogelstand in nou juist de provincie Friesland het allerslechtst. Mm. Dus het helpt niet.
1: Ja, exact. Wat zou dan wel helpen volgens u?
2: TNRC, dat is een afkorting die betekent dat katten gevangen moeten worden. Vervolgens gecastreerd, gesteriliseerd, dus de poes en de kater. Dan zet je een kat terug onder eigenaarschap, is heel belangrijk. En uiteraard buiten de beschermde natuurgebieden, zodat je de groep ook kan blijven monitoren. En dat is ook de C van de TNRC. Je blijft zo'n groep die je behandeld hebt monitoren op bijvoorbeeld aanwas van nieuwe katten. Want ja, die aanwas komt vaak wel van boerderijen vandaan. We doen meer dan 2000 katten per jaar castreren, steriliseren. En 68% daarvan komt van de boerderij af. En niet dat ik de boeren de schuld wil geven, hoor. Want die katten komen gewoon aanlopen. Die blijven daar omdat ze het naar hun zin hebben. Maar daarmee wordt die boer wel eigenaar.
1: Ja.
0: Wat zeg je nu dan? Die wordt eigenaar van die kat, terwijl die eigenlijk die kat, het dier, is komen aanlopen. Of is daar geboren. Maar ja, het is niet de boer is niet de eigenaar, toch? Dus.
2: Nee, maar dat is wel een uitspraak van minister Adema van enkele kabinetten geleden alweer, dat ook de boerderijkat een eigenaar heeft, namelijk de boer, omdat de kat daar verblijft en ook de kat eten krijgt. En namelijk de muizen die op het erf zijn. En dat is ook een hele belangrijke taak van de boerderijkatten. Het erfklaagdier arm houden.
0: Mm.
1: Ja, die methode die u net noemde, dat TNRC, dat klinkt best arbeidsintensief. Is dat niet veel werk? Want er staat al veel druk op dierenasiel en afname van vrijwilligers en zo. Hoe moet dat gebeuren dan?
2: Ja, dat klopt. Alleen er zijn ook 60 organisaties, stichtingen die TNRC uitvoeren in Nederland. Dat gebeurt nu vooral door sponsorgeld, bijvoorbeeld door Stichting Dierenlot. Die support heel veel stichtingen. En het komt met name vanuit de vrijwilligers. Terwijl er afgelopen maart is er een hele belangrijke motie aangenomen door een beetje van het enorme weidevogelbudget te verschuiven voor provinciebrede pilots met TNRC. Want dat werkt wel. Okay. En we hebben de afgelopen 3 jaar een prachtige pilot gehad in de provincie Utrecht. Nou, nu merken al de weidevogelbeheerders dat dat effect heeft gehad. Dus dit jaar gaan we 3 jaar verder. Ja, als we dat nou over heel Nederland verspreiden, gaan we met elkaar het zwerfkattenprobleem oplossen.
1: Ja, want als er te veel zwerfkatten lopen, hè, wat voor problemen ontstaan er dan?
2: Ja, dat er toch wel natuurlijk de boerderijen, daar zijn de meeste zwerfkatten. De boerderijkatten zijn ook eigenlijk schuwe katten in gedrag. Die gaan natuurlijk wel de weilanden in en die eten voornamelijk knaagdieren. Maar ja, ook wel eens een keer een weidevogel. En de weidevogelstand is zo verschrikkelijk slecht in Nederland momenteel, dat elke gevangen vogel er één te veel is. Maar de kat is daar niet de oorzaak van. Dat is de intensieve landbouw. He, door alle giffen die er gespoten zijn, door, ja, vroeger, vertel ik altijd maar, als je dan langs weilanden reed, dan zag je dat het gras vermengd met bloemen, met kruiden. Als je op de weg reed, moest je elk uur naar een benzinestation om je voorruit schoon te maken door alle platgereden insecten. Ja. Dat is allemaal niet meer.
0: Nee? Dat is een stuk minder dan vroeger, wat je zegt.
2: Ja, zeker.
0: Ja, maar goed, nou liggen we ineens bij het onderwerp dat de landbouw, de intensieve landbouw, dat die schuldig is van het feit dat we veel zwerfkatten hebben dus.
2: Dat de weidevogelstand slecht is. Niet katten. Maar, en de katten hebben daar ook niet een schuld van.
0: Ja. Nee, precies. Niet, nou goed, maar het moet wel aangepakt worden. Maar waar het om gaat is, die zwerfkatten afschieten, dat moet niet gebeuren.
2: Absoluut niet. Er moet gewoon een totaalplan katten aangepakt worden. Want ook met preventie aan de voorkant, hè, door eigenaren met huiskatten, die kunnen vaak ook hun kat binnenhouden als de kat geen behoefte heeft om naar buiten te gaan. En zeker 's nachts, want dat is de periode dat katten gaan vangen. Want ook huiskatten vangen musjes, et cetera.
0: Tuurlijk, dat is waar. Nou, veel over gehoord. Zet je gedachten op iets anders misschien ook wel. Ik wist dat niet, dat er zoveel zwerfkatten waren. En dat ze dat op deze manier tot een einde werden gebracht. En dat dus ook heel veel huiskatten. Dank.
2: Dank, graag gedaan. Dus teken de petitie op de goede zaak.
0: Dankjewel. En waar kan dat, Karin?
2: Op de Goede Zaak, de website. En daar vind je onze petitie.
0: Kijk eens aan. Karin Radstaken.
1: Dankjewel. Fijne dag.
0: Karin Radstaken, directeur Stichting Zwerfkatten Nederland. Ja.

0: Machar van Rolf Sanchez. De extra boost die hij deze week kreeg bij Radio M Utrecht als nationale nieuwe. 7:45 inmiddels geworden. Ja, die foto's, die komen binnen. Oh. Die vinden we, laat maar binnen stromen, die foto's. Van de totale zonsverduistering. Bijna totale zonsverduistering. Ja, misschien was je ook wel in Spanje, want daar was het wel zo.
1: Ja, nou, bij ons was het 90% inderdaad. Dat jij zegt, in Spanje was het 100. Prachtig. Heb jij die zonsverduistering gezien? Die gedeeltelijke zonsverduistering? Laat het weten en stuur een mooie foto naar ons in de app of op Facebook Radio M Utrecht.
0: Heb je al wat dingen daarvoor je, wat je kunt beschrijven dan?
1: Ja, ik heb al wat binnen hoor. Ja, Hans die zegt, goedemorgen, ik heb gekeken, maar ik heb gemerkt dat het ietsje donkerder werd, maar ik had er wel iets meer van verwacht.
0: Ja.
1: Dat zeggen ook wel een aantal mensen. Die zeggen, nou, ik had verwacht dat het helemaal donker zou worden, maar...
0: Dat had ik ook verwacht.
1: Ja, dat ook een beetje.
0: Ja, omdat ik 1999 nog eventjes erbij pakte in mijn gedachten. Toen dacht ik, dat is wel lang geleden. Maar toen werd het ook donkerder. En dat was bij de vorige zonsverduistering. Maar ja, dat is dus nu niet het geval geweest. Maar ik had dus ook geen brilletje. Dus ik heb eigenlijk geen recht van spreken. Want iedereen zei, je moet met zo'n brilletje kijken. Dat is ook zo. Ja. Dan pas kun je het echt goed zien. Ja. Dus wat dat betreft, gemiste kans.
1: Oh, ik heb een leuke reactie van Esther binnengekregen. Die zegt, het was top. Waar we begonnen samen met mijn buurvrouw op een bankje gaan zitten. Werd het langzamerhand bijna de hele galerij bij elkaar. Kregen we spontaan een fles wijn open. Hebben we geproost op dit mooie fenomeen.
0: Wat een geweldige... Dat is echt
1: een heel gezellig eclipse geworden bij Esther.
0: Zo'n 7:30, 8:15 aan de wijn. Helemaal goed hoor. Lekker. En het was nog een hele gezellige avond.
1: Ja.
0: Goedemorgen Bob en Anne. Zegt Jeroen, eclipse, niks van meegekregen. Ik stond in een bosgebied en ik lag om 7:30 al op het bed. Dus helaas.
1: Oh.
0: Moest natuurlijk weer heel vroeg op als chauffeur. 2:30 of zo.
1: Zo, nachtwerk.
0: Ja, dat is wel jammer, ja. Ik hoop wel dat je goede nachtrust hebt gehad.
1: Nou, ik mag het ook
0: wel. WhatsApp met de studio via de RTV Utrecht app kan.
1: Ja, of Facebook. Radio M Utrecht, laat je foto en een berichtje achter. Vinden we leuk, praten we erover verder.
0: Zometeen het nieuws uit de regio met Marjolein hier bij Radio M Utrecht. Marjolein, in het nieuwsbulletin, wat is belangrijk om even alvast eventjes te vertellen?
2: Ja, ik ga het ook hebben over de zonsverduistering. Want je merkt ook inderdaad dat het gewoon heel veel mensen bij elkaar heeft gebracht. Dat is ook wel weer mooi.
0: Al dan niet met een fles wijn.
2: Al dan niet met een fles wijn.
1: Esther.
2: Ja. Ja. Ik heb het ook nog over ernstige dingen, namelijk een camperbusje. En dat busje is over de kop geslagen op de A12.
0: Nou, wat naar. Tot zometeen.
2: Tot zo.
0: En How Many Times Will Laurie Spee, laten we zometeen horen.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: 7:30 Radio M Utrecht met het regio nieuws door Marjolein. En dat begint met een ongeluk met een camper.
2: Dat busje sloeg gisteravond over de kop op de A12 bij Harmelen. Volgens de politie is een van de inzittenden gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De camper maakte zo'n klap dat hij achter de vangrail tot stilstand kwam in de middenberm. Mogelijk was ook een auto betrokken bij dat ongeluk. De politie had het er druk mee, niet alleen met het onderzoek naar de oorzaak, maar ook met andere bestuurders die langsreden met de telefoon in de hand. 25 automobilisten hebben een boete gekregen. Een taakstraf voor een 50-jarige man uit Amersfoort voor discriminatie, haatzaaien en bedreiging. De toetsenbordridder die schreef beledigende teksten in een Telegram-groep en ging daar volgens de rechtbank veel te ver. Hij beledigde bevolkingsgroepen, riep op tot geweld tegen politici, agenten, journalisten en ook de burgemeester van Loosdrecht vanwege de komst van een AZC. De man heeft spijt en zegt in het echt heel anders te zijn dan op sociale media. Door de extreme droogte heeft het waterschap een tijdelijke pomp geplaatst bij de Gageldijk in Groenekan. Die moet extra water aanvoeren richting het dorp en richting Maartensdijk. Het waterschap probeert de waterstand op peil te houden, zeker vanwege de kwetsbare veengrond in dat gebied. Het is trouwens niet uitgesloten dat slootjes droog gaan vallen. Er is gisteravond massaal gekeken naar de zonsverduistering. Op veel plekken kwamen mensen ook bij elkaar voor dat speciale moment. Onder meer vanaf de Dom keken mensen samen hoe de zon langzaam verdween. En dat was ook reden voor een onderzoek van de Universiteit Utrecht.
9: We zijn studenten, dus we willen vooral kijken hoe zet je een experiment op als je maar één keer een meetpoging hebt. En ze meten de temperatuurveranderingen door de zon, lichtintensiteit. En we zijn ook experimenten aan het doen die alleen bij deze hele verre zonsverduistering kan zien. Dan wordt de zon een hele smalle sikkel. En we hopen dat we dan kunnen zien dat de schaduwen scherpe randen krijgen in één richting en wazige randen in een andere richting.
2: Nou, dat onderzoek is dus gedaan. Wie weet wat er later allemaal nog uitkomt. En hoe en waar er allemaal werd gekeken naar de zonsverduistering. Dat kun je ook zien in een mooi verslag op onze app en website. En nou ja, wie weet wat voor mooie foto's jullie nog binnenkrijgen.
0: Ja, precies. Ja. We voegen het gewoon allemaal bij elkaar. Het is echt heel veel wat we hebben gehad. En er kan nog veel meer bij, zeg maar.
2: Zo is het. Het weer nog even dan. Het wordt tropisch. Zo'n 33 graden vanmiddag. Ook morgen zon. En dan zelfs nog iets warmer dan vandaag.
0: Kijk eens aan. En dat in een paar minuten hebben we meer gehoord van jou en over het weer. En Grieta Spannenburg is er niet vandaag en Margo is er niet, dus krijgen we Jordi.
2: Ook leuk, toch?
0: Die vooruit zo meteen. Dankjewel, Marjolein, tot zo weer.
2: Tot zo.
10: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
11: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
14: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
16: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
17: Utrecht is wakker met Bob

0: Nice and Slow, jaren 70. Bezongen door Jesse Green, dat Nice and Slow. Maar toch niet. Snelheid, hoogte, techniek. Je hebt het allemaal nodig om kampioen te worden bij het polstok verspringen. En daar gaan we hierover praten bij Radio M Utrecht. Want overmorgen, zaterdag, wordt in Zegveld namelijk het Hollands kampioenschap gehouden. Polstok verspringen. Verslaggever Robert-Jan Bodie is vanmorgen volgens mij bij een ervaren kanshebber, Jacco de Groot in Kamerik. Hoe is het daar, Robert-Jan?
1: Ja, kom. Nou, het is hier intensief. Ja, kom. De Groot, inderdaad. In Kamerik. Een zolderverdieping, een grote zolderverdieping van een schuur. Volgestouwd met, het lijkt wel een gymzaal wat we hier zien. Ik zie brug, ringen van die grote, dikke matten. En hier rechts voor mijn neus een gewicht. Hoe noemen we dat? Zo'n halter?
2: Ja, een halter. Stang. Ja.
1: Een stang met van die gewichten eraan.
2: Ja.
1: Hier aan de wand gigantisch veel bekers ter decoratie.
2: Ja, en vergeet niet de paal die door de vloer gaat.
1: Een paal
2: door klimmen, een stijgerbuis.
1: Hoe loopt die paal precies? Want ik zie daar inderdaad een staan.
2: Er zit een luik naar beneden, kunnen we het luik open doen. En dan kunnen we in de winter klimtrainen doen om snel boven in die stok te komen.
1: Wij kunnen hier wachten op de demonstratie.
2: Nou, zeker, gaan we doen.
1: Maar straks. We waren eventjes op die gewichten gestuurd. Ja. Ik denk van nou eens even kijken hoe zwaar het nou is. Nou, dat is bijna niet te tillen.
2: Nou, dat
1: maar jij kunt dat gewoon
2: makkelijk,
1: doen.
2: Makkelijk hoor. Ja.
1: Doe eens.
2: Wat we doen is, pak je hem op en dan doen we gewoon zulke oefeningen. Hoppa. Om de explosiviteit te trainen.
1: Hoe zwaar is dit?
2: Dit is 40 kilo, dus dat valt nog
1: mee. Dat valt nog mee?
2: Ja.
1: Allemachtig. En wat nog meer?
2: Nou, we doen klimmen in de paal, doen we. Ja. Of in het wandrek hangen, of met de ringen slingeren. Opdrukken aan de ringen.
1: Welke oefeningen? Ja, slingeren gewoon?
2: Nou, maar dat is meer zo voor de stabiliteit dat je in de ringen hangt. Zo.
1: Hangt u in de ringen?
2: Naar voren.
1: Voeten gaan naar voren, horizontaal die benen.
2: Zo liggen en dan optrekken.
1: Jacco die is helemaal achterovergevallen nu en trekt zich achterloos op.
2: Gaat dan een stuk door,
1: die indrukwekkend is. Twee kinderen, Luc en Siem, zijn hier ook bezig.
2: Ja.
1: De een is de ander.
2: Die is bijna vier.
1: Bijna vier. Gaat nu van een glijbaantje af. Er is hier een bezemstil te vinden waarmee ze in de weer gaan. Hoort dat ook bij het trainingsmateriaal, bezemstil?
2: Nou nee, maar die vinden de jongens zelf. En dan gaan ze toch een beetje nadoen wat papa doet.
1: Zeg, zaterdag gaat het gebeuren.
2: Zeker, ja.
1: Het Hollands kampioenschap polstok verspringen.
2: Ja.
1: Er zijn mensen die misschien denken, joh, polstok verspringen. Zeg het maar.
2: Ja, ze noemen het ook wel vuiljaarpassen voor degenen die het niet kennen. Zo noemen ze het in Friesland. Maar uiteindelijk is de uitdaging met de stok zo ver mogelijk over een stuk breed water te springen. Dus het water is 12 meter breed. En we springen 20, 21 meter ver.
1: 12 meter is een vastgestelde afstand?
2: Nou, bij de senioren is de categorie die het verste springen. De jeugd gaat over 4 meter water. De jongens, meisjes die zaterdag springen gaan over 9 meter water of 10.
1: Ja.
2: Dus afhankelijk van hoe goed je bent.
1: En dan hoorde ik, het gaat om snelheid, hoogte, techniek en lef.
2: Nou, lef vooral, want als je bang bent, dan val je in het water.
1: Waar zou je bang voor moeten zijn?
2: Nou, wat bijvoorbeeld gebeurt, je staat op een schans 2 meter boven het water. Bang dat je misstapt, dat je naar beneden klettert. Of dat je heel hard naar de stok rent die al in het water staat en dat je de stok niet pakt. Dus dat soort dingen. Of dat je bang bent om te landen als je hoog boven het water zweeft en dan in het zandbed uit moet springen. Dat je bang bent om van een meter of 3-4 in het zand te landen.
1: Ja.
2: Dat helpt niet mee om een goede polstokverspringer te worden.
1: En jij bent heel goed. Meerdere keren kampioen geweest.
2: Nou, het gaat niet. Laten we zo zeggen. Ik heb inderdaad wel eens gewonnen, ja.
1: Ja. Vanaf 16-jarige leeftijd al bezig?
2: Ja, vanaf 10 zelfs. Ik ben nu 40, dus al 30 jaar.
1: Ja.
2: En de wedstrijd in Zegveld, 9 jaar geleden heb ik het Nederlands record gesprongen van 22 meter en 21 centimeter. En daarom is de aankomende wedstrijd wel heel mooi voor mij, want het record staat nog steeds. Maar staat op het moment om te worden verbroken. Dus het is wel een spannende strijd momenteel, ja.
1: Maar de oude verspringer doet gewoon mee met de jonkies eigenlijk. Daar komt het op neer.
2: Ja, er is geen veteranenklasse, dus ik mag gewoon met de jonkies meedoen. En mijn doel is voor zaterdag om 21.30 een beetje te springen. Dan moet ik kans hebben op de titel.
1: Goed, zijn de koeien al gemolken?
2: Op de boerderij zijn ze al gemolken. Ja, ik heb het maar uitbesteed, want dat interview moest ook gebeuren.
1: Uiteraard, en vooral de demonstratie. We gaan nu eventjes naartoe. Laten we even naar de paal gaan.
2: Ja hoor.
1: Even kijken, het luikje moet open. Ik hou de kinderen wel een beetje in de gaten, Jacco.
2: Dat is wel handig, want die mogen niet naar beneden vallen.
1: Jacco, ga je nu als een brandweerman naar beneden. En
2: En nou klim ik omhoog.
1: Oh, je bent er alweer.
2: Nou, nog hoger. Tot het dak. Zo, nou ben ik er.
1: Almachtig.
2: Nou, zulke trainingen doe ik elke dag 10 keer.
1: Ja. De voeten worden genees gebruikt. Het is indrukwekkend. De verslaggever raakt de paal even zo aan en laat het daar voorlopig bij. We gaan zo meteen naar het wedstrijdterrein toe, in Zegveld. Daar liggen de echte palen die gebruikt gaan worden.
2: Ja.
1: We zijn benieuwd.
2: Nou, tot ziens.
1: Ja.
2: Tot zo.
1: Doe het luik maar weer dicht.
2: Ja.
0: Ja, ook voor de veiligheid voor de kinderen. Want die mogen niet naar beneden vallen. Gelukkig maar, ja. Robert-Jan, hij past ook op alles. Zometeen meer van Jaco de Groot en het Polstok Verspringen. Zaterdag is het kampioenschap in Zegveld. Just when

0: volgende week de Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden.
1: Ja, en ik kom graag bij je langs. Elke dag presenteer ik mijn programma live vanaf een gezellige locatie in onze mooie provincie. Luister of zoek mij even op. Je bent van harte welkom.
0: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden. Van 2 tot 5.
1: Tot

0: Boudewijn, de Groot. Vind je een leuk plaatje, Jordi, hè?
1: Ja, dit is echt nostalgisch, maar leuk, ja.
0: Ja, zeker, ja. Lekkere, nostalgische, Nederlandstalige muziek. Jordi Bloem, het weer vandaag, dat ga je uitgebreid, volg je dat op de voet. Uiteraard is je vak ook natuurlijk, maar dat belicht jij dan. Over het licht gesproken, denk ik, van gisteravond. Maar de hele dag door gaan we je horen over de ontwikkelingen van het weer van vandaag. Ja, nou goed, we toch maar weer even naar die zonsverduistering. Ja. We krijgen ontzettend van mooie foto's en dat is leuk. Ja, jij hebt dat ook veel gekregen, hè? Ook van Margot uit Spanje vandaag.
1: Ja, die zat in de totaliteitszone, dus die heeft die zonsverduistering echt maximaal meegemaakt. En bij ons was het voor 88-90% was de zon verduisterd op enig moment. Volgens mij was dat even na 8:00, 7:15, 7:45 zo'n beetje. Ja, het was gewoon, dit is gewoon geweldig. En ook dat iedereen dan bijvoorbeeld ook naar het strand is gegaan. Want daar zijn ook heel veel mensen geweest. Ook veel foto's van gezien.
2: Ja.
1: En de eclipse erop, de lasbril op. Het verbroedert ook, deze eclipse.
3: Ja, dat kreeg ik ook wel door gisteren. Ik heb ook mensen gezien die vanuit een luchtballon de eclipse aan bekeken waren. Dat lijkt me bijzonder.
1: Ja, het hoogflatgebouw, ja, zo hoog mogelijk.
3: Hoe dichterbij je bent.
1: Ja, precies. Ja.
0: Maar heel eerlijk, mensen, hoeveel afstand hebben we tot de zon? Scheelt dat dan echt zoveel?
1: Nou ja, het moet in ieder geval vrij zicht hebben.
0: Dat is logisch, ja. Dat is logisch, ja.
3: Ja, het is een punt.
0: En zouden er dan veel mensen, Jordi, Anna, denken jullie ook, dat er veel mensen toch te lang in de zon hebben gekeken? We hebben
1: er gisteren gehoord dat er heel veel mensen dat toch helaas hebben gedaan. Ja, omdat er geen eclipse-bril meer was, bijvoorbeeld. Ja. Er was echt een run-up. Ja. Dat was toen ook in 1999. Ja, ik ga het toch nog maar even noemen. Toen hadden we die totale zonsverduistering bij ons. Of in ieder geval bijna totaal, volgens mij, in Nederland. Ja. En toen hadden wij bij het weerbedrijf waar ik werkte, hadden we een boek uitgegeven. En daar zat een eclipse-bril bij. En toen had ik ook vroege dienst, dat weet ik nog. Toen liep ik naar het gebouw toe. Toen stonden mensen in de auto. Die hadden geslapen om zo'n eclipsebril te bemachtigen. Want die kon je bij ons toen krijgen.
0: Ja.
1: Dat moest ik even aan denken gisteren.
0: Bijzonder, ja. Maar goed, het was wel de manier, zeg maar, om goed de maan voor de zon te zien. Want ik had dat niet dus. We hebben het in de uitzending al een paar keer gezegd. Dus ik zag alleen maar de zon en nog iets. En niet erin gekeken. Hoor. Ja, heel stiekem met mijn video. Een videootje gemaakt met mijn telefoon. En even met de fotocamera. Maar ja, dan zie je gewoon de zon. Die was gewoon zichtbaar voor mij. Terwijl de maan daarvoor was dus zo krachtig, is de zon dus, dat hij daar dus gewoon doorheen komt.
1: Kom
0: met
1: je doorheen? Ja, het was dus voor 88-90% was die verduisterd, maar er kwam nog genoeg zonlicht doorheen. Maar het werd op een gegeven moment een beetje een andere kleur in de lucht. Een beetje schemerig, vond ik dat ook nog wel meevallen. Mm-hmm. Maar toch even een andere gewaarwording dan anders. En er is een collega van mij in het noorden van het land, die meet ook de temperatuur. Ja. Maar op dat moment was er juist een zotweerstoring. Dus je ziet wel die temperatuur dalen. Ja. Maar precies op het moment suprem zit, is er een hap uit de meting genomen.
0: Ja, echt waar?
3: Kan dat nou?
1: Ja. Dat liet hij vanochtend even zien op onze groepsapp.
0: Okay. En toen heb jij hem terug geappt van, je kunt een nieuwe kans, krijg je in 2081, hè?
1: Ja, hij is ook jonger, dus dat gaat hij dan misschien
0: ook. Oh, die gaat het nog meemaken ook. Ja. Dat is leuk, ja.
3: Nou, ik heb nog contact met hem dan tegen die tijd.
0: Alle gaan we ook. Jordi, het weer van vandaag, want we praten daar de hele dag graag over door met iedereen. Dat doen we in de radio-uitzendingen bij Radio M Utrecht. De zonsverduistering van gisteravond. Hoe is het weer vandaag? Want de zon is er wel meteen bijgekomen vandaag. Hè?
1: Dat klopt, ja. Ja, we hadden mazzel, hoor. Want er waren ook gebieden, bijvoorbeeld bij IJsland, waar heel veel bewolking was. Er was ook een totaliteitszone. Onder meer daar en in Spanje, waar collega Margot zat. Maar ja, daar zaten ook dus wolkenvelden her en der voor de zon.
3: Ja,
1: dat is dan echt jammer dat je dan helemaal daar naartoe bent gereisd, bijvoorbeeld naar IJsland. Maar goed, dat is even weer een ander verhaal. Maar vandaag. Ja, bij ons in Nederland, in Midden-Nederland, geen wolk nog aan de lucht. Het is nog steeds een blakende, stralende zon. Ja. En de temperatuur gaat ook vrij snel al omhoog. Het is op dit moment buiten nog wel goed te doen, hoor. Laat ik zo zeggen. Met 15 graden bijvoorbeeld in de beeld. 18 graden alweer in Cabauw. We kwamen uit de nacht met zelfs een graad of 12. Dus de temperatuur was aardig gedaald. Maar ik denk rond het middaguur zitten we al op 28, 29 graden. En verderop in de middag is het dan het maximum 33 graden. Met maar een beetje wind. Dus ja, er is niet echt verkoeling door de wind. Maar de lucht is niet heel erg vochtig. Integendeel, zelfs behoorlijk droog. Dus de relatieve lage luchtvochtigheid maakt dat de hitte enigszins te behappen is, te dragen is.
0: En is dat alleen vandaag of ook morgen het geval? Want morgen krijgen we ook weer zo'n hittedag,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja, morgen de hittepiek. Vanmiddag 33 graden, misschien net 34. En morgen zitten we tegen de 35 graden aan. In Limburg zelfs. En ook delen van Brabant 37 graden zie ik staan in mijn weerkaarten. Dus daar is het allemaal wat heter. Maar ook in Midden-Nederland dus behoorlijk heet. En vanavond ook nog erg warm. Ik denk dat het rond middernacht ook nog wel een graad of 20 is. Of 21. En morgen vroeg zitten we dan op 16 tot 18 graden in Midden-Nederland. Dat is nog wel redelijk. In de steden misschien wat hoger. En morgenmiddag dus die temperatuurpiek van 35, 34, 35. En ook morgen is de luchtvochtigheid, ja, misschien iets hoger dan vandaag, maar nog vrij laag toch wel. Ik denk aan zo'n 40-50% relatief luchtvochtigheid met volop zon. En ja, dat is ook voorlopig de laatste dag met dat hoogzomerse stabiele weer. Want er komt echt wel een kentering aan.
3: Ja, want die luchtvochtigheid zorgt ervoor dat we het als iets minder heet ervaren als begin.
1: Ja, dan kan het de huid veel makkelijker vocht verdampen. En ja, dat zorgt ervoor dat je dan wat beter kan afkoelen. Als er luchtvochtiger is, gaat het allemaal wat moeizamer. Mm-hmm. En ik denk, Anne, dat zaterdag, ondanks het feit dat het dan minder heet is, dan nog 28 graden, dat dan de luchtvochtigheid wel wat hoger is, dat het allemaal wat moeilijker wordt om dat vocht om te verdampen, om te transpireren. Ja. Dus dan is dat wat minder lekker, die warmte, denk ik.
0: Lekker vooruitzicht heb je alweer geschetst, Jordi.
1: Okay. Ja, het hoort er een beetje bij deze zomer. Dat is wel waar, een topzomer wat dat betreft. Ja. Dus ja, het gaat echt wel veranderen. En volgende week misschien dat de mensen dan weer zeggen van, nou, waar blijft nou toch die zon? En ik vind het maar fris en het regent.
0: Oh, zie je, ook dat staat er toch te wachten. Ja, het wordt tijd voor de weerspreuk, zeg ik.
1: Daar is die dan. Is in augustus menig blad en eikel op de grond, dan komt de herfst. Daar stond.
0: Kijk eens aan, dat is een mooie. Dankjewel. Tot zometeen weer. Volgende uur, vanaf 9:10. Ja.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
12: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
11: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsema Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
13: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast. Yeah.
14: En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
13: Nou, de boekingen vliegen omhoog.
14: Oh, yeah.
13: Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in één keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
11: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer.
15: Elke dag een gaatje erbij, maar het wordt ook wel weer een gaatje minder. Maar daar moeten we toch even geduld voor hebben. Geduld hoef je niet te hebben voor het regionieuws hier bij Radio M Utrecht. Marjolein is bij ons in de studio. Marjolein, vertel.
16: Ook bij ons gaat het over de taakstraf voor een 50-jarige man uit Amersfoort. Voor discriminatie, haat, zaaien en bedreiging via sociale media. Hij ging nogal ver, beledigde bevolkingsgroepen, riep op tot geweld. Een camperbusje is gisteravond over de kop geslagen op de A12 bij Harmelen. Die bus die maakte een flinke klapper, kwam achter de vangrail terecht. 1 persoon is gewond geraakt en de politie heeft 25 automobilisten beboet omdat zij

0: langsreden met de telefoon in de hand. Ook nog boetes voor hardrijders in Meidrecht. En ijsjes in het Wilhelminapark in Utrecht. Mm-hmm. Lekker voor de verkoeling, maar de onderzoekers van het UMC Utrecht die ze uitdelen, hebben ook wel echt een serieuze boodschap. Ook daar hoor je meer over om 8:30.
1: Bij het Radio hebben Utrecht in het regio-nieuws. Zo.
2: Woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
3: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
4: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
5: De prijs daar

0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Diverse vragen die je kunt stellen in het leven. In dit uur is dat ook de vraag: hoe ver kun je met een polstok verspring komen? Polstok verspringstok komen. Heet dat eigenlijk zo? Robert-Jan Boy, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Nou, polstok verspringen. Een polstok heet dat.
2: Gewone polstok heet dat, ja.
3: Ja, een gewone polstok. Maar het zal wel een hele lange polstok zijn, want je moet erin klimmen. En vervolgens moet je naar de overkant van de sloot en er zo'n grootst mogelijk afstand afleggen. Ja, we hebben net gehoord van Jacco de Groot in zijn oefenschuur, zou ik bijna zeggen. Zijn oefenverdieping. Hij heeft een indrukwekkende demonstratie gegeven, zowel wat het gewichtsessen betreft als het klimmen in een paal. Het is ongelooflijk. Ik rij op dit moment achter hem aan. Door de weilanden richting Zegveld, naar het terrein waar het aanstaande zaterdag allemaal gaat gebeuren.
2: Het Hollands kampioenschap.
3: Polstok verspringen. Een buitengewoon belangrijk kampioenschap. Terwijl we hier langs de jachthaven De Geft komen. Ook al te interessant. En kijk eens even links, zeg. Onafzienbaar die weilanden. En zien we daar in het verte niet die polstok staan? Jawel, hij staat te wachten. Wij krijgen een demonstratie. En we gaan eens even vragen wat het geheim is van Jacco de Groot.
4: Hoe die zo groot is geworden, dit.
2: Ja, precies.
4: Ja, mooi.
2: Robert-Jan, voorzichtig, hou je aandacht bij de weg. Dat is belangrijk. Het zijn kleine weggetjes daar in de buurt van Zegveld. Dus meer over de polstok verspring en het Hollands kampioenschap dus van overmorgen hoor je verderop in Utrecht dus wakker. En voor die tijd hebben we nog heel veel andere dingen te beleven.
4: Ja, zometeen gaan we in gesprek met Amber van der Wetering. Zij is initiatiefnemer van een enorme patattafel. Als ik dat dan zeg, weet je wat dat is?
2: Nou, ik denk dan lekkere dingen, toch?
4: Ja, patat, gewoon friet. Een lange tafel met aluminiumfolie erop en heel veel friet of patat.
2: Oh, een soort verjaardag, zeg maar.
4: Eigenlijk. Ja, friettafel, patattafel, zo heet het dan. Studenten doen dat. Ik heb het in mijn studententijd ook wel eens gedaan. Patattafel met alle huisgenoten aan één.
2: Iedereen gooit dan patat op tafel of zo.
4: En frikadellen en kroketten erbij. Mayonaise zo spuit op die tafel.
2: Nee.
4: Ja, dat gaat dus gebeuren vandaag in het kader van de Uitweek. Dus de Utrechtse introductietijd.
2: Ja.
4: Voor 150 studenten in de bibliotheek Neuden vanavond. Gisteravond hadden ze al een kleine editie, maar vanavond. Het is de grand finale.
2: Wow.
4: Met veel frietjes. Ja, ik ben benieuwd hoeveel dozen patat hebben ze wel niet moeten sjouwen. En waarom doen ze dit eigenlijk?
2: We gaan er zo meer over. Wat een lekker onderwerp op donderdagochtend dan. Hier bij Radio M Utrecht. Ja. Oh,

0: Candans. Met Frans Bakker, de zanger van Candans. En ja, de Utrechtse Candans vinden we leuk om zo ook in Utrecht de zwakker te laten horen. Meer Nederlandstalige muziek trouwens zometeen vanaf 9 uur. Want er is weer tijd voor de Hollandse hits. Hier bij Radio M Utrecht horen we vanaf 9 uur Edwin Meerman. Maar nu gaan we het hebben over, het is 13 over 8, patat en patat eten. Oh, ik vind het al, een van mijn lievelingssnacks, zeg maar. Hoor.
1: Nou, we hadden het net al even over, het water loopt ons in de mond. We zijn echt patatliefhebbers. Mm. Ik moet een beetje lachen, want ja, in het centrum van Utrecht wordt vanavond een tafel gedekt voor 150 mensen. En niet zomaar één, een patattafel. Ja, een grote lange tafel is dat, met aluminiumfolie erop. Waar bergen aan patat op komt te liggen. Nieuwe studenten van de stad Utrecht mogen aanschuiven. In het kader van de Uitweek, de Utrechtse introductietijd die deze week aan de gang is. En een van de initiatiefnemers is Amber van der Wetering. Die spreken we hier in Utrecht is wakker. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hi, en hoeveel dozen met patat hebben jullie al die moeten sjouwen?
2: Nou, we zijn gisteren met ons oudertje naar Tilburg helemaal gereden, want daar was onze sponsor. Mm-hmm. En we hebben 50 kilo patat opgehaald. Dus het zat niet in dozen, maar in grote zakken die we de auto in hebben geklept.
1: Nee, maar hoeveel werk kostte dat?
2: Ja, we zijn er wel even mee bezig geweest. Ja, het was wel ook weer heen en weer rijden naar Tilburg, maar
1: en heb alleen maar leuk. Leuk. Ja, gisteravond hebben jullie al een patattafel gedekt voor 50 nieuwe studenten. Hoe was die opkomst? Heb je genoeg patatliefhebbers opgetrommeld?
2: Zeker, gisteren was echt een groot succes. We hadden de eerste editie bij Unity in Utrecht Overvecht. We hoopten op 50 deelnemers en de tafel was helemaal vol. Dus dat was eigenlijk top. En wij hadden ook heel veel positieve reacties. Dus het was een goede generale repetitie ook voor vanavond.
1: Ah, wat goed. En die patat was ook lekker. Dan nog goed gefrituurd,
2: zeker.
1: Of airfryer.
2: Gefrituurd, ja.
1: Goed. Hey, waarom vinden jullie het belangrijk om dit te doen, die patattafel?
2: Ja, Femke en ik werken bij STAD, dat is een jongerenprojectbureau. En wij werken eigenlijk heel vraaggericht, wat willen jongeren? Dus we vinden het ten eerste eigenlijk heel belangrijk om zelf ook dan altijd in gesprek te blijven met jongeren in Utrecht. Zo'n patattafel in verschillende wijken, daar bereiken we heel veel jongeren mee. Mm-hmm. En daarnaast vinden we het ook heel belangrijk om jongeren gewoon met elkaar te verbinden. Zeker nieuwe studenten in Utrecht die de Uitweek lopen, eigenlijk nog niet hier vrienden of contacten hebben, willen we via die tafel eigenlijk met elkaar, maar ook met maatschappelijke organisaties in contact brengen. En wij dachten, ja, een bergpatat is daar het perfecte middel voor.
1: Ja, dus als ik het goed begrijp, Stad Utrecht, dus jullie verzamelen ideeën van jongeren. Wat doen jullie daar dan mee precies?
2: Hoe werkt dat? Eigenlijk, jongeren mogen naar ons toe komen, verzamelen ze, maar ze mogen ook zelf naar ons toe komen met wat zij willen doen, een vet idee voor de stad Utrecht. En wij helpen hen eigenlijk met het begeleiden ervan. Dus met het uitvoeren ervan. Dus dat kan zijn het zoeken van locaties, financiering of productionele zaken. Wij helpen onze werkelijkheid te maken.
1: Wat zijn dan voorbeelden daarvan precies? Wat voor ideeën zijn er al verwezenlijkt voor stad Utrecht?
2: Het zijn heel veel uiteenlopende ideeën. Het kan bijvoorbeeld, eind augustus is het Jong Utrecht Filmfestival. Er is een jongen die organiseert een festival. Het kan een skatecontest zijn, een expositie van een fotoserie. Het mag alles zijn.
1: Oh, oké, van creatieve projecten, zeg maar.
0: En aan de patattafel, patat is dan, Amber, zeg maar, het smeermiddel om gesprekken op gang te brengen. Het wordt wel begeleid, neem ik aan. Ik bedoel, anders gaan de gesprekken misschien wel over de zonsverduistering van gisteren of over de sterrenregen van vannacht. Je wil wel een bepaalde richting op, neem ik aan. Hoe doe je dat?
2: Het is zeker ook over zonsverduistering gegaan. Die hebben we ook met elkaar naar gekeken.
0: Ja.
2: Maar inderdaad, eigenlijk de idee, we merken dat als je aan een lange tafel zit, dat ten eerste sowieso iedereen weer met elkaar in gesprek gaat en iedereen ook alweer opstaat. Dus dat mensen wel ook over andere dingen hebben. Maar we hadden ook, om echt ideeën op te halen, hadden we een soort grote frietjes uitgeprint die mensen in de airfryer konden gooien voor vet ideeën in Utrecht. Daar hebben we ook een beetje op gestuurd. En verder hebben we het ook een beetje losgelaten, want het was gewoon heel gezellig.
1: Ja, precies. Hey, en die patattafel, is dat een bekend iets onder studenten?
2: Ja, het is voor ons in elk geval wel echt een nostalgisch iets uit studententijd. Maar ook alweer verder terug naar kinderfeestjes. Als dat soms mocht, dan was het ook altijd eigenlijk een groot feest.
0: Dat zit ik ook altijd te denken inderdaad. Hè? Dan werd de patat op tafel gegooid. En al die kinderen die op het verjaardagsfeestje uitgenodigd waren, die konden graaien en die patat en mayonaise gewoon op tafel spuiten. Hoe leuk is dat?
1: Ja, precies.
2: Zeker, ja. Dat was gisteren ook voor ons weer echt een soort nostalgisch feestje eigenlijk. Om lekker die sausen op tafel te spuiten. En dat is eigenlijk wat het ons ook bracht. Gewoon een vrolijk gevoel en een ja, eigenlijk een hele laagdrempelige leuke manier om weer gewoon even een beetje het niet te serieus te nemen en met elkaar in contact te komen.
3: Nou, stel dat ik nou vanavond in Utrecht langs die tafel loop, ik ben geen student en zo, kan ik dan aanschuiven? Je hebt best wel kans dat de mensen zeggen, dat is leuk, ik wil ook even een hapje mee eten. Dat kan natuurlijk niet, toch?
2: Nou, op zich, het is inderdaad vanavond voor de student, maar we staan wel echt, gisteren ook, we zijn wel, het doel is dat het gewoon open is en laagdrempelig is. Ja. Het enige is dat we beperkte plekken hebben, dus als het eenmaal vol is, het vat is op, dan moet je wachten tot de volgende.
1: Op is op.
2: Heel goed. Op is op.
1: Ja. Hey, hebben jullie de buik vol van, of komt er volgend jaar weer een editie tijdens de uit?
2: We hebben onze buik er gelukkig nog niet vol, want vanavond moeten we nog.
3: Ja.
2: En daarnaast is ook wel echt ons doel om eerder dan volgend jaar weer nieuwe edities te doen. Want ons idee is om het ook buiten de uitweek gewoon in alle wijken van Utrecht te brengen, eigenlijk.
1: Hartstikke goed. Fijn om gehoord over te hebben. Veel plezier en succes vanavond. Dit was Amber van de Wetering van de Stad Utrecht. Over de grote patattafel.
3: Doei, Amber.
2: Doei.

0: Michael Bublé. Hier bij Radio M Utrecht in Utrecht is wakker. Zometeen het nieuws uit de regio natuurlijk.
1: Ja, komt er ook weer aan. Het ligt voorbij, hè?
0: Jazeker. Ah, we hebben nog even Tina Charles voor je.

0: Tina Charles zat een groot succes met dit nummer. I Love to Love, en ik daar 1976. We hadden toen een hittegolf, net als nu. En nu hebben we er zelfs meer dan in 1976. Het wordt zometeen 8:30, dan het nieuws uit de regio bij Radio M Utrecht. Marjolein, in het nieuws.
1: Je hoort straks over boetes voor automobilisten die zich hebben misdragen. En ik ga het hebben over het weer, want het wordt tropisch. En dus geldt het hitteplan.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Radio M Utrecht, het is 8:30 geworden, tijd voor het regionieuws. Ja, echt die waarschuwingen voor het weer, ze vliegen vandaag om je oren.
1: Ja, zoals code geel en het Nationaal Hitteplan natuurlijk, want dat geldt voor het hele land. Het gaat in werking vanwege de tropische temperaturen. Vooral mensen met een kwetsbare gezondheid moeten goed op zichzelf passen. KNMI heeft tot en met morgenmiddag voor het hele land code geel afgekondigd. De temperatuur komt vandaag en morgen flink boven de 30 graden uit. Er is gisteravond massaal gekeken naar de zonsverduistering. Na 8 uur was zo'n 90% van de zon bedekt. En dat leidde tot geklap en gejoel op veel plekken. Veel mensen keken samen op een plekje met goed uitzicht, zoals in parken of bij plassen. En op de Domtoren werd ook nog onderzoek gedaan door studenten van de Universiteit Utrecht. En op onze app en site kun je ook nog mooie foto's bekijken van de eclips. Een camperbusje is gisteravond over de kop geslagen op de A12 bij Harmelen. Een van de inzittenden is naar het ziekenhuis gebracht. De camper maakte zo'n klap dat hij achter de vangrail tot stilstand kwam in de middenberm. De politie had er te druk mee, niet alleen met het onderzoek naar de oorzaak, maar ook met andere bestuurders die langsreden met de telefoon in de hand. 25 automobilisten hebben een boete gekregen. Ook boetes in Meidrecht voor 2 hardrijders gisteravond. De bestuurders die zijn hun rijbewijs voorlopig kwijt omdat ze meer dan 50 km per uur te hard reden over de N212. Op die provinciale weg mag 80 worden gereden. Een van de automobilisten werd geklokt op 147 km per uur. Onderzoekers van het UMC Utrecht delen vandaag ijsjes uit om geld op te halen voor onderzoek naar alvleesklierkanker. De ijskar staat in het Wilhelminapark in de stad, waar mensen dus een ijsje kunnen halen en informatie krijgen over de ziekte. En hoeveel een ijsje kost, dat bepaalt de koper. Maar alle donaties gaan naar onderzoek. Dan het weer. Het wordt tropisch warm, 33 graden en ook morgen zon. En dan zelfs nog iets warmer dan vandaag.
0: Hoe gaan we ons daar tegen wapenen?
1: Gewoon rustig aan doen.
0: Ja? Rustig aan doen? Ja.
1: Denk ik wel.
0: Ja.
1: Niet haasten.
0: Ja,
1: als ik straks op de fiets stap, doe ik het heel langzaam. Maar dat doe ik misschien altijd.
8: Manjana, manjana.
0: Jij bent wel een doortrapper volgens mij, Marjolein.
1: Totaal niet.
0: Nee? Is het zo? Anne, hoe doe jij het dan als het zo heet gaat worden? Wat is jouw plan dan?
8: Heel veel ijs eten.
0: Veel ijs eten.
8: Heel veel waterijsjes. Ik heb gisteren ook 3 op.
0: Ja, echt waar? Ja, ik ben wel
8: in de ijsjes eten.
0: Maar dan wel waterijs. Ik ben meer van de ja, dat is een pakje boter naar binnen werken, geloof ik.
1: Maar dat is wat
0: er mee
1: schijnt.
0: Precies, dat zeg ik
8: ook wel. Oh ja, dat willen we nu ook horen. Lekker Magnum eten.
0: Maar dat is net als met een zak chips, hè? Zak chips van 200 gram. Daar kun je geen 2 kilo van aankomen van een zak chips, maar 200 gram.
1: Als je het elke dag doet, wel hoor.
8: Ja. Half kilo patat, toch, Bob?
0: Oké. Nou, dat even de niet-serieuze noten. De noot in de uitzending. Noot in de uitzending.
1: Oh, lekker. Ja.
8: Daar heb ik ook wel zin in.
0: Marjolein in het nieuws. Om 9:30 weer een volgend bullet, hè? En meer over het weer gaan we ook horen van Jordi zometeen. Maar goed, het wordt een warme dag en morgen nog veel warmer. Dus, Marjolein, tot zo weer.
1: Tot zo.
0: Ik heb nog even de filemelding hier van de ANWB voor Midden-Nederland. Het is de A27 die we in het vizier hebben. Van Utrecht naar Almere, dat zijn ook de mensen die om moeten rijden, omdat de A1 dicht is vanaf knooppunt Eemnes tot aan Naarden. Die A1 kun je dus niet gebruiken, dat duurt nog tot en met komende zondag. Omrijden kan, en dat is wel in de file nu tussen Hilversum en Huizen. 5 minuten extra reistijd.
9: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
10: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

0: zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
1: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
0: Utrecht is wakker met Bob.

0: het is al lang 5 uur, jongens. Het is 7:30 inmiddels geworden. Ook in Parijs, trouwens. We zitten in dezelfde tijdzone. Dit is Radio M Utrecht. Naast Jacques Dutron. We hebben weer alle tijd om ons bezig te gaan houden met het polstok verspringen. Overmorgen zaterdag is het Hollands kampioenschap. En ja, nou, we hebben het al gehoord in de uitzending. Jacco de Groot uit Kamerik, die gaat hoge ogen gooien misschien wel in Zegveld. Gaat hij oefenen op dit moment, Robert-Jan Boy?
1: Nou, we krijgen een demonstratiesprong, Bob en Anne. En ik moet zeggen, we zijn daar benieuwd naar. Want ik heb al gehoord dat er zoveel aspecten aan dat polstok verspringen zitten. Hoogte, techniek, lef moet je er ook voor hebben. En ga zomaar door. We zijn nu op het wedstrijdterrein in Zegveld. En op een weiland, een voormalig weiland is dit. Daar is een brede sloot gegraven. Voor mijn neus zie ik 3 stijgers. Zo'n beetje 2 meter hoog. Er staan blauwe tonnen op. Ik zie daar rechts een wagen met allerlei lange polstokken erin. Achter mij wat kleinere schansen. En ik sta momenteel op een hele kleine schans. Wij dan van Inge, van polstokvereniging Zegveld. Vertel eventjes, wat is deze schans?
2: Dit noemen wij een oefenschansje over het zand. Dus hier kun je eigenlijk niet nat gaan. En dit is echt voor de beginneling.
1: En dat is het zand aan de overkant van de sloot.
2: Ja.
1: Waar de atleten in terechtkomen.
2: Inderdaad, het is eigenlijk de grote zandbak waar je normaal aan de andere kant de grote wedstrijden springen. Springen hier eigenlijk voor de oefening op een klein jeugdschansje.
1: Juist.
2: Om het maar even te leren.
1: Er staan een paar gezellige keten, wat barakken waar het een en ander genuttigd kan worden aanstaande zaterdag.
2: Zeker.
1: Tijdens het Hollands kampioenschap. Maar het is aan te raden, voordat we verder gaan met deze diepte-reportage, om toch een beetje dat gevoel te krijgen.
2: Zeker.
1: Omdat we dus, ik ga een poging wagen. Er staat hier een stok aan het eind van de kleine beginnelingstijger.
2: Ja.
1: Ik geef de koptelefoon even aan jou.
2: Dat is goed.
1: En vertel maar even wat er precies moet gebeuren. En wat er allemaal gebeurt daadwerkelijk op het atletische moment. Ja, daar gaan we.
2: Nou, we starten eerst even met een korte, ferme sprint naar de stok toe.
1: Ja.
2: Van 3-4 stappen.
1: 3-4 stappen op het moment, hoor.
2: Ja. Zo hard mogelijk als je kunt. En dan springen we boven in de stok.
1: Ja.
2: Boven je hoofd in.
1: Ja.
2: Pak je de stok beet.
1: Ja.
2: En dan met een ferme uitzwaai spring je de stok weer uit.
1: En dan komen we dus in het zand terecht. Het is een klein stokje, dus het valt nog mee. Nou, we gaan het meteen even.
2: Het is inderdaad maar een stokje van 1 meter of 4, dus het is echt voor de beginneling. Hier komt hij aanlopen, pak hem boven je hoofd beet. Doe er een uitzwaai. Hier valt nog een heel stukje in te leren, maar goed, het begin is er. Gelukkig dat op het Hollands kampioenschap de springers iets meer ervaren zijn.
1: Het is niet te geloven. Wat is dit lastig, Jacco de Groot? Waar gaan we naartoe?
3: We gaan even naar de jeugdschans, dat is om in te springen. Dan laat ik even een sprongetje zien. En dat doen we niet op de grote schans, want dan moet ik eerst een uurtje warm lopen. Want dat vraagt zoveel van je lichaam, een korte explosieve sprong. Dus we doen nu even op de inspringschans, daar gaan we heen.
1: Jacco de Groot heeft het Nederlands record in handen van 22-21. Was het? Ja, de kinderen zijn ook meegekomen.
3: Ja, tuurlijk. Ja.
1: Jacco, 22 meter 21, hè? Dat was het.
3: Ja, klopt. Ja.
1: Nederlands record. Hoe lang staat dat al?
3: Er staat 9 jaar. En hier ook op het Hollands kampioenschap 9 jaar geleden in Zegveld gesprongen.
1: Het is ongelooflijk. Ik begrijp, Wijnam, dat er dus diverse van deze verenigingen binnen Nederland zijn, hè?
2: Zeker, ja. Er zijn binnen het Groen Hart zo'n 6 verenigingen hier die aanstaande zaterdag meedoen aan het Hollands kampioenschap. En ook eigenlijk aan de Friese Bond, die hebben er eigenlijk ook 6.
1: Ja.
2: Dus er zijn meerdere locaties waar gesprongen wordt.
1: Want het is in Friesland begonnen.
2: Het is in Friesland begonnen, ja.
1: Met een stok over een boerensloot.
2: Precies, om bijvoorbeeld kievitseieren te zoeken. En mede door andere personen is het eigenlijk naar het Groene Hart gebracht. En daar beoefenen het nu ook actief.
1: Grote schaal?
2: Zeker op grote schaal. Ik denk inmiddels wel vergelijkbaar met Friesland. Dus dat is zeker wel op grote schaal.
1: En jongeren?
2: Ook heel veel jongeren. We beginnen natuurlijk al vanaf de jeugd. Ik denk vanaf 4 jaar dat de jonkie zal springen. En dat gaat door. Nou, Jacco is een jaar of 40. Die springt nog volop actief mee. Dus
1: ja, die heeft het record.
2: Dat bedoel ik.
1: Dat is toch wonderlijk als zeer rijp iemand dat je het record hebt met jonkies, et cetera.
2: Ja, dat is zeker niet voor velen weggelegd. Dus,
1: Ja, vertel maar eventjes. Want ik sta nu.
3: De stok die zet ik in het water.
1: Ja.
3: En dan doe ik hem naar voren. En dan komt de mik. Wijnand komt met de mik eraan.
1: Dat is een soort stok waarmee je de polstok als het ware overeind kunt houden.
3: Ja. Nou, en dan gaan we naar achteren. Jullie ook, jongens.
1: Maar wacht eventjes. Oh. Want de bedoeling is dus dat je zo ver mogelijk springt.
3: Ja.
1: Vanaf die stijger de stok pakt naar de overkant van de sloot zwaait.
3: Ja.
1: En dan moet je in het zand terechtkomen.
3: Ja, dat
1: de
3: klopt.
1: De afstand is dus 22 meter 21 Nederlands record in jouw handen.
3: Juist, ja, klopt. Ja.
1: En nou heeft de sport dus een hele ontwikkeling genomen de loop der jaren. Want ik zie nou de stok.
0: zeg maar, midden in het water staan.
3: Ja,
0: hoe zit dat?
3: Ja, zeg maar, toen ik begon, wat we deden, deed je de stok niet zo ver in het water zetten. En dat je een soort in de stok liep. En toen hebben we bedacht, als we verder willen, moet de stok verder in het water. Dus zet je nu de stok wel 3-4 meter van je af. Ja. En wel 6 meter in het water. Dus je vliegt eigenlijk al 2 meter, alsof je verspringt. De verspringer die springt. En halverwege in de lucht pak je de stok pas. Daardoor kan de stok een stuk verder. En kon ik ook dat record afpakken.
0: Ja, en ik begrijp, in het echt met die hele grote palen...
3: Ja, doe je precies hetzelfde.
0: Dan spring je over een huis heen?
3: Ja, ja, dus de stok is zeg maar 13 meter lang. En er zit dan, het water is 2 meter diep. Dus 11 meter boven het water kom je. En een rijtjeshuis is ook 10 meter hoog. En je landt 22 meter. Dat is ongeveer over de schutting achter de tuin, zeg maar. Zo kan je het je inbeelden.
0: Wij willen nu even kijken. Het is allemaal buitengewoon indrukwekkend. De kinderen moeten even hier blijven, neem ik aan.
3: Ja, nou, die lopen wel achter me aan.
0: Zien, lopen achter je aan. De een is 1, de een is bijna 4.
4: Dus... Ik ben nog
0: aan. Kijk, ze hebben zwemvestjes aan. Die willen later ook natuurlijk.
2: Ja, die springen al zelfs al een beetje over dat kleine kikkerschansje daar. Dus ze zijn al vroeg begonnen.
0: Oh, daar komt hij. Kijk.
3: Daar gaan we al, hoor.
0: Jongen, jongen, hele snelle aanloop. Hij pakt die stokbeet, klimt even omhoog. En je ziet dat die benen vervolgens tijdens de klim naar voren beginnen te zwiepen. En dan met een soepele zwaai landt Jacco in de zandbak hier tegenover. Nou, dit is dus een kindersprongetje.
2: Dit is inderdaad een kindersprongetje, maar eigenlijk wel een mooi voorbeeld van hoe het in het echt gaat. Alleen dan een stukje verder, een stukje hoger.
0: Zaterdag.
2: Aanstaande zaterdag.
0: Hoe laat gaat het beginnen?
2: 14:45.
0: Mensen kunnen eerder komen?
2: Uiteraard, vanaf 1 uur is de accommodatie al open. Dus kom gerust wat eerder en neem het allemaal mooi in je op.
0: Nijverheidsweg 12.
2: Nijverheidsweg 12 in Zegveld.
0: Juist, en
2: kwart voor twee.
0: De belangrijke vraag, wat is nou het mooie van deze sport?
2: Nou, het is spectaculair. Hè? Een spectaculaire sport en tegelijkertijd ook heel gemoedelijk en heel gezellig. Dus de sfeer is heel... Is prachtig.
3: Ja, en ik heb een jong gezin en er zijn luchtkussen en andere dingen. Dus je vermaakt je zo een middagje, zeg maar.
0: Maar het is atletiek 2.0. Ik zou zeggen, die vraag is misschien vaker gesteld. Olympische Spelen? Wanneer gaat dat gebeuren?
3: Jaartje of 20, denk ik.
0: Kijk eens, we kijken naar... dit is Siem, hè?
3: Ja.
0: Olympische Spelen, Siem later.
3: Ja, hè?
0: Ja, hè? Zeg, hartstikke leuk. Bedankt. Nijverheidsweg 12, Zegveld. 2 uur.
2: Ja.
0: Hollands kampioenschap, succes.
3: Dankjewel.
0: Kijken wat er met het record gaat gebeuren.
3: Ja, ik ook. Oké.

0: Bente. En 3, 2, 1. En voor je het weet is het 9 uur. Dan hebben we de Hollandse muziek. De Nederlandse muziek moet ik dan eigenlijk ook zeggen natuurlijk. Want de hits uit Holland die staan eraan te komen. Edwin staat al te trappelen. Hoorde je dat al net?
1: Inderdaad. Ja. Zag hem al hoor.
0: En wie niet natuurlijk. Ja. Zometeen bij ons bij Radio M Utrecht. Het Nederlandse lied dus. Maar zover is het nog niet. Het Nederlandse lied moet nog even wachten, want Jordi wil nog even zijn zegje doen. Goedemorgen, Jordi.
2: Goedemorgen, Bob. En
0: graag halen we je er even bij in de uitzending. En dat doen we vanmiddag aan tafel. Ook bij Connie. En niet te vergeten, bij Joost in Utrecht. Kom thuis. Je houdt ons op de hoogte van de temperatuurstijgingen bijvoorbeeld vandaag. Waar zitten we zo'n beetje op in Midden-Nederland?
2: Het is er nu naar 20 graden gegaan. We kwamen van 13 of zo. Het was echt wel even wat frisser weer in de nacht. Dat is lekker. Lekker slaapweer eigenlijk. Als je dan de ramen en deuren tegen elkaar openzet. Maar ja, inmiddels moeten die deuren, of moeten, er moet niks. Maar kunnen die deuren weer dicht? Want die temperatuurstijging gaat de komende uren natuurlijk wel doorzetten. Mm-hmm. En ik denk dat we zo rond het middaguur al op 28, 29 graden zitten. En verderop in de middag, laten we zeggen rond de klok van 3 uur... 33 graden in Midden-Nederland.
0: Ja, dat klinkt als een malle. Maar we zijn het inmiddels ook wel een beetje gewend dat kan in Nederland. Ja. We willen het misschien niet, maar het kan wel. Maar de vochtigheid, dat heeft er ook mee te maken hoe je je voelt, toch, vanmiddag?
2: Ja, dat klopt. Ja, er staat wel wat wind. Maar de luchtvochtigheid is gelukkig, wil ik bijna zeggen, vrij laag. Ook op dit moment zie ik relatieve luchtvochtigheden van 20-30%. Dat zal vanmiddag ook, denk ik, wel zo zijn. Dus dan is die hitte nog enigszins te behappen. Want met deze droge lucht kan de huid veel makkelijker het vocht kwijt. Kan je veel makkelijker transpireren. En ja, dat zorgt voor afkoeling, dus voor enige afkoeling. Dus dan valt het vandaag op zich wel mee. En ook morgen eigenlijk, dan is die luchtvochtigheid misschien een tikkie minder laag. Echt niet echt omhoog gaat die pas op zaterdag. Maar dan valt het ook morgen wel mee. En de lucht is dan ook behoorlijk blauw nog steeds. Daar kun je het ook een beetje aan zien. Als het wat melkachtig is en er zijn wat wolken, zal het meteen ook wat benauwder aanvoelen. En dat is denk ik op zaterdag het geval, maar vandaag en morgen nog niet. Met ook morgen maar weinig wind, dan uit het zuidwesten of westen. Dan zal het op de stranden in Nederland al wat afkoelen, maar in Midden-Nederland nog niet. Morgenmiddag denk ik zelfs aan 34, heel misschien 35 graden.
1: Oef.
0: Je kunt ook overdrijven, Jordi, hè, zeg ik dan.
2: Ja, maar dat is de voorlopig laatste dag, mensen.
0: Hij zegt overdrijven, dat is meer de wolken die overdrijven. Hey, maar is er niet enige drup regenopkomst, of is dat pas in het weekend dan?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat zaterdag er al een eerste bui zou kunnen vallen of passeren. Dat is nog even afwachten. Daar zijn de weermodellen het nog niet helemaal over eens. Maar dan heb je wel al minder ruimte voor de zon. Vandaag en morgen 14 uur zonneschijn. Dat is eigenlijk voor deze tijd nog het maximaal haalbare. Maar op zaterdag, 6 uur zonneschijn staat er in mijn grafieken en tabellen. Ja. Dus het is duidelijk minder. En ja, dan zal de luchtvochtigheid wel duidelijk hoger worden. Wordt het allemaal wat klammer. En ook de nachten worden wat warmer. Komende nacht zal het in de steden, denk ik, graad of 18 zijn. Daarbuiten 15. Dus dat koelt het weer aardig af. Maar in de nacht naar zaterdag in stedelijke gebieden niet onder de 20 graden. Dus dat wordt weer misschien een tropennacht. Ja, dan zit je zaterdagmiddag op 28 graden. Is net onder de 30. Maar dat voelt echt benauwd aan. Misschien dus die eerste druppels regen. Zondag lijkt dat ook niet echt het geval te zijn. De kans op een bui is ook maar vrij klein. 23 graden met een noordwestelijk windje. Kijk, dan begint het al minder warm te worden. Duidelijk minder warm. En houd dat vast, Bob en Anne, voor de dagen daarna.
0: Want
2: 22, 24 graden, dat zijn een beetje de hoogste temperaturen. Nou, heel wat anders dan boven de 30.
0: Precies.
2: Tijd tot tijd ook buien. En vooral dinsdag en woensdag is er, nou eindelijk wil ik bijna zeggen, voor de natuur, zicht op serieuze neerslag. Dan is het een beginnetje tegen de zomerdroogte, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dat lijkt me wel. Maar dan heb je het dus echt pas over volgende week dinsdag woensdag.
2: Ja, dinsdag woensdag. Ja, dan komen weer eens regenstoringen vanaf de oceaan. Dat nog kan, mensen.
0: Precies. Ja. Niks van dit alles vandaag en morgen. Nee. Het is erg warm. En we gaan ons daar tegen weren, bewapenen en met de hoed aan.
2: En misschien ook nog wel een beetje van genieten, ja.
0: Hey, maar dat vind ik wel mooi om te horen. Want dat horen we ook niet vaak. Maar we gaan ook genieten van de zomer natuurlijk.
2: Zo is het, ja.
0: Jordi, dankjewel. Tot vanmiddag horen we je weer. Zo kort voor 1-10 voor je bij Connie en aan tafel. Dag. En dankjewel, hè.
2: Ja hoor.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Wij hadden het in de uitzending over die patattafel, toch?
1: Ja.
0: Er komen wat reacties op binnen. Bijvoorbeeld van Bill, die zegt, de patattafel, dat doen we nog steeds met onze kleinkinderen. Maar we prefereren zelf een bord met friet. Dat vinden we eigenlijk beter.
1: Wat een leuke reactie.
0: Leuk, hè? Dankjewel, Bill.
1: Hoor.
0: Ja, Bill, dankjewel voor het sturen. En het is toch wel leuk om die patat een keer op tafel te gooien.
1: Zullen wij dat ook hier doen in de studio morgen?
0: Ja?
1: Sommigen die hebben vrijdag patatdag, hè? vriendin van mij, die at, elke vrijdag at ze patat.
0: Oh.
1: Dus ik ging altijd proberen om bij haar te eten op vrijdag. Ja, papa, mama, mag ik bij Romy eten?
0: Heerlijk om erover door te praten. In gedachten is het al leuk. Nou ja, moeten we over nadenken om dat een keer te gaan doen. Ja, dan nog even terug naar die zonsverduistering. Want dat is de vraag vandaag. Hoe heb je dat meegekregen gisteren? Waar stond je? Wat heb je gedaan? Heb je nog een fotootje gestuurd, gemaakt? Stuur dat ons door, hè?
1: Ja, Astrid die zegt bijvoorbeeld... ik had geen eclipsbril, maar ik heb een vergiet meegenomen. Ik was naar Noordwijk aan Zee gegaan. Ja, dan heb je heel mooi zicht gehad, denk ik, Astrid. Superleuk dat je dat helemaal hebt gedaan. En Marianne zegt vanuit Nieuwegein ook met een vergiet en een A4'tje. Dus de constructie zonder eclipsbril. Ja, je moest hem wel hebben, hè, over het algemeen.
0: Ja, anders dan kon je het niet goed zien. Dat is mijn eigen ervaring, inderdaad.
1: Ja,
0: precies. Het werd niet eens veel donkerder eigenlijk. Bijna niet, zeg maar.
1: Er zijn ook heel veel mensen die het via tv hebben gekeken. Zoals Dusanka. Ik heb het op tv gezien bij de NOS.
0: Ja, kan ook.
1: Ja, hier nog iemand op tv gekeken. Daar werd het ook uitgezonden. Op het terras bij ons werd het wat donkergrijs, zegt Dorothy.
0: Maar toch wel, ja.
1: Ja, dan zat de lucht wel een beetje van... Nou moet ik zeggen, mij viel mij op dat de temperatuur iets lager werd. Dat het iets koeler werd. Kan ook aan mij liggen. Misschien kreeg ik kippenvel omdat ik het zo bijzonder vond.
0: Maar... Nou, dat kan. Ja, ja, ik vond het wel bijzonder om mee te maken, denk ik.
1: Ja, toch? Ja, het was wel iets moois. Even kijken, ja. Dan zien we ook nog een mooie foto van Johanna binnenkomen. De prachtige foto van die verduistering. Ja. Mooi hoor.
0: Zeker. En Marion die zegt, goedemorgen, wij hadden geen brilletje, maar de vergietmethode werkte heel goed. Samen met mijn man op de dijk in Waardenburg. Ruimtelijk en prachtig was de beleving. En vooral de stilte tijdens de zonsverduistering. Oh. Ik had het niet willen missen. Met de groetjes uit Waardenburg van Marion Plom. Dank je wel.
1: En daarna was er nog een bijzonder natuurverschijnsel, namelijk die vallende sterren.
0: Ja.
1: Het was een beetje begin de nacht, geloof ik. David zegt... Ik heb de zonsverduistering niet gezien, maar vannacht wel 8 vallende sterren geteld.
0: Kijk.
1: Mooi.
0: Ja. Dat is wel bijzonder. Ja, er waren iets van 50 per uur te zien of zo. Maar daar moest je wel wakker voor blijven. En ja, ik moest toch een beetje aan de nacht rusten. Trouwens,
1: ja,
0: jij niet anders.
1: Toch vroeg op, hè? Nee, ik heb het ook niet gezien. Nee.
0: Veel reacties, stuur ze maar.
1: Blijf maar komen. Ja, superleuk. We praten er graag met je over verder. Dat doet Connie en Joost in Utrecht komt thuis. Connie na tafel natuurlijk vanmiddag. Heb jij de zonsverduistering gezien? Laat het weten. In de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Had ik al reclame gemaakt voor Edwin Meerman met zijn Hollandse hits? Volgens mij wel, hè?
1: Ja, die komen er ook aan.
0: Vanaf 9 uur hier bij Radio M Utrecht. En daarna natuurlijk Pieter met Ember Koffie. Lekker.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is
1: doeluisterlijn.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.

0: En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
0: Probeer VitaPro nu zelf
2: dit
0: voor maar 9.
2: Dit is Eemland 1.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel-Gus heeft ervoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
4: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooi spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
3: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is het diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
5: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug kunnen.
3: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
9: Dit is Eemland 1 actueel van donderdag 13 augustus met vandaag in de uitzending Jolanda van Marmeren over de zogenaamde pelgrimstochten. Larry Koelewijn spreken we over een reactie op het bericht van het faillissement van Axcel, het moederbedrijf van onder andere Batavus. Het weer bekijken we met Klaas Bijker, Nico Huizing over de succesvolle podcast De Nacht van de Reizende Zon en lifestyle coach Lisette de Jong heeft deze week als onderwerp wat gebeurt er in Soest om gezond leven makkelijk te maken.
8: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Kees Weerling.

0: De kop is eraf van het programma. Catherine and the Waves waren dit met het nummer Walking on Sunshine. Een nummer wat al uitkwam in 1983. Wandelen, praten, stil zijn en ondertussen nadenken over het leven. Dat is de gedachte achter de zogenoemde pelgrimswandelingen die de afgelopen 3 jaar mensen uit verschillende kerken in Soest bij elkaar bracht. Maar na 3 jaar stoppen de initiatiefnemers ermee. Aan de telefoon heb ik Jolanda van Mameren. Hartelijk welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen met Jolanda van Mameren.
0: Kun je eens vertellen, hoe is dit ontstaan?
1: In Soest werd besloten om van 4 kerken 2 te sluiten van de protestantse gemeente Soest. Ook om financiële redenen, maar ook omdat het de kerkgang achteruit ging.
0: Ja.
1: En wij waren met een groep in de Oude Kerk om dat eigenlijk te bespreken. En ik liep al met een groep mensen in Leusden, de lange afstandswandelingen, pelgrimswandelingen. Met een groep ben ik ook toen van Porto naar Santiago gelopen. En eigenlijk wat we tijdens die wandeling ontmoeten, ervaren, was de ontmoeting dat het mooiste was eigenlijk van de pelgrimswandelingen. Niet het einddoel Santiago, maar de ontmoetingen met elkaar.
0: Hmm.
1: En toen is eigenlijk dat plan ontstaan van waarom gaan we niet Soestbreed met elkaar pelgrimswandelingen organiseren.
0: Ja.
1: Zodat we elkaar ontmoeten, met elkaar praten. Want het is natuurlijk heel verdrietig als jouw kerk waar je getrouwd bent, je kind gedoopt is, misschien je ouders begraven, als zo'n kerk moet sluiten. Nou, zo is dat eigenlijk ontstaan. En in de Emmakerk was een Ali Hakkert die al eigenlijk pelgrimswandelingen in Baren liep met van de Paaskerk.
0: Ja.
1: Dus daar hebben wij contact mee gezocht. Ja, en toen ging het balletje rollen. Renske Druijs, die ook in de wandelgroep zat, Anke Niehuis. Nou, toen vormden wij zo een groep. En wij zijn die pelgrimswandelingen gaan organiseren, Soestbreed.
0: En ja.
1: En ook nu lopen er zelfs mensen van de Rooms-Katholieke Kerk mee. Ook omdat zij kerken moeten sluiten. Dus nog maar 1 kerk in Soest open. Dus dat zijn allemaal hele verdrietige ontwikkelingen. Maar als je samen op pad bent, dan komen de gesprekken vanzelf. En die proberen we ook te stimuleren. Door bijvoorbeeld een onderwerp daarvoor te kiezen. Of stil te staan op een mooi moment als de zon in je gezicht schijnt, of we hebben meestal een mooi gedicht voor onderweg. Lopen ook vaak 10 minuutjes in stilte om zelf eventjes weer bij je gedachten te komen. Ja, zo is het eigenlijk ontstaan.
0: Ja, en ik denk dat als je zo naast elkaar loopt en niet tegenover elkaar zit, dat je misschien wel nog makkelijker met elkaar in gesprek komt.
1: Precies, ja. Het wandelen, je hebt ook wandelcoachen als je het moeilijk hebt, dat je samen op stap gaan en samen op stap, ja, dat maakt je hart open, zal ik maar zeggen, dat praat makkelijker.
0: Ja, dus makkelijker praten en allerlei onderwerpen komen aan de orde, gaf je ook al aan, hè? Eigenlijk kom je op die manier, denk ik, met mensen in gesprek die je misschien anders niet zou spreken ook.
1: Absoluut, ja.
0: Dus dat is ook wel een mooie ontwikkeling die daar dan in zit.
1: Ja.
0: Ook een manier mogelijk om eenzaamheid te voorkomen.
1: Heel erg, ja. Want dat is toch ook wel, zeker met dit soort dingen als kerken sluiten en je bent bijvoorbeeld al weduwe, is het natuurlijk heel verdrietig. En dan is het heerlijk om daar met iemand over te kunnen praten.
0: Hm. En nu gaat het stoppen.
1: Ja.
0: Dat is dus eigenlijk wel jammer, want als ik zo hoor ik allemaal positieve zaken die er rond deze wandelingen zijn. En
1: ja,
0: dan ermee ophouden, is dat dan niet vreselijk zonde eigenlijk?
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar als je ergens mee stopt, gaan er soms weer andere mooie deuren open.
0: Ja, ik begrijp dat de groep nu op de fiets gaat dan.
1: We zijn zelfs een keer op de fiets. Toen hebben we een wandeling bij het oude zonnegloren-terrein naar Amersfoort gemaakt. Struinen door de Soeste Duin. En toen zijn we met elkaar op de fiets gegaan. En ja, dat soort dingen zijn ook wel weer fantastisch. Want we hebben nou veel 70-plussers, maar ook 80'ers.
0: Mm-hmm.
1: En die lopen gewoon 10 kilometer mee. Ja, dat is fantastisch.
0: Ja, je gaf het eigenlijk al alleen hetgene wat ik erover gelezen heb aan. Van het zou eigenlijk ook wel mooi zijn als het overgenomen wordt door bijvoorbeeld jongeren die dat hiermee doorgaan. Kortom, eigenlijk, het is niet een definitieve stop, maar de groep stopt. Mogelijk dat anderen hier dan toch weer mee verder kunnen gaan.
1: Nou, dat zou helemaal mooi zijn. En dan is zo'n interview misschien ook mooi en zo'n stukje. Want wij hebben een tijdschrift, Soes Breed van de Kerken, dichtbij. En daar komt het artikel, dat interview wat afgenomen is met een leuke foto van ons diertjes, komt daar ook in te staan. Dus, kijk. Nou, wie weet, een oproep naar de jongeren of anderen van, als je het wil voortzetten, kom maar. Ja. Soes Breed, hè, laten we elkaar ontmoeten.
0: En stel voor dat er mensen opstaan die denken van, hey, maar dit moeten we gewoon voortzetten. Dit vind ik ook leuk om te gaan doen. Kunnen ze dan ook de expertise van de oude groep gebruiken om hiermee aan de gang te gaan?
1: Natuurlijk, natuurlijk. Ja hoor. En wie weet lopen we dan ook wel weer mee.
0: Ja, want we weten dat het na zo'n 3 jaar dus nu gaat stoppen. Wat is de reden om het te stoppen?
1: Nou, eigenlijk waren wij op stap met z'n vieren door het Baarnse Bos. En toen kwam het eigenlijk ter sprake. En toen werden we bij de naald door de interviewer Arjan Klaver ingehaald. En toen kwam eigenlijk het balletje wat in een versnelling te zitten. Maar het is ook goed om... eigenlijk was iedereen het er ook mee eens van, nou, misschien is het goed om ook te stoppen. De groep is nu hecht en eigenlijk moet het ook open. Mogen weer andere mensen bij. En misschien als er andere organisatoren komen, dat er ook weer andere mensen aansluiten. Ja. Laat ik het zo stellen.
0: Kortom, wel stoppen, maar toch niet stoppen eigenlijk. Daar komt het op neer,
1: nou,
0: denk
1: dat
0: ik.
1: Dat zou kunnen.
0: Ja. Dus doorgaan met nieuwe mensen die het gaan organiseren. Die net misschien weer nieuwe inzichten hebben. En waardoor het nog heel lang door kan gaan eigenlijk. En net wat je al zei, zijn natuurlijk belangrijke dingen. Als je alleen staat, eenzaamheid. Dan kan het heel belangrijk zijn om dit soort dingen met elkaar te ondernemen. En dan kijken mensen er denk ik ook behoorlijk naar uit om dit soort dingen mee te kunnen maken.
1: Ja. Zo is dat.
0: Pleit er helemaal voor dus om mensen te hebben die het gaan overnemen.
1: Nou, dat is een mooie oproep via deze radio-uitzending.
0: En als er mensen zijn die denken van, hey, maar dit wil ik eigenlijk wel doorzetten, waar moeten ze dan terecht?
1: Nou, dan kunnen ze contact opnemen met de Emmakerk of via mij, Jolande van Mameren. Dat lijkt mij het makkelijkste.
0: Ja. Nou, helemaal goed. Ik hoop dat er mensen zijn die denken van, hey, maar dit is zo leuk om te doen. Hier ga ik me mee bezighouden. En dat er een hele grote groep is die we van tijd tot tijd voorbij zien komen in het Soesterse.
1: Ja, u bent van harte welkom.
0: Nou, heel mooi om te horen. Ik wil je heel hartelijk danken voor jouw bijdrage hier in de uitzending, Jolande van Mameren. Met een prachtig onderwerp over het samenlopen en samen stilstaan en samen beleven eigenlijk. Hè?
1: Ja, het genieten van elkaar en ook van de natuur. En het pelgrimeren is eigenlijk op weg zijn naar een heilige plek. Ja. En dat hoeft niet alleen een kerkgebouw te zijn. Dat kan degene die naast je loopt zijn. Dat kan een prachtig plekje in de natuur zijn waar je stil voor staat en iets ontvangt van... Ja, wie weet van God.
0: Hè? Nou, dat is een prachtige moment om dit interview af te sluiten. Hartelijk dank.
1: Dank je wel. Dag.

0: Muziek uit 1980, dat was The Cure en een nummer dat heet Forest. Was een nummer 1 notering in de Nederlandse top 40. Naar aanleiding van het bericht over het faillissement van Axel, het moederbedrijf van Batavus, Koga en Sparta, komt Steven Koelewijn met een statement. Wij blijven er voor jou. Aan de telefoon heb ik daarover Larry Koelewijn. Larry, dat is ook tevens nog eens een keer een collega-presentator hier bij Eemland 1. Hartelijk welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen. Dankjewel.
0: Jullie hebben een statement uitgebracht, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben zoiets van, jeetje, ik heb een Batavus fiets of een Koga of een Sparta en hartstikke nieuw en nou zit ik, want stel voor dat er wat meer is. Nou, dat laten jullie niet gebeuren, begrijp ik, hè?
1: Nee, precies. Nee, het is natuurlijk een heel begrijpelijke gedachte. Als je een product hebt gekocht van een bepaald merk en jij hoort, hé, dat merk is failliet, dat je dan denkt, hé, maar wat nu?
0: Ja.
1: Maar gelukkig is het met deze fietsen zo, en met heel veel fietsjes dat zo, dat die fiets voor van 80-90% bestaat uit onderdelen die ook elders te verkrijgen zijn. En met elders bedoel ik bij andere fabrikanten dan Axel. En dan moet je denken aan Shimano onderdelen die op de fiets zitten, of Bosch onderdelen als het over de elektronica gaat. En zo nog meer spullen, onderdelen die wij via andere wegen kunnen betrekken. En daarnaast voelen wij ons gewoon verantwoordelijk. Wij hebben die fietsen verkocht, we zijn ook verantwoordelijk, maar we voelen ons ook verantwoordelijk om die fietsen gewoon te repareren, de garantie intact te laten.
0: Ja.
1: Dat schijnt zo te zijn dat ja, dan krijg je dat verhaal over wettelijke garantie en wat is nou, wat zijn nou je rechten en plichten? Nou, wij zitten echt op de lijn van, joh, maak je geen zorgen. Je hebt gewoon of 2 jaar garantie op de fiets, of in sommige gevallen, of bij ons in de meeste gevallen, bij e-bikes, 5 jaar garantie zelfs. En dat blijft gewoon 4 overeind staan.
0: Ja, nou dat is fantastisch. Je gaf het ook al aan, hè? Bijvoorbeeld een Batavus fiets, die heeft onderdelen van Bosch, Shimano enzovoort. Dat zijn kortom allemaal toeleveranciers voor zo'n merk, hè? Die eigenlijk
1: Klopt.
0: Dan zo'n fiets daardoor samenstellen, maar eigenlijk wel met heel prima onderdelen allemaal.
1: Ja, precies.
0: Als je nou kijkt, hè, nou hoorde ik inmiddels ook al dat er, want het zijn natuurlijk merken die eigenlijk heel sterk in de markt staan, dat er al eventueel een Ierse investeerder is die het geheel wil gaan overnemen.
1: Dus dan, ja, ik heb het gisteren ook gelezen, ja.
0: En dat zou natuurlijk mooi zijn, want dan blijft ook levering enzovoort gegarandeerd.
1: Ja. Ja, het is op dit moment trouwens zo, dat is misschien ook nog wel even goed om te weten, dat de curatoren hebben, die proberen Axel op dit moment draaiende te houden.
0: Okay.
1: Wat nog wel eens anders is bij veel faillissementen, dan ligt gewoon alles stil.
0: Ja, dan wordt onmiddellijk de boel stilgelegd. Hè? De stekker gaat er dan echt letterlijk uit. Hè?
1: Precies, ja. Maar in dit geval hebben de curatoren besloten om alles op alles te zetten om de boel te laten doordraaien, zo goed en kwaad als het kan. Om waarde in het bedrijf te houden, om ook nog wat omzet te laten doorlopen, zodat het bedrijf ook meer waarde heeft om het in de markt te zetten. Dus in die zin blijven er ook nog wel dingen beschikbaar, alhoewel er wel echt wel zorgen zijn over de onderdelen van echt de merken zelf. Maar goed, wat ik net al zei, wij zorgen voor onze consumenten en gaan ze helpen. En dan even inderdaad naar die Ierse investeerder. Ik vond dat wel goed nieuws. De man achter die investeringsmaatschappij, dat is iemand die ooit het merk Rally heeft gehad.
0: Ja.
1: En eerder heeft verkocht aan Axel.
0: Ja.
1: Dat is iemand die dus affiniteit heeft met fietsen. En dat geeft mij wel wel hoop dat eigenlijk hoop ik dat hun het ook gaan worden. Want ik heb daar wel een goed gevoel bij. Dan blijft het op een of andere manier toch een beetje dichtbij. En het is niet zomaar een investeerder die alleen maar denkt van hier kan ik heel veel geld mee verdienen. Maar iemand die dus affiniteit heeft met fietsen.
0: Ja, en volgens mij was het zelfs een wielrenner ooit.
1: Klopt, ja.
0: Ja, dus ja, wat dat betreft...
1: Ik heb de naam niet paraat, maar...
0: Nee, ik heb hem ook zo niet paraat, maar het is inderdaad een wielrenner, heb ik begrepen, die dus ooit het merk begonnen is en het later dus inderdaad verkocht heeft. Dus het zou inderdaad mooi zijn, want dat zijn wel de mensen die natuurlijk de passie voor het fietsen en alles wat er omheen zit hebben. En ja, dat zou natuurlijk mooi zijn als dat blijft bestaan. Als we even kijken, dat was mijn interesse hoor. Batavus is wat dat betreft eigenlijk in Nederland al een ongelooflijk oud merk, hè?
1: Ja, dat gaat terug naar, wat is het, eind 1800 zoveel.
0: Zo.
1: Dat gaat echt heel ver terug.
0: Ja.
1: Ik heb eens even terug zitten kijken. Het schijnt zelfs dat Batavus alles een keer in die tussentijd failliet is geweest.
0: Okay.
1: Dat is geweest, ja, ik had het... Ik zou het in mijn herinnering kunnen hebben, maar dat daar zat het niet, want ik liep toen wel gewoon rond. Maar ze zijn eigenlijk ook door Axel ooit overgenomen en dat geldt voor Sparta ook trouwens. Die is ook ergens eind vorige eeuw, dat klinkt heel lang geleden, maar door Axel overgenomen.
0: Hmm.
1: En dus ja, dat gaat ver terug, ja. Ik heb het even in de tussentijd eventjes gespiekt. In 1904 is Batavus opgericht.
0: Zo, moet je nagaan. Ja,
1: ja. Ja,
0: ja, het zijn dus ongelooflijke oude merken die wat dat betreft een hele geschiedenis in Nederland hebben. En wij zijn natuurlijk het fietsland, dus wat dat betreft mooier kan het gewoon niet. Ik zat ook nog als een ander oud merk te denken, Fongers. Dat bestaat volgens mij al niet meer, maar dat was ook zo'n Nederlands fietsmerk wat ooit er was in Nederland.
1: Ja, klopt. Ja, het is even een... Ik kan dit niet verifiëren, maar ik meen... Maar dat is dan wel voor mijn actieve tijd geweest... Dat ooit opgegaan is in Batavus. Maar dat weet ik niet meer zeker.
0: Ja, ja.
1: Dat weet ik niet meer zeker.
0: Nou, we hopen in ieder geval dat er weinig problemen ontstaan... met de fietsen van de verschillende merken. Hartstikke mooi dat jullie daar zo actief mee in de weer zijn om daar een goede oplossing voor te verzinnen. Misschien nog even een laatste vraag. Fietsen die nog geleverd moeten worden, oftewel die besteld zijn, dat zal misschien een iets ander verhaal zijn op dit moment, of niet?
1: Ja, de fietsen die wij zelf in ons magazijn hadden staan, die gaan wij uiteraard gewoon uitleveren. Tenzij een consument zegt, ja, ik heb er geen vertrouwen in. Ik wil die fiets niet meer. Ja, dan zoeken we met die consument gewoon een ander merk op.
0: Ja.
1: Wat dat betreft hebben wij voldoende merken in huis om sowieso volledig te kunnen doordraaien. Al zou niemand meer een Axel-merk willen, dan kunnen we nog voldoende aanbieden.
0: Ja.
1: Maar nogmaals, de fietsen die besteld zijn en in ons eigen magazijn staan, gaan we uitleveren. De fietsen die wij bij Axel hebben besteld, ja, die verwacht ik eigenlijk met vertraging toch nog wel.
0: Ja,
1: zeker omdat de curatoren zeggen, we draaien door. Dus ze willen eigenlijk die leveringen ook zo snel mogelijk hervatten. Dus daar zal wel iets vertraging in zitten. Maar die zie ik nog wel komen. Maar als het gaat om de fietsen die dus zijn besteld en die nog geproduceerd moeten worden.
0: Dat
1: is een ander verhaal. Ja. Dat is natuurlijk de vraag van, ja, wat willen ze? Hè? Wordt dat bij een overname gewoon gezegd, ja, we gaan gewoon door waar we waren.
0: Ja.
1: Of we gaan dingen anders doen. Ja, dat is nog wel een vraagteken.
0: Dat is even afwachten. Nou, ik wil je hartelijk danken voor jouw reactie. Na 10 uur, dan ben je zelf weer op de radio met het programma Spakenbeurs Goed.
1: Ja,
0: dankjewel voor dit moment. En we kunnen straks verder luisteren.
1: Goedjes, dankjewel.
0: Dankjewel.

0: Absoluut. Het nummer uit 2022 en de artiest Foxes. En dan is het de hoogste tijd.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen Klaas, het is weer zover. We gaan er weer samen over hebben hoe het er gaat uitzien. Warm, denk ik.
2: Ja, extreem warm.
0: Extreem warm zelfs.
2: Ja, 34 graden kan het worden vanmiddag. Nu nog een lekkere 17 graden, maar er komt 17 graden bij. Dus ja.
0: Dan loopt het behoorlijk op.
2: Ja, en er staat ook weinig wind, dus het is ook nog een strak blauwe hemel. Dus het is een en al UV om je heen, om het zo eens te zeggen.
0: Ja.
2: Als je begrijpt wat ik bedoel. En ultraviolet, hè?
0: Ja. Hoe lang houden we dit vol?
2: Ja, dat is de vraag of je persoonlijk aan kunt. Je moet er nog 2 dagen moet je volhouden. En dan zaterdag, dan is er een kentering. Dan is er ook een lokaal buitje, helaas. Ik had liever een stortbui willen aankondigen. Maar enkele millimeters, meer zit er niet in. Dus een druppeltje op een gloeiende plaat.
0: Ja.
2: Ja, en daarna gaan we naar lekker koel weer. Temperatuur rond of onder de 20 graden vanaf volgende week. En er kan dagelijks wat regen vallen. Helaas wat regen. Er zijn, het is meer 1 tot 4 millimeter. Maar goed, het helpt wel, hè?
0: Ja, oké.
2: Maar te weinig.
0: Ja.
2: Ja. En ik heb gezien, maar verderop, dat het totaal ander weertype komt. En dat delen van Europa worden bedolven onder de regen. Maar ik noem het even, maar ik moet er. Ik heb de nodige scepties daarbij.
0: Oké, of het echt gaat gebeuren, ja.
2: Ja, en dan zou je echt van puur verschrikkelijke dorre droogte in wateroverlast terechtkomen. Maar goed, dat spiegelen de modellen ons voor op buiten de betrouwbare termijn. Dus dat houden we in de gaten.
0: Ja, dus dat is eigenlijk wat je nu aangeeft. Moeten we eigenlijk wel nemen met een korreltje zout, zogezegd.
2: Ja, en wat ik wel zag al vrij vroeg, dat juist het droogste gedeelte van Europa, dat is Noord-Spanje en Zuid-Frankrijk en zo, dat daar heel veel regen zal vallen. Maar ja, dat is ook weer buiten de 5-daagse termijn, hè?
0: Ja.
2: Dus dat moeten we allemaal even afwachten. Ja.
0: En zijn we de zomer dan kwijt? Of,
2: ja, zou kunnen.
0: Zou kunnen.
2: Ja. Goed, maar dit was een zomer waarvan je een generatie terug niet zou denken dat die mogelijk was.
0: Ja. Ja. En dat zijn toch wel allemaal zaken die te maken hebben met die klimaatverandering waar we het heel veel over hebben. Hè?
2: Ja, ja. Als dit de trend wordt, dan zal over 10, 20 jaar de flora en fauna er totaal anders uitzien, denk ik, in Nederland.
0: En het wordt tijd dat we in Nederland in plaats van water gaan afvoeren, water gaan opslaan. Hè?
2: Ja, ja, op spa-bekkens, overal gevulde regentonnen enzovoorts. Ja.
0: Dus we moeten duidelijk anders met de natuur omgaan. Terwijl dit toch eigenlijk wel, je zou kunnen zeggen, dit is toch wel iets wat we hadden zien aankomen, toch? Dus we hadden ons beter kunnen voorbereiden, of niet?
2: Ja, maar vergeet niet dat de, hoe moet ik wel zeggen, de olie en gas, dat zit zo verweven in onze samenleving, dat daar kom je niet makkelijk vanaf.
0: Nee.
2: Nee. En bovendien, we hebben veel elektriciteit zit er niet meer in het net. Dus als je daarop overgaat, kom je ook in de problemen.
0: Ja. Kortom,
2: het wordt lastig.
0: Het wordt lastig en we hebben mensen met visie nodig.
2: Ja, en een van de problemen van de mensheid is, als er problemen zijn, dan wordt de regering de schuld gegeven, hè? Vaak. Ja. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, het is altijd handig
2: en,
0: om de.
2: En dan krijg je iemand die zegt, oh, valt allemaal weer mee en zo. En ja, en dan rampen komen dan extra hard aan, omdat je dat gedacht had dat het niet zou komen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Voorlopig 2 hele warme dagen. We gaan ons lekker voorbereiden op hierop. En daarna wat afkoeling is ook best wel lekker.
2: Ik zou zeggen, zoek de koelste plek op.
0: Gaan we zeker doen.
2: Ik kan me voorstellen bij jou in de buurt. Ja.
0: Gaan we zeker doen. Klaas, ik wil je heel hartelijk danken voor jouw bijdrage hier weer in de uitzending. En morgen meer weer. Dank je wel.
2: Klopt.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Abel. En er zat in het nummer onderweg zat een mooie... Het is al lang verleden tijd. Nou, de podcast De Nacht van de Reizende Zon van de stichting Comité 4-5 mei Soest en Soesterberg is inmiddels meer dan 4000 keer beluisterd. En die podcast werd op 15 augustus 2025 gelanceerd. En dat is precies 80 jaar na de capitulatie van Japan en het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Ik praat erover met Nico Huizing. Hartelijk welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen.
0: Een podcast gemaakt over De Nacht van de Reizende Zon. Dat is best een beladen onderwerp. En 80 jaar nadat het allemaal plaatsgevonden heeft, eigenlijk nog steeds een onderwerp wat uiterst actueel is. Hè?
1: Ja, het is ontzettend actueel gezien de toestand in de wereld op dit moment. En alleen ja, Indië is natuurlijk een hoofdstuk wat voor heel veel Nederlanders... inmiddels echt een verre van hun bed show is geworden.
0: Ja.
1: Daar is ook onderzoek naar gedaan door Jet Bussemaker, vroeger minister. Zij heeft ook een Indische achtergrond en zij heeft in opdracht van de regering heeft zij onderzoek gedaan naar de kennis van studenten op het MBO over Nederlands-Indië, voormalig Nederlands-Indië.
0: Ja.
1: En ja, de uitkomsten laten zich raden, die zijn bijzonder slecht. En ook in het curriculum op het MBO wordt ontzettend weinig aandacht besteed aan Nederlands-Indië en de geschiedenis daarvan. En dan met name ook over de situatie in de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja.
1: En ik heb nog even in mijn agenda nagekeken en ik ben in 2022 voorzitter geworden van het Comité 4 en 5 mei. En ik ben in de zomer van... 22 ben ik benaderd door Aart Verhoeven, een inwoner van Soest, ook een onderzoeker. En die had op basis van de dagboeken van zijn schoonmoeder, had hij zich verder verdiept in de geschiedenis in Nederlands-Indië. Zijn schoonmoeder heeft met zijn vrouw in Van Jappenkamp gezeten.
0: Ja, ik zeg, dat zijn plekken waar mensen heel veel trauma's hebben opgelopen. Hè?
1: Ja, dat is ook wel gebleken. En nou ja, Aart die kwam op een gegeven moment op mij af. En die wilde eigenlijk over datgene wat hij allemaal onderzocht had gaan publiceren. En ik heb gezegd van nou ja, ga eens gang, werk het maar uit. En nou, gaandeweg bleek eigenlijk dat het op schrift stellen lastig was, voor hemzelf ook. En toen hebben we nagedacht over de vraag van hoe kunnen we dat nou op een moderne manier vormgeven. Zodat ook iedereen daar makkelijk bij kan. En uiteindelijk zijn we op een podcast uitgekomen.
0: Ja.
1: Nou, die is dus in de periode van vorig jaar, in 2025, wilden we dat klaar hebben. Omdat het toen ook 80 jaar geleden was. En in de periode maart tot en met juli vorig jaar is daar heel hard aan gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. En we konden dus de podcast lanceren op 15 augustus vorig jaar, op de datum van de herdenking. En ik word door het bedrijf wat bij de technische uitvoering is betrokken. Word ik geïnformeerd over het aantal keren dat de podcast wordt beluisterd.
0: Ja.
1: En zelfs ook op afleveringsniveau kunnen we dat zien. En we moeten constateren dat we het nu een jaar verder, dat het al meer dan 4000 keer is beluisterd.
0: Het is ongelooflijk.
1: Dat is voor zo'n type podcast is dat wel veel.
0: Ja, als je nou bekijkt, hè, want ik graaf even mijn geheugen en dan zie ik dat eigenlijk... De herdenking van het einde van die Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië eigenlijk ook nog niet zo ongelooflijk lang plaatsvindt, hè?
1: Nee, dat klopt. Dat is pas in de 70er jaren is dat langzaam maar zeker op gang gekomen. Om daar dus ook een nationale herdenking van te maken.
0: Hm.
1: Het is zo gegaan dat op 15 augustus vond de capitulatie van Japan plaats op 15 augustus 1945.
0: Ja.
1: Toen is er in Nederland op 17 augustus een dodenherdenking gehouden in Den Haag.
0: Hm.
1: En pas ook in de jaren daarna is er dus ook, omdat op een gegeven moment het Nationaal Monument in Amsterdam kwam, is er een nationale dodenherdenking gekomen op 4 mei. En pas nog weer later is er een nationale herdenking gekomen om dus de capitulatie van Japan te herdenken op 15 augustus 1945. En ja, nu is het dus zo dat als je kijkt naar het aantal plekken waar in Nederland aandacht wordt besteed aan deze herdenking, dat is de provincie Utrecht samen met de provincie Brabant, is daar wel een koploper in.
0: Okay.
1: In de provincie Utrecht zijn er in totaliteit 11 herdenkingen. En 2 jaar geleden heeft RTV Utrecht ook nog weer eens in kaart gebracht op welke plekken dat allemaal is. En in Soest hebben we hem altijd overdag op 15 augustus. Dat is altijd van 12 tot half 2. En in Baarn is er ook een herdenking.
0: S'avonds om 7:30, hè?
1: Die is altijd s'avonds.
0: Ja, die begint om 7:30.
1: Ja, die begint om 7:30. En nou ja, wij zijn zeer verguld met de samenwerking met de vereniging Iselinde. Dat is een woongemeenschap waar mensen wonen met een Indische achtergrond. En ja, met hun samen doen we dat. En zij zorgen er ook voor dat de tweede, derde, vierde generatie nazaten, dat die er ook gaan komen. En wat wel heel bijzonder is in Soest, is wij hebben ook een monument naast het grote monument aan het Verzetsplein met de namen van een achttal Soestenaren die in Indië zijn achtergebleven. In het kader van de politionele acties al daar. Ja, en dat is ook altijd een nazaat van een van die acht mensen. Dat is meneer Wijnlands. De jongste broer van de meneer Wijnlands die op het monument staat. Die zijn vrouw die gaat komen. Meneer Wijnlands is helaas door gezondheidsproblemen niet meer zelf in staat te komen. En we hebben ook nog een aantal mensen bij de veteranen die dus een Nieuw-Guinea achtergrond hebben.
0: Ja, ja.
1: En die komen ook.
0: Ja. Kortom, meer dan 80 jaar na die gebeurtenis wordt het dus nog steeds herdacht. En het blijft dus noodzakelijk ook volgens mij om te blijven herdenken.
1: Het is hartstikke noodzakelijk. En wij hebben expres gekozen voor een modern medium in de vorm van die podcast. Om het heel toegankelijk en laagdrempelig te houden.
0: Ja.
1: Ik ken verschillende mensen ook uit mijn eigen kenniskring die ook een Indische achtergrond hebben. En er zijn er zelfs bij die er al meerdere keren naar hebben geluisterd. Omdat ze vinden omdat het zo'n goede podcast is.
0: Ja.
1: Dus we zijn daar wel blij mee op dit moment dat we dat hebben gedaan. En de gemeente Soest die had een aantal jaren geleden nog een potje geld liggen. En dat heb ik daarvoor kunnen gebruiken. En ja, ik moet ook wel zeggen dat de hele uitvoering van het geheel is ook uitermate professioneel gebeurd. Dus we kunnen echt hier met iets voor de dag komen wat er kwalitatief aan alle eisen voldoet.
0: Dat is heel mooi om te horen. Als je intypt de nacht van de reizende zon, dan kom je ongetwijfeld terecht bij deze podcast.
1: Ja.
0: De moeite waard om te beluisteren. En misschien goed nog even om te vertellen dus dat op 15 augustus de herdenking weer plaatsvindt in Soest. 'S middags, hè, begreep ik, om 1:30?
1: Ja, inloop is om 11:30.
0: 11:30.
1: En de herdenking is van 12 tot 2:30.
0: Ja. En in Baarn is dat op de avond en dan begint het om 7:30.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik wil je heel hartelijk danken voor je bijdrage hier. En ik hoop dat nog heel veel mensen daarna gaan luisteren. En ook een stukje bewust zijn van die geschiedenis die ook bij ons hoort zullen gaan meemaken. De nacht van de reizende zon. Dank je wel.
1: Dank je wel. Fijne dag.

0: Shawn Mendes, een nummer Lost in Japan. En dat kwam uit 2018. Wat gebeurt er in Soest om gezond leven makkelijker te maken? Soest heeft relatief veel sportverenigingen en een breed beweegaanbod. Daarnaast werken lokale partijen samen aan preventie en leefstijl. Van het Wandellint en het gecombineerde leefstijlinterventieprogramma Cool en Slimmer tot het kindergecombineerde leefstijlinterventieprogramma Cool en Family, die in de opstartfase zijn. Nou, daar willen we meer van weten en daar praten we over met onze lifestyle coach Lisette de Jong. Hartelijk welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen Kees.
0: Aanbod in Soest is best heel groot. Weten mensen dat aanbod aan te boren?
1: Ja, dat is een goede. Ik heb geen cijfers van hoeveel mensen er precies lid zijn van sportverenigingen. Ik weet wel dat er dus heel veel sportverenigingen zijn. Het zijn er echt tegen de 50. En daarnaast zijn er ook bijvoorbeeld beweegmakelaars die helpen te kijken naar wat voor sport bij je past vanuit de gemeente. En daar is ook een website voor, sportinsoest.nl. Maar wat ik wel weet is dat toch echt 3 op de 10 mensen niet voldoet aan de beweegrichtlijn. Dus te weinig beweegt. En ook dat bijna de helft overgewicht heeft. Dus ja, op zich doen we het in Soest. Het kan allemaal veel slechter, maar het kan ook nog wel wat beter.
0: Ja, om
1: de leefstijlgezondheid.
0: Ja, je zegt de beweegrichtlijn. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Dat is dat je 150 minuten per week beweegt. Moet ik het even goed zeggen? Dat je dus elke dag in ieder geval 25 minuten gewoon matig intensief beweegt. Dat kan zijn wandelen, fietsen, in de tuin werken, zwemmen. En matig intensief, dat wil zeggen dat je hartslag nog wel wat omhoog gaat. Maar dat je nog wel met elkaar kan praten.
0: Ja, ja.
1: Dus, kletstempo noem ik dat altijd.
0: En obesitas, dat is ook een probleem waar we in deze maatschappij behoorlijk mee zitten. We eten eigenlijk behoorlijk verkeerd. En die twee dingen samen zorgen ervoor dat we dus te weinig bewegen en te weinig gebruik maken van de mogelijkheden die er wel zijn.
1: Ja, precies. We bewegen te weinig en we eten te veel. Of we snoepen te veel misschien. We eten denk ik te veel ultra bewerkte producten. Dus snacks, zoetigheid en dergelijke. En en dat is best lastig om te veranderen. Hè? Anders zouden we natuurlijk niet voor mensen overgewicht hebben of zich misschien niet zo gezond voelen als ze zouden willen. Dus en daarom is het heel fijn dat er in Soest zoveel mogelijkheden zijn om daar wat aan te doen. Dus inderdaad, er is heel veel keuze in sportverenigingen. Nou, de beweegmakelaars zoals ik noemde.
0: Ja.
1: Er zijn ook fondsen voor mensen die weinig geld hebben. Die tegemoetkoming en kosten willen bij het sporten. En daarnaast hebben we ook twee leefstijlprogramma's. Vergoed vanuit de basisverzekering. De programma's Cool en Slimmer. Voor mensen met overgewicht.
0: Okay.
1: Dat zijn programma's van 2 jaar die ze dan kunnen doorlopen.
0: En wat houdt zo'n programma in?
1: Het zijn allebei programma's waarbij je groepsbijeenkomsten hebt. Dus met een groep gelijkgestemden die ook gezonder wil gaan leven, samenkomt. Onder begeleiding van, bij het ene programma, bij Cool is dat onder begeleiding van de leefstijlcoach. Bij Slimmer heb je te maken met een fysiotherapeut en of de diëtist / leefstijlcoach. En daarnaast krijg je ook 1-op-1 begeleiding. Dus voor vraagstukken waar je misschien echt zelf tegenaan loopt, die echt speciaal voor jou gelden. Of waar je liever niet met de groep over wil praten.
0: Ja.
1: Dat aanbod hebben we dus in Soest sinds een paar jaar. En dat is heel fijn, denk ik zelf.
0: Wordt er voldoende gebruik van gemaakt?
1: Het kan altijd meer. Maar we hebben best wel wat groepen lopen inmiddels. In ieder geval bij Cool. Het is iets, hè, want ik en mijn collega Daphne Blankenstein, wij bieden het programma Cool aan.
0: Hmm.
1: En daarnaast zijn er ook een aantal diëtisten en ook fysiotherapiepraktijken die Slimmer aanbieden. Daarvan heb ik niet het getal in mijn hoofd van de poepen dat zij, maar ik weet dat daar ook wel een continue aanloop is van nieuwe mensen. Dus het is aan het groeien, laten we het zo zeggen.
0: En merk je ook duidelijk dat het resultaat oplevert voor de deelnemers?
1: Absoluut. Sommige mensen vallen een beetje af, andere vallen heel veel af. Maar wat je eigenlijk overal hoort, bij eigenlijk alle mensen, zo zowel degenen die weinig als die veel afvallen, is dat eigenlijk hun kwaliteit van leven omhoog gaat. Dus dat ze echt lekkerder in hun vel zitten, meer zijn gaan bewegen, zich gewoon echt meer energie krijgen. En dat is natuurlijk heel mooi om te horen, want dat is waar we het voor doen.
0: Ja, kortom, de hype van de Ozempic, die hebben we eigenlijk helemaal niet nodig als we met dit soort programma's aan de gang gaan.
1: Dat is een mooie. Nou, ik denk dat Ozempic en ook andere anti-obesitas medicijnen, die kunnen in sommige gevallen met een duwtje in de rug zijn voor mensen. Het hoeft niet altijd, dus, maar soms kan het helpen. Alleen wij zeggen wel altijd, als je aan een dergelijke medicatie gaat, combineer het met ook echt stappen naar een gezonde leefstijl. Want dat geeft gewoon het meeste effect. En als je alleen maar aan de medicatie gaat om af te vallen, ja, dan ben je eigenlijk niet goed bezig voor je lichaam. Nou, als je bijvoorbeeld niet ook gaat sporten, dan of op je voeding let, dan ga je bijvoorbeeld heel snel spiermassa verliezen. En dat is heel slecht. Dan word je gewoon minder sterk, dan word je gewoon slapper. Ja. Om het veel grond te zeggen. Maar je komt ook makkelijker weer aan, omdat je minder spieren hebt.
0: Dus plus
1: als je op een gegeven moment zegt van ik wil wat minder pillen, dan kom je makkelijker aan als jij dus niet ook extra spieren kweekt. En dat weet niet iedereen. Dus,
0: plus dat je met die Ozempic bijvoorbeeld ook, daar moet je mee bezig blijven, want anders is het effect eigenlijk weg, hè?
1: Ja, dat klopt. Nou, er zijn ook wel mensen die na verloop van tijd met een lagere dosis kunnen, of die misschien kunnen stoppen, maar het merendeel zit er echt wel voor heel langdurig aan vast. Dus wij zeggen altijd, probeer het eerst met leefstijl. En daar kun je echt al heel veel mee doen. Hè? Dus door anders te gaan eten, meer te gaan bewegen. Hmm. Maar bijvoorbeeld ook te kijken naar van hoe ga ik om met stress? Hè? Heb ik heel veel stress in mijn leven? En zo ja, hoe kan ik daar anders mee omgaan? Want ook dat, heel veel stress continu hebt, dan kan dat ook afvallen in de weg staan.
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld ook hoe je slaapt. Dat is ook echt een ding. Heel veel mensen slapen best wel slecht. Ook daar kun je van aankomen.
0: Okay.
1: Daar worden in zowel Cool als Slimmer worden naar al die aspecten gekeken.
0: Als mensen nou denken van, hé, dit is iets voor mij, waar moeten ze terecht?
1: Waar moeten ze terecht? Nou, dan kunnen ze, op 1 september hebben we van 7 tot 8 is een voorlichtingsavond, georganiseerd vanuit Stichting Elsys. En daar kunnen ze mensen zich gewoon voor aanmelden. En dat kan via de e-mail, via GLI, dus dat is GLI. En dan apenstaartje elsys.nl.
0: Okay.
1: En dan zijn ze van harte welkom en gaan we meer vertellen. Dan kunnen ze echt alle vragen stellen die ze hebben. Ook over de kinderglie, als ze daar wat over willen weten.
0: Kijk, heel mooi om te horen. Mooi moment om mee af te sluiten. Ik hoop dat heel veel mensen daadwerkelijk in gang gaan zetten, dat ze in ieder geval meer gaan bewegen. Want dat is natuurlijk heel belangrijk.
1: Want keus genoeg is Soest. Echt heel veel keus. Allemaal leuke dingen.
0: Ik wil je weer heel hartelijk danken voor jouw bijdrage in de uitzending. Lisette de Jong, dankjewel.
1: Ja, dankjewel. Fijne dag, Kees.
0: Oké. Ja, en dan zijn we weer gekomen aan het einde van deze uitzending. Het is toch ook weer zo voorbij, zo'n uurtje wat met elkaar radio maakt. En dat live hier bij Eemland 1. De techniek die werd verzorgd door Menno Mooi. Corien Wernsen die deed de redactie van deze uitzending. En mijn naam is Kees Veerling. En na 10 uur dan hebben we Spakenburg goed. We hadden het er al eerder over in de uitzending. Samen met Larry Koelewijn. Graag tot de volgende keer.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïnse haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlakbij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. De man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeden ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburgs goed.

Welkom bij de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spaken met de Schot hier op jouw streekomroep Eemland 1. Tot 12 uur ben ik bij je met de lekkerste muziek voor in de zomervakantie.

0: Dit is de zomereditie van Spakenburgers Goed. Toch, papa?
1: Klopt. Je luistert naar Eemland 1. Tot en met eind augustus kun je bij Spakenburgers Goed genieten van heel veel zomerse muziek. Bijna non-stop. Laat je radio vooral staan waar die staat.

0: Dit is de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spakenburg Schot met nu de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De operationele winst van verzekeraar Achmea was in het eerste halfjaar 13% lager dan een jaar eerder. Dat kwam door alle schade van hagel- en onweersbuien eind juni. Achmea verdiende wel meer met beleggen. Een Amersfoorter krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende online berichten. Hij ging tekeer tegen moslims, joden, vluchtelingen en politici. Hij krijgt een taakstraf van 120 uur. En Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor de Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam gisteren Novorossiysk onder vuur. Belangrijk voor graanoverslag op de Zwarte Zee. Het weer vandaag en morgen zonnig en erg warm, 30 tot 35 graden.
2: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg Schoet.
0: Dit is Spakenburg Schoet op jouw streekomroep Eemland 1. De omroep voor Bunschoten, Barend, Soest en Soesterberg. Tot eind augustus hoor je de Meer Plaat dan Praat zomereditie.

Je luistert naar de zomereditie van Spaak en Bisschot hier op Eemland 1. Tot 12 uur hoor je vooral veel muziek. Precies zoals het hoort tijdens de zomervakantie.

Dit is Spaken met een Schoet op jouw streekomroep Eemland 1. In deze zomereditie, ja, praten we wat minder en draaien we wat meer. Tot 12 uur ben ik bij je.

Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze... Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden.

0: Het mogelijk stilvallen van de golfstromen hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg goed.

0: spreek ik die van jou.
1: Ja, je radio staat goed. Op Eemland 1 met de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spakenburg's Goed. Tot eind augustus hoor je hier de lekkerste muziek voor een zomerse ochtend.

0: then we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic. Cutting on the boxes is a Mr. Rowe.
1: Goedemorgen, dit is Spakenburgersgoed op Eemland 1. Geen lange verhalen, maar veel muziek. Deze zomereditie hoor je tot 12 uur.

0: Dit is de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spakenburg's Goed. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De operationele winst van verzekeraar Achmea was in het eerste halfjaar 13% lager dan een jaar eerder. Dat kwam door alle schade van hagel- en onweersbuien eind juni. Achmea verdiende wel meer met beleggen. Een Amersfoorter krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende online berichten. Hij ging tekeer tegen moslims, joden, vluchtelingen en politici. Hij krijgt een taakstraf van 120 uur. En Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor de Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam gisteren Novorossiysk onder vuur. Belangrijk voor graanoverslag op de Zwarte Zee. Het weer vandaag en morgen zonnig en erg warm, 30 tot 35 graden.
2: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg's Goed.
0: Je hoort Spakenburg's Goed deze zomer bijna non-stop gevuld met muziek. Nederland 1 is er voor Bunschoten, Barend, Soest en Soesterberg. En ik ben bij.

Je luistert naar Spakenburg Scoot op Eemland 1. Deze zomer krijg je op donderdag en op vrijdag tot 12 uur vooral muziek. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek, in het Rotterdamse havengebied, is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Storing in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis.

0: 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Dit is Eemland 1 actueel van donderdag 13 augustus met vandaag in de uitzending Jolanda van Marmeren over de zogenaamde pelgrimstochten. Larry Koelewijn spreken we over een reactie op het bericht van het faillissement van Axcel, het moederbedrijf van onder andere Batavus. Het weer bekijken we met Klaas Bijker, Nico Huizing over de succesvolle podcast De Nacht van de Reizende Zon en lifestyle coach Lisette de Jong heeft deze week als onderwerp wat gebeurt er in Soest om gezond leven makkelijk te maken.
3: De omroep voor regio Eemland.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Kees Weerling.

0: De koppers eraf van het programma. Catherine and the Waves waren dit met het nummer Walking on Sunshine. Een nummer wat al uitkwam in 1983. Wandelen, praten, stil zijn en ondertussen nadenken over het leven. Dat is de gedachte achter de zogenoemde pelgrimswandelingen die de afgelopen 3 jaar mensen uit verschillende kerken in Soest bij elkaar bracht. Maar na 3 jaar stoppen de initiatiefnemers ermee. Aan de telefoon heb ik Jolanda van Mameren. Hartelijk welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen, met Jolanda van Mameren.
0: Kun je eens vertellen, hoe is dit ontstaan?
1: In Soest werd besloten om van 4 kerken 2 te sluiten van de protestantse gemeente Soest. Ook om financiële redenen, maar ook omdat het de kerkgang achteruit ging.
0: Ja.
1: En wij waren met een groep in de Oude Kerk om dat eigenlijk te bespreken. En ik liep al met een groep mensen in Leus, de lange afstandswandelingen, pelgrimswandelingen. Met een groep ben ik ook toen van Porto naar Santiago gelopen. En eigenlijk wat we tijdens die wandeling ontmoeten, ervaren, was de ontmoeting dat het mooiste was eigenlijk van de pelgrimswandelingen. Niet het einddoel Santiago, maar de ontmoetingen met elkaar.
0: Hmm.
1: En toen is eigenlijk dat plan ontstaan van waarom gaan we niet Soestbreed met elkaar pelgrimswandelingen organiseren.
0: Ja.
1: Zodat we elkaar ontmoeten, met elkaar praten. Want het is natuurlijk heel verdrietig als jouw kerk waar je getrouwd bent, je kind gedoopt is, misschien je ouders begraven, als zo'n kerk moet sluiten. Nou, zo is dat eigenlijk ontstaan. En in de Emmakerk was een Ali Hakkert die al eigenlijk pelgrimswandelingen in Baren liep met van de Paaskerk.
0: Ja.
1: Dus daar hebben wij contact mee gezocht. Ja, en toen ging het balletje rollen. Renske Duijf, die ook in de wandelgroep zat, Anke Niehuis. Nou, toen vormden wij zo een groep. En wij zijn die pelgrimswandelingen gaan organiseren, Soestbreed.
0: En ja.
1: En ook nu lopen er zelfs mensen van de Rooms-Katholieke Kerk mee. Ook omdat zij kerken moeten sluiten. Er is nog maar 1 kerk in Soest open. Dus dat zijn allemaal hele verdrietige ontwikkelingen. Maar als je samen op pad bent, dan komen de gesprekken vanzelf. En die proberen we ook te stimuleren door bijvoorbeeld een onderwerp daarvoor te kiezen of stil te staan op een mooi moment als de zon in je gezicht schijnt, of we hebben meestal een mooi gedicht voor onderweg. Lopen ook vaak 10 minuutjes in stilte om zelf eventjes weer bij je gedachten te komen. Ja, zo is het eigenlijk ontstaan.
0: Ja, en ik denk dat als je zo naast elkaar loopt en niet tegenover elkaar zit, dat je misschien wel nog makkelijker met elkaar in gesprek komt.
1: Precies, ja. Het wandelen, je hebt ook wandelcoachen, als je het moeilijk hebt, dat je samen op stap gaan en samen op stap, ja, dat maakt je hart open, zal ik maar zeggen, dat praat makkelijker.
0: Ja, dus makkelijker praten en allerlei onderwerpen komen aan de orde, gaf je ook al aan, hè?
1: Ja,
0: eigenlijk kom je op die manier, denk ik, met mensen in gesprek die je misschien anders niet zou spreken ook.
1: Absoluut, ja. Ja.
0: Dus dat is ook wel een mooie ontwikkeling die daar dan in zit. Ook een manier mogelijk om eenzaamheid te voorkomen.
1: Heel erg, ja. Want dat is toch ook wel, zeker met dit soort dingen als kerken sluiten en je bent bijvoorbeeld al weduwe, is het natuurlijk heel verdrietig. En dan is het heerlijk om daar met iemand over te kunnen praten.
0: En nu gaat het stoppen.
1: Ja.
0: Dat is dus eigenlijk wel jammer, want als ik zo hoor, hoor ik allemaal positieve zaken die er rond deze wandelingen zijn. En
1: ja,
0: dan ermee ophouden, is dat dan niet vreselijk zonde eigenlijk?
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar als je ergens mee stopt, gaan er soms weer andere mooie deuren open.
0: Ja, ik begrijp dat de groep nu op de fiets gaat dan.
1: We zijn zelfs een keer op de fiets. Toen hebben we een wandeling bij het oude zonnegloren-terrein naar Amersfoort gemaakt. Struinen door de Soeste Duin. En toen zijn we met elkaar op de fiets gegaan. En ja, dat soort dingen zijn ook wel weer fantastisch. Want we hebben nou veel 70-plussers, maar ook 80ers.
0: Mm-hmm.
1: En die lopen gewoon 10 kilometer mee. Ja, dat is fantastisch.
0: Ja, Je gaf het eigenlijk al alleen hetgene wat ik erover gelezen heb aan. Van het zou eigenlijk ook wel mooi zijn als het overgenomen wordt door bijvoorbeeld jongeren die dat hiermee doorgaan. Kortom, eigenlijk het is niet een definitieve stop, maar de groep stopt. Mogelijk dat anderen hier dan toch weer mee verder kunnen gaan.
1: Nou, dat zou helemaal mooi zijn. En dan is zo'n interview misschien ook mooi en zo'n stukje. Want wij hebben een tijdschrift, Soes Breed van de Kerken, dichtbij. En daar komt het artikel, dat interview wat afgenomen is met een leuke foto van ons viertjes, komt daar ook in te staan. Dus, nou wie weet, een oproep naar de jongeren of anderen van, als je het wil voortzetten, kom maar. Ja. Soes Breed, hè, laten we elkaar ontmoeten.
0: En stel voor dat er mensen opstaan die denken van, hé, maar dit moeten we gewoon voortzetten. Dit vind ik ook leuk om te gaan doen. Kunnen ze dan ook de expertise van de oude groep gebruiken om hiermee aan de gang te gaan?
1: Natuurlijk, natuurlijk. Ja hoor. En wie weet lopen we dan ook wel weer mee.
0: Ja, want we weten dat het nou zo'n 3 jaar dus nu gaat stoppen. Wat is de reden om het te stoppen?
1: Nou, eigenlijk waren wij op stap met z'n vieren door het Baarnse Bos. En toen kwam het eigenlijk ter sprake. En toen werden we bij de Naald door de interviewer Arjan Klaver ingehaald. En toen kwam eigenlijk het balletje wat in een versnelling te zitten. Maar het is ook goed om... eigenlijk was iedereen het er ook mee eens van, nou, misschien is het goed om ook te stoppen. De groep is nu hecht en eigenlijk moet het ook open. Mogen weer andere mensen bij. En misschien als de andere organisatoren er komen, dat er ook weer andere mensen aansluiten. Ja. Laat ik het zo stellen.
0: Kortom, wel stoppen, maar toch niet stoppen eigenlijk. Daar komt het op neer,
1: nou,
0: denk ik.
1: Dat zou kunnen.
0: Ja. Dus doorgaan met nieuwe mensen die het gaan organiseren. Die net misschien weer nieuwe inzichten hebben. En waardoor het nog heel lang door kan gaan eigenlijk. En net wat je al zei, zijn natuurlijk belangrijke dingen. Als je alleen staat, eenzaamheid. Dan kan het heel belangrijk zijn om dit soort dingen met elkaar te ondernemen. En dan kijken mensen er denk ik ook behoorlijk naar uit om dit soort dingen mee te kunnen maken.
1: Ja. Zo is dat.
0: Pleit er helemaal voor dus om mensen te hebben die het gaan overnemen.
1: Nou, dat is een mooie oproep via deze radio-uitzending.
0: En als er mensen zijn die denken van, hé, maar dit wil ik eigenlijk wel doorzetten, waar moeten ze dan terecht?
1: Nou, dan kunnen ze contact opnemen met de Emmakerk of via mij, Jolande van Mameren. Dat lijkt mij het makkelijkste.
0: Ja. Nou, helemaal goed. Ik hoop dat er mensen zijn die denken van, hé, maar dit is zo leuk om te doen. Hier ga ik me mee bezighouden. En dat er een hele grote groep is die we van tijd tot tijd voorbij zien komen in het Soesterse.
1: Ja, u bent van harte welkom.
0: Nou, heel mooi om te horen. Ik wil je heel hartelijk danken voor jouw bijdrage hier in de uitzending, Jolande van Mameren. Met een prachtig onderwerp over het samenlopen en samen stilstaan en samen beleven eigenlijk. Hè?
1: Ja, het genieten van elkaar en ook van de natuur. En het pelgrimeren is eigenlijk op weg zijn naar een heilige plek. Ja. En dat hoeft niet alleen een kerkgebouw te zijn. Dat kan degene die naast je loopt zijn. Dat kan een prachtig plekje in de natuur zijn waar je stil voor staat en iets ontvangt van... Ja, wie weet van God.
0: He? Nou, dat is een prachtige moment om dit interview af te sluiten. Hartelijk dank.
1: Dank je wel. Dag.

0: Muziek uit 1980, dat was The Cure en een nummer dat heet Forest. Was nummer 1 notering in de Nederlandse top 40. Naar aanleiding van een bericht over het faillissement van Axel, het moederbedrijf van Batavus, Koga en Sparta, komt Steven Koelewijn met een statement. Wij blijven er voor jou. Aan de telefoon heb ik daarover Larry Koelewijn. Larry, dat is ook tevens nog eens keer een collega-presentator hier bij Eemland 1. Hartelijk welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen. Dankjewel.
0: Jullie hebben een statement uitgebracht, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben zoiets van, jeetje, ik heb een Batavus fiets of een Koga of een Sparta en hartstikke nieuw en nou zit ik, want stel voor dat er wat mee is. Nou, dat laten jullie niet gebeuren, begrijp ik, hè?
1: Nee, precies. Nee, het is natuurlijk een heel begrijpelijke gedachte. Als je een product hebt gekocht van een bepaald merk en jij hoort, hey, dat merk is failliet, dat je dan denkt, hey, maar wat nu?
0: Ja.
1: Maar gelukkig is het met deze fietsen zo, en met heel veel fietsen is dat zo, dat die fiets voor van 80-90% bestaat uit onderdelen die ook elders te verkrijgen zijn. En met elders bedoel ik bij andere fabrikanten dan Axel. En dan moet je denken aan Shimano onderdelen die op de fiets zitten, of Bosch onderdelen als het over de elektronica gaat. En zo nog meer spullen, onderdelen die wij via andere wegen kunnen betrekken. En daarnaast voelen wij ons gewoon verantwoordelijk. Wij hebben die fietsen verkocht, we zijn ook verantwoordelijk, maar we voelen ons ook verantwoordelijk om die fietsen gewoon te repareren, de garantie intact te laten.
0: Ja.
1: Dat schijnt zo te zijn dat dan krijg je dat verhaal over wettelijke garantie en wat is nou, wat zijn nou je rechten en plichten? Nou, wij zitten echt op de lijn van, joh, maak je geen zorgen. Je hebt gewoon of 2 jaar garantie op de fiets, of in sommige gevallen, of bij ons in de meeste gevallen, bij e-bikes, 5 jaar garantie zelfs. En dat blijft gewoon 4 overeind staan.
0: Ja, nou dat is fantastisch. Je gaf het ook al aan, hè? Bijvoorbeeld een Batavus fiets, die heeft onderdelen van Bosch, Shimano enzovoort. Dat zijn kortom allemaal toeleveranciers voor zo'n merk, hè? Die eigenlijk Klopt. Dan zo'n fiets daardoor samenstellen, maar eigenlijk wel met heel prima onderdelen allemaal.
1: Ja, precies.
0: Als je nou kijkt, hè, nou hoorde ik inmiddels ook al dat er, want het zijn natuurlijk merken die eigenlijk heel sterk in de markt staan, dat er al een Ierse investeerder is die het geheel wil gaan overnemen.
1: Dus dan, ja, ik heb het gisteren ook gelezen, ja.
0: En dat zou natuurlijk mooi zijn, want dan blijft ook levering enzovoort gegarandeerd.
1: Ja. Ja, het is op dit moment trouwens zo, dat is misschien ook nog wel even goed om te weten, dat de curatoren hebben, die proberen Axel op dit moment draaiende te houden.
0: Oké.
1: Wat nog wel eens anders is bij veel faillissementen, dan ligt gewoon alles stil.
0: Ja, dan wordt onmiddellijk de boel stilgelegd, hè? De stekker gaat er dan echt letterlijk uit, hè?
1: Precies. Ja. Maar in dit geval hebben de curatoren besloten om alles op alles te zetten om de boel te laten doordraaien, zo goed en kwaad als het kan, om waarde in het bedrijf te houden, om ook nog wat omzet te laten doorlopen, zodat het bedrijf ook meer waarde heeft om het in de markt te zetten. Dus in die zin blijven er ook nog wel dingen beschikbaar, alhoewel er wel echt wel zorgen zijn over de onderdelen van echt de merken zelf. Hmm. Maar goed, wat ik net al zei, wij zorgen voor onze consumenten en gaan ze helpen. En dan even inderdaad naar die Ierse investeerder. Ik vond dat wel goed nieuws. De man achter die investeringsmaatschappij, dat is iemand die ooit het merk Rally heeft gehad.
0: Ja.
1: En eerder heeft gekocht aan Axel.
0: Ja.
1: Dat is iemand die dus affiniteit heeft met fietsen. En dat geeft mij wel wel hoop dat, eigenlijk hoop ik dat hun het ook gaan worden. Want ik heb daar wel een goed gevoel bij. Dan blijft het op een of andere manier toch een beetje dichtbij. En het is niet zomaar een investeerder die alleen maar denkt van, hey, hier kan ik heel veel geld mee verdienen. Maar iemand die dus affiniteit heeft met fietsen.
0: Ja, en volgens mij was het zelfs een wielrenner ooit.
1: Klopt, ja.
0: Ja, dus ja, wat dat betreft,
1: ik heb de naam niet paraat.
0: Nee, ik heb hem ook zo niet paraat, maar het is inderdaad een wielrenner, heb ik begrepen, die dus ooit het merk begonnen is en het later dus inderdaad verkocht heeft. Dus het zou inderdaad mooi zijn, want dat zijn wel de mensen die natuurlijk de passie voor het fietsen en alles wat er omheen zit hebben. En ja, dat zou natuurlijk mooi zijn als dat blijft bestaan. Als we even kijken, dat was mijn interesse hoor. Batavus is wat dat betreft eigenlijk in Nederland al een ongelooflijk oud merk, hè?
1: Ja, dat gaat terug naar, wat is het, eind 1800 zoveel.
0: Zo.
1: Dat gaat echt heel ver terug.
0: Ja.
1: Ik heb eens even terug zitten kijken. Het schijnt zelfs dat Batavus alles een keer in die tussentijd failliet is geweest.
0: Okay.
1: Dat is geweest. Ja, ik zou het in mijn herinnering kunnen hebben, maar daar zat het niet, want ik liep toen wel gewoon rond. Maar ze zijn eigenlijk ook door Axel ooit overgenomen en dat geldt voor Sparta ook trouwens. Die
0: ja.
1: is ook ergens eind vorige eeuw, dat klinkt heel lang geleden, maar door Axel overgenomen.
0: Hmm.
1: En dus ja, dat gaat ver terug, ja. Ik heb het even in de tussentijd eventjes gespiekt. In 1904 is Batavus opgericht.
0: Zo, moet je nagaan. Ja,
1: ja. Ja,
0: ja, het zijn dus ongelooflijk oude merken die wat dat betreft een hele geschiedenis in Nederland hebben. En wij zijn natuurlijk het fietsland, dus wat dat betreft mooi kan het gewoon niet. Ik zat ook nog als een ander oud merk te denken, Fongers. Dat bestaat volgens mij al niet meer, maar dat was ook zo'n Nederlands fietsmerk wat ooit er was in Nederland.
1: Ja, klopt. Ja, het is even een. Ik kan dit niet verifiëren, maar ik meen, maar dat is dan wel voor mijn actieve tijd geweest, dat ooit opgegaan is in Batavus. Maar dat weet ik niet meer zeker.
0: Ja, ja.
1: Dat weet ik niet meer zeker.
0: Nou, we hopen in ieder geval dat er weinig problemen ontstaan met de fietsen van de verschillende merken. Hartstikke mooi dat jullie daar zo actief mee in de weer zijn om daar een goede oplossing voor te verzinnen. Misschien nog even een laatste vraag. Fietsen die nog geleverd moeten worden, oftewel die besteld zijn, dat zal misschien een iets ander verhaal zijn op dit moment, of niet?
1: Ja, de fietsen die wij zelf in ons magazijn hadden staan, die gaan wij uiteraard gewoon uitleveren. Tenzij een consument zegt, ja, ik heb er geen vertrouwen in. Ik wil die fiets niet meer. Ja, dan zoeken we met die consument gewoon een ander merk op.
0: Ja.
1: Wat dat betreft hebben wij voldoende merken in huis om sowieso volledig te kunnen doordraaien. Al zou niemand meer een Axel-merk willen, dan kunnen we nog voldoende aanbieden.
0: Ja.
1: Maar nogmaals, de fietsen die besteld zijn en in ons eigen magazijn staan, gaan we uitleveren. De fietsen die wij bij Axel hebben besteld, ja, die verwacht ik eigenlijk met vertraging toch nog wel.
0: Ja,
1: zeker omdat de curatoren zeggen, we draaien door. Dus ze willen eigenlijk die leveringen ook zo snel mogelijk hervatten. Dus daar zal wel iets vertraging in zitten. Maar die zie ik nog wel komen. Maar als het gaat om de fietsen die dus zijn besteld en die nog geproduceerd moeten worden.
0: Dat
1: is een ander verhaal. Ja. Dat is natuurlijk de vraag van, ja, wat willen ze? Wordt dat bij een overname gewoon gezegd, ja, we gaan gewoon door waar we waren.
0: Ja.
1: Of we gaan dingen anders doen. Ja, dat is nog wel een vraagteken.
0: Dat is even afwachten. Nou, ik wil je hartelijk danken voor jouw reactie. Na 10:00, dan ben je zelf weer op de radio met het programma Spakenbeurs Goed.
1: Ja,
0: dankjewel voor dit moment. En we kunnen straks verder luisteren.
1: Goedjes, dankjewel.
0: Dankjewel.

0: Absoluut. Het nummer uit 2022 en de artiest Foxes. En dan is het de hoogste tijd.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen Klaas, het is weer zover. We gaan er weer samen over hebben hoe het er gaat uitzien. Warm, denk ik.
2: Ja, extreem warm.
0: Extreem warm zelfs.
2: Ja, 34 graden kan het worden vanmiddag. Nu nog een lekkere 17 graden, maar er komt 17 graden bij. Dus ja.
0: Dan loopt het behoorlijk op.
2: Ja, en er staat ook weinig wind, dus het is ook nog een strak blauwe hemel. Dus het is een en al UV om je heen, om het zo eens te zeggen.
0: Ja.
2: Ik begrijp wat ik bedoel. En ultraviolet, hè?
0: Ja. Hoe lang houden we dit vol?
2: Ja, dat is de vraag of je persoonlijk aan kunt. Je moet er nog 2 dagen moet je volhouden. En dan zaterdag, dan is er een kentering. Dan is er ook een lokaal buitje, helaas. Ik had liever een stortbui willen aankondigen. Maar enkele millimeters, meer zit er niet in. Dus een druppeltje op een gloeiende plaat.
0: Ja,
2: ja, en daarna gaan we naar lekker koel weer. Temperatuur rond of onder de 20 graden vanaf volgende week. En er kan dagelijks wat regen vallen. Helaas wat regen. Er zijn, het is meer 1 tot 4 millimeter. Maar goed, het helpt wel, hè?
0: Ja, oké. Okay.
2: Maar te weinig.
0: Ja.
2: Ja. Ja, en ik heb gezien, maar verderop, dat het totaal ander weertype komt. En dat delen van Europa worden bedolven onder de regen. Maar ik noem het even, maar ik moet er, ik heb de nodige scepties daarbij.
0: Oké, okay, of maar, het echt maar, gaat gebeuren, ja.
2: Ja, en dan zou je echt van puur verschrikkelijke dorre droogte in wateroverlast terechtkomen. Maar goed, dat spiegelen de modellen ons voor op buiten de betrouwbare termijn. Dus dat houden we in de gaten.
0: Ja, dus dat is eigenlijk wat je nu aangeeft, moeten we eigenlijk wel nemen met een korreltje zout, zo gezegd.
2: Ja, en wat ik wel zag al vrij vroeg, dat juist het droogste gedeelte van Europa, dat is Noord-Spanje en Zuid-Frankrijk en zo, dat daar heel veel regen zou vallen. Maar ja, dat is ook weer buiten de vijfdaagse termijn, hè?
0: Ja.
2: Dus dat moeten we allemaal even afwachten. Ja.
0: En zijn we de zomer dan kwijt? Of,
2: ja, zou kunnen.
0: Zou kunnen.
2: Ja. Goed, maar dit was een zomer waarvan je een generatie terug niet zou denken dat die mogelijk was.
0: Ja. Ja. En dat zijn toch wel allemaal zaken die te maken hebben met die klimaatverandering waar we het heel veel over hebben. Hè?
2: Ja, ja. Als dit de trend wordt, dan zal over 10, 20 jaar de flora en fauna er totaal anders uitzien, denk ik, in Nederland.
0: En het wordt tijd dat we in Nederland in plaats van water gaan afvoeren, water gaan opslaan, hè?
2: Ja, ja, op spa-bekkens, overal gevulde regentonnen enzovoorts, ja.
0: Dus we moeten duidelijk anders met de natuur omgaan, terwijl dit toch eigenlijk wel, je zou kunnen zeggen, dit is toch wel iets wat we hadden zien aankomen, toch? Dus we hadden ons beter kunnen voorbereiden, of niet?
2: Ja, maar vergeet niet dat de, hoe moet ik wel zeggen, de olie en gas, dat zit zo verweven in onze samenleving, dat daar kom je niet makkelijk vanaf.
0: Nee.
2: Nee. En bovendien, we hebben veel elektriciteit, zit er niet meer in het net. Dus als je daarop overgaat, kom je ook in de problemen.
0: Ja. Kortom,
2: het wordt lastig.
0: Het wordt lastig en we hebben mensen met visie nodig.
2: Ja, en een van de problemen van de mensheid is, als er problemen zijn, dan wordt de regering de schuld gegeven, hè? Vaak. Ja. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, het is altijd handig om
2: En dan krijgt iemand die zich al gevalt allemaal weer mee en zo. En ja, en dan rampen komen dan extra hard aan, omdat je dat gedacht had dat het niet zou komen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Voorlopig twee hele warme dagen. We gaan ons lekker voorbereiden op hierop. En daarna wat afkoeling is ook best wel weer lekker.
2: Ik zou zeggen, zoek de koelste plek op.
0: Gaan we zeker doen.
2: Ik voorstel het bij jou in de buurt. Ja.
0: Gaan we zeker doen. Klaas, ik wil je heel hartelijk danken voor jouw bijdrage hier weer in de uitzending. En morgen meer weer. Dankjewel.
2: Ja, klopt.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Abel. En er zat in het nummer Onderweg zat een mooie... Het is al lang verleden tijd. Nou, de podcast De Nacht van de Reizende Zon van de stichting Comité 4-5 mei Soest en Soesterberg is inmiddels meer dan 4000 keer beluisterd. En die podcast werd op 15 augustus 2025 gelanceerd. En dat is precies 80 jaar na de capitulatie van Japan en het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Ik praat erover met Nico Huizing. Hartelijk welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen.
0: Een podcast gemaakt over De Nacht van de Reizende Zon. Dat is best een beladen onderwerp. En 80 jaar nadat het allemaal plaatsgevonden heeft, eigenlijk nog steeds een onderwerp wat uiterst actueel is. Hè?
1: Ja, het is ontzettend actueel gezien de toestand in de wereld op dit moment. En alleen ja, Indië is natuurlijk een hoofdstuk wat voor heel veel Nederlanders... inmiddels echt een ver van hun bed show is geworden.
0: Ja.
1: Daar is ook onderzoek naar gedaan door Jet Bussemaker, vroeger minister. Zij heeft ook een Indische achtergrond en zij heeft in opdracht van de regering heeft zij onderzoek gedaan naar de kennis van studenten op het MBO over Nederlands-Indië, voormalig Nederlands-Indië.
0: Ja.
1: En ja, de uitkomsten laten zich raden, die zijn bijzonder slecht. En ook in het curriculum op het MBO wordt ontzettend weinig aandacht besteed aan Nederlands-Indië en de geschiedenis daarvan. En dan met name ook over de situatie in de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja.
1: En ik heb nog even in mijn agenda nagekeken en ik ben in 2022 voorzitter geworden van het Comité 4 en 5 mei. En ik ben in de zomer van... 22 ben ik benaderd door Aart Verhoeven, een inwoner van Soest.
0: Hmm.
1: Ook een onderzoeker. En die had op basis van dagboeken van zijn schoonmoeder... had hij zich verder verdiept in de geschiedenis in Nederlands-Indië. Zijn schoonmoeder heeft met zijn vrouw in zo'n jappenkamp gezeten.
0: Ja, ik wil zeggen, dat zijn plekken waar mensen heel veel trauma's hebben opgelopen. Hè?
1: Ja, dat is ook wel gebleken. En nou ja, Aart die kwam op een gegeven moment op mij af. En die wilde eigenlijk over datgene wat hij allemaal onderzocht had gaan publiceren. En ik heb gezegd van, nou ja, ga eens gang, werk het maar uit. En nou, gaandeweg bleek eigenlijk dat het op schrift stellen lastig was, voor hemzelf ook. En toen hebben we nagedacht over de vraag van hoe kunnen we dat nou op een moderne manier vormgeven. Zodat ook iedereen daar makkelijk bij kan. En uiteindelijk zijn we op een podcast uitgekomen.
0: Ja.
1: Nou, die is dus in de periode van vorig jaar, in 2025, wilden we dat klaar hebben. Omdat het toen ook 80 jaar geleden was. En in de periode maart tot en met juli vorig jaar is daar heel hard aan gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. En we konden dus de podcast lanceren op 15 augustus vorig jaar, op de datum van de herdenking. En ik word door het bedrijf wat bij de technische uitvoering is betrokken. Word ik geïnformeerd over het aantal keren dat de podcast wordt beluisterd.
0: Ja.
1: En zelfs ook op afleveringsniveau kunnen we dat zien. En we moeten constateren dat we het nu een jaar verder, dat het al meer dan 4000 keer is beluisterd.
0: Het is ongelooflijk.
1: Dat is voor zo'n type podcast is dat wel veel.
0: Ja, als je nou bekijkt, hè, want ik graaf even mijn geheugen en dan zie ik dat eigenlijk... De herdenking van het einde van die Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië... eigenlijk ook nog niet zo ongelooflijk lang plaatsvindt, hè?
1: Nee, dat klopt. Dat is pas in de 70e jaren... is dat langzaam maar zeker op gang gekomen... om daar dus ook een nationale herdenking van te maken.
0: Hm.
1: Het is zo gegaan dat op 15 augustus vond de... capitulatie van Japan plaats op 15 augustus 1945.
0: Ja.
1: Toen is er in Nederland op 17 augustus een dodenherdenking gehouden in Den Haag.
0: Hm.
1: En pas ook in de jaren daarna is er dus ook, omdat op een gegeven moment het Nationaal Monument in Amsterdam kwam, is er een nationale dodenherdenking gekomen op 4 mei. En pas nog weer later is er een nationale herdenking gekomen om dus de capitulatie van Japan te herdenken op 15 augustus 1945. En ja, nu is het dus zo dat als je kijkt naar het aantal plekken waar in Nederland aandacht wordt besteed aan deze herdenking, dan is de provincie Utrecht samen met de provincie Brabant is daar wel een koploper in.
0: Okay.
1: In de provincie Utrecht zijn er in totaliteit 11 herdenkingen. En 2 jaar geleden heeft RTV Utrecht ook nog weer eens in kaart gebracht op welke plekken dat allemaal is. En in Soest hebben we hem altijd overdag op 15 augustus. Dat is altijd van 12 tot 1:30. En in Baarn is er ook een herdenking.
0: S'avonds om 7:30, hè?
1: Die is altijd s'avonds.
0: Ja, die begint om 7:30.
1: Ja, die begint om 7:30. En nou ja, wij zijn zeer verguld met de samenwerking met de vereniging Iselinde. Dat is een woongemeenschap waar mensen wonen met een Indische achtergrond. En ja, met hun samen doen we dat. En zij zorgen er ook voor dat de tweede, derde, vierde generatie nazaten, dat die er ook gaan komen. En wat wel heel bijzonder is in Soest, is wij hebben ook een monument naast het grote monument aan het Verzetsplein met de namen van een achttal Soestenaren die in Indië zijn achtergebleven in het kader van de politionele acties al daar. Ja, en dat is ook altijd een nazaat van een van die acht mensen, dat is meneer Wijnlands. De jongste broer van de meneer Wijnlands die op het monument staat, die zijn vrouw die gaat komen. Meneer Wijnlands is helaas door gezondheidsproblemen niet meer zelf in staat te komen. En we hebben ook nog een aantal mensen bij de veteranen die dus een Nieuw-Guinea achtergrond hebben.
0: Ja, ja.
1: En die komen ook.
0: Ja. Kortom, meer dan 80 jaar na die gebeurtenis wordt het dus nog steeds herdacht. En het blijft dus noodzakelijk ook volgens mij om te blijven herdenken.
1: Het is hartstikke noodzakelijk. En wij hebben expres gekozen voor een modern medium in de vorm van die podcast om het heel toegankelijk en laagdrempelig te houden.
0: Ja.
1: Ik ken verschillende mensen ook uit mijn eigen kenniskring die ook een Indische achtergrond hebben. En er zijn er zelfs bij die er al meerdere keren dan naar hebben geluisterd. Omdat ze vinden dat het zo'n goede podcast is.
0: Ja.
1: Dus we zijn daar wel blij mee op dit moment dat we dat hebben gedaan. En de gemeente Soest die had een aantal jaren geleden nog een potje geld liggen. En dat heb ik daarvoor kunnen gebruiken. En ja, ik moet ook wel zeggen dat de hele uitvoering van het geheel is ook uitermate professioneel gebeurd. Dus we kunnen echt hier met iets voor de dag komen wat er kwalitatief aan alle eisen voldoet.
0: Dat is heel mooi om te horen. Als je intypt de nacht van de reizende zon, dan kom je ongetwijfeld terecht bij deze podcast.
1: Ja.
0: De moeite waard om te beluisteren. En misschien goed nog even om te vertellen dus dat op 15 augustus de herdenking weer plaatsvindt in Soest. 'S Middags, hè, begreep ik, om 11:30?
1: Ja, inloop is van 11:30.
0: 11:30.
1: En de herdenking is van 12:30 tot 13:30.
0: Ja. En in Baarn is dat op de avond en dan begint het om 7:30.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik wil je heel hartelijk danken voor je bijdrage hier. En ik hoop dat nog heel veel mensen daarna gaan luisteren. En ook een stukje bewustzijn van die geschiedenis die ook bij ons hoort zullen gaan meemaken. De nacht van de reizende zon. Dank je wel.
1: Dank je wel. Fijne dag.

0: Shawn Mendes en nummer Lost in Japan. En dat kwam uit 2018. Wat gebeurt er in Soest om gezond leven makkelijker te maken? Soest heeft relatief veel sportverenigingen en een breed beweegaanbod. Daarnaast werken lokale partijen samen aan preventie en leefstijl. Van het Wandellint en het gecombineerde leefstijl-interventieprogramma Cool en Slimmer tot het kindergecombineerde leefstijl-interventieprogramma Cool en Family, die in de opstartfase zijn. Nou, daar willen we meer van weten en daar praten we over met onze lifestyle coach Lisette de Jong. Hartelijk welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen Kees.
0: Aanbod in Soest is best heel groot. Weten mensen dat aanbod aan te boren?
1: Ja, dat is een goede. Ik heb geen cijfers van hoeveel mensen er precies lid zijn van sportverenigingen. Ik weet wel dat er dus heel veel sportverenigingen zijn. Het zijn er echt tegen de 50. En daarnaast zijn er ook bijvoorbeeld beweegmakelaars die helpen te kijken naar wat voor sport bij je past vanuit de gemeente. En daar is ook een website voor, sportinsoest.nl. Maar wat ik wel weet is dat toch echt 3 op de 10 mensen niet voldoet aan de bewegingslijn. Dus te weinig beweegt. En ook dat bijna de helft overgewicht heeft. Dus ja, op zich doen we het in Soest. Het kan allemaal veel slechter, maar het kan ook nog wel wat beter.
0: Ja, bewegen.
1: Om de leefstijlgezondheid.
0: Ja, je zegt de beweegrichtlijn. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, dat is dat je 150 minuten per week beweegt. Moet ik het even goed zeggen? Dat je dus elke dag in ieder geval 25 minuten gewoon matig intensief beweegt. Dat kan zijn wandelen, fietsen, in de tuin werken, zwemmen. En matig intensief, dat wil zeggen dat je hartslag nog wel wat omhoog gaat. Maar dat je nog wel met elkaar kan praten.
0: Ja, ja.
1: Dus, kletstempo ja. Noem ik dat altijd.
0: En obesitas, dat is ook een probleem waar we in deze maatschappij behoorlijk mee zitten. We eten eigenlijk behoorlijk verkeerd. En die twee dingen samen zorgen ervoor dat we dus te weinig bewegen en te weinig gebruik maken van de mogelijkheden die er wel zijn.
1: Ja, ja precies. We bewegen te weinig en we eten te veel. Of we snoepen te veel misschien. We eten denk ik te veel ultrabewerkte producten. Dus snacks, zoetigheid en dergelijke. En en dat is best lastig om te veranderen. Hè? Anders zouden we natuurlijk niet voor mensen overgewicht hebben of zich misschien niet zo gezond voelen als ze zouden willen. Dus en daarom is het heel fijn dat er in Soest zoveel mogelijkheden zijn om daar wat aan te doen. Dus inderdaad, er is heel veel keuze in sportverenigingen. Nou, de beweegmakelaars zoals ik noemde.
0: Ja.
1: Er zijn ook fondsen voor mensen die weinig geld hebben. Die tegemoetkomen in de kosten willen bij het sporten. En daarnaast hebben we ook twee leefstijlprogramma's vergoed vanuit de basisverzekering. De programma's Cool en Slimmer voor mensen met overgewicht.
0: Okay.
1: Dat zijn programma's van 2 jaar die ze dan kunnen doorlopen.
0: En wat houdt zo'n programma in?
1: Het zijn allebei programma's waarbij je groepsbijeenkomsten hebt. Dus met een groep gelijkgestemden die ook gezonder wil gaan leven samenkomt. Onder begeleiding van, bij het ene programma, bij Cool, is dat onder begeleiding van de leefstijlcoach. Bij Slimmer heb je te maken met een fysiotherapeut en of de diëtist / leefstijlcoach. En daarnaast krijg je ook 1-op-1 begeleiding. Dus voor vraagstukken waar je misschien echt zelf tegenaan loopt, die echt speciaal voor jou gelden. Of waar je liever niet met de groep over wil praten.
0: Ja.
1: Dat aanbod hebben we dus in Soest sinds een paar jaar. En dat is heel fijn, denk ik zelf.
0: Wordt er voldoende gebruik van gemaakt?
1: Het kan altijd meer. Maar ja. We hebben best wel wat groepen lopen inmiddels. In ieder geval bij Cool. Het is iets, hè, want ik en mijn collega Daphne Blankenstein, wij bieden het programma Cool aan.
0: Hmm.
1: En daarnaast zijn er ook een aantal diëtisten en ook fysiotherapiepraktijken die Slimmer aanbieden. Daarvan heb ik niet het getal in mijn hoofd van de groepen dat zijn. Maar ik weet dat daar ook wel een continue aanloop is van nieuwe mensen. Dus
0: ja.
1: Het is aan het groeien, laten we het zo zeggen.
0: En merk je ook duidelijk dat het resultaat oplevert voor de deelnemers?
1: Absoluut. Sommige mensen vallen een beetje af, andere vallen heel veel af. Maar wat je eigenlijk overal hoort, bij eigenlijk alle mensen, zowel degene die weinig als die veel afvallen, is dat eigenlijk hun kwaliteit van leven omhoog gaat. Dus dat ze echt lekkerder in hun vel zitten, meer zijn gaan bewegen, zich gewoon echt meer energie krijgen. En dat is natuurlijk heel mooi om te horen, want dat is waar we het voor doen.
0: Ja, kortom, de hype van de Ozempic, die hebben we eigenlijk helemaal niet nodig als we met dit soort programma's aan de gang gaan.
1: Dat is een mooie. Nou, ik denk dat Ozempic en ook andere anti-obesitas medicijnen, die kunnen in sommige gevallen met een duwtje in de rug zijn voor mensen. Het hoeft niet altijd, maar soms kan het helpen. Alleen wij zeggen wel altijd, als je aan een dergelijke medicatie gaat, combineer het met ook echt stappen naar een gezonde leefstijl. Want dat geeft gewoon het meeste effect. En als je alleen maar aan de medicatie gaat om af te vallen, ja, dan ben je eigenlijk niet goed bezig voor je lichaam. Nou, als je bijvoorbeeld niet ook gaat sporten of op je voeding let, dan ga je bijvoorbeeld heel snel spiermassa verliezen. Mm. En dat is heel slecht. Dan word je gewoon minder sterk, dan word je gewoon slapper. Om het maar even heel grond te zeggen. Maar je komt ook makkelijker weer aan, omdat je minder spieren hebt.
0: Plus
1: als je op een gegeven moment zegt van, ik wil wat minder pillen, dan kom je makkelijker aan als jij dus niet ook extra spieren kweekt. En dat weet niet iedereen.
0: Plus dat je met die Ozempic bijvoorbeeld ook, daar moet je mee bezig blijven, want anders is het effect eigenlijk weg, hè?
1: Ja, dat klopt. Nou, er zijn ook wel mensen die na verloop van tijd met een lagere dosis kunnen, of die misschien kunnen stoppen, maar het merendeel zit er echt wel voor heel langdurig aan vast. Dus wij zeggen altijd, probeer het eerst met leefstijl. En daar kun je echt al heel veel mee doen. Hè? Dus door anders te gaan eten, meer te gaan bewegen. Mm. Maar bijvoorbeeld ook te kijken naar hoe ga ik om met stress? Hè? Heb ik heel veel stress in mijn leven? En hoe kan ik daar anders mee omgaan? Want ook dat, als je op stress continu hebt, dan kan dat ook afvallen in de weg staan.
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld ook hoe je slaapt. Dat is ook echt een ding. Heel veel mensen slapen best wel slecht. Ook daar kun je van aankomen. Daar worden in zowel Cool als Slimmer worden naar al die aspecten gekeken.
0: Als mensen nou denken van, hey, dit is iets voor mij, waar moeten ze terecht?
1: Waar moeten ze terecht? Nou, dan kunnen ze, op 1 september hebben we van 7 tot 8 is een voorlichtingsavond, georganiseerd vanuit Stichting Elsys. En daar kunnen ze mensen zich gewoon voor aanmelden. En dat kan via de e-mail, via GLI, dus dat is GLI. En dan apenstaartje elsys.nl. Nou, en dan zijn ze van harte welkom en gaan we meer vertellen. Dan kunnen ze echt alle vragen stellen die ze hebben. Ook over de kinderglie, als ze daar wat over willen weten.
0: Kijk, heel mooi om te horen. Mooi moment om je af te sluiten. Ik hoop dat heel veel mensen daadwerkelijk in gang gaan zetten. Dat ze in ieder geval meer gaan bewegen. Want dat is natuurlijk heel belangrijk.
1: Ja, zeker. Want keus genoeg is Soest. Echt heel veel keus. Allemaal leuke dingen.
0: Ik wil je weer heel hartelijk danken voor jouw bijdrage in de uitzending. Lisette de Jong, dank je wel.
1: Ja, dank je wel. Fijne dag, Kees.
0: Oké. Ja, en dan zijn we weer gekomen aan het einde van deze uitzending. Het is toch ook weer zo voorbij, zo'n uurtje wat met elkaar radio maakt. En dat live hier bij Eemland 1. De techniek die werd verzorgd door Menno Mooi. Corien Wernsen die deed de redactie van deze uitzending. En mijn naam is Kees Veerling. En na 10 uur dan hebben we Spakenburgs Goed. We hadden het er al eerder over in de uitzending. Samen met Larry Koelewijn. Graag tot de volgende keer.

Renate Kok met het NOS-journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In de recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstroom.

0: We krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Pardon. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio, Menno Dekker.

Het wel, hè? Silk Sonic, Bruno Mars en Anderson .Paak. After Last Night. Ja hoor, welkom bij een nieuw Dekker Radio. Ik heb er weer zin in, zoals gebruikelijk eigenlijk. En dit is Michael McDonald. Een nummer uit 1986 van de vorige eeuw. Kun je nagaan hoe oud? Sweet Freedom.

0: Ja, dit moment kennen we allemaal wel, hè? Bijna, maar nog net niet helemaal. Geslaagd of wat dan ook, maar daar denk uit hoor. En die Zoe hoorde je met dat leuke liedje uit 2016. Dekker Radio.
1: Dekker Radio.
0: Waar zei je dus?
1: Dekker.
0: Oh, dat ben ik, ja. Het rode mannetje heeft zich weer gemeld, hoor.

Cornelis Vreeswijk en Hopeloos Blues. Ja, leuk liedje, hè? Mooie tekst trouwens. Ken je deze nog van Santana? Carlos Santana? Even de vaart erin in Dekker Radio. Oye, como va?

0: Nou, dat heeft wel moeite gekost. Maar dat was wel een stukje virtuoos werken. Santana en Oye Comova. We gaan eens eventjes kijken in Studio 2. Want Wiebe zit klaar met deze drie na het half uur.
1: Dadelijk onder andere deze drie in

0: Zeg Radio.
1: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die in mei een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van het plegen van een aanslag met een terroristisch oogmerk. Vanmorgen zei de man in de rechtbank geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau. Dat is een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur. Een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar mei gehouden in Burgas, Bulgaarse stad aan de Zwarte Zee. Bulgarije won afgelopen keer met Bangaranga van zangeres Dara. Avrotros weet nog niet of Nederland volgend jaar meedoet. Het weer zonnig, heet, in het zuiden misschien wel 36 graden.

Een halve eeuw oud, hè? En we draaien het nog steeds. Middle of the Road en The Talk of the USA. Uit 1972. Ja, ik had het goed zo. Back Radio deel 2 met Ambrosia gaan we verder. Met Biggest Part of Me. Daarna iets van EOS en Holly May Brood. Tijd genoeg, ben benieuwd.

En over bijzondere muziek gesproken. Luister nou eens hier naar. Wie zingt er nou over een zonnebril? Dat kan alleen maar Gebroeders Co zijn. Zo dus.

0: kwaliteitsmuziek bij Dekker Radio. Gebroeders Co. Zonnebril. Zeg mij eens na. Please and call an ancient and usual.
1: Please and call an ancient and usual.
2: You the cold maids say one. Please and call an ancient and usual. Alright.
0: Adriano Celentano met dit wonderlijke lied uit Italië. Please and call an ancient and usual.

Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereld.

0: de vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend, een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: De Mystery Tour. Het programma met de muziek waarmee het allemaal begon.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakte ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woning omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn.
1: Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er een lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond Jan Berg.
5: Enjoy this trip.

0: thema van Express. En dat was dan ook de band Express uit 1988. De overigens programma Bond voor vandaag. Fijn dat u er weer bij bent. Jan Berg is de naam. Ik ga ze weer lekker voor u draaien de komende uur.
1: One,
0: The Stones anno 2026 in The Stars.

0: Nou, Rockers van de Stones, ze zijn er nog steeds weer bij, anno 2026. In de Stars was de titel van het plaatje. Hoogste tijd om eens terug te gaan in de tijd dat de Stones er ook al waren.
1: Oude meuk!
0: Dat oude meuk, 1969. Glenn Gamble. Dit is Galveston.

0: Glenn Gamble uit 1969, Kelvinston, het titel van dat plaatje. Je hoort er hier voorbij komen in de Bonte Muziekverzameling.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: 2004 met Josh.

0: De muziek van Josh Stone uit 2004. You Had Me.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Gaan we naar 2020 met Rita Ora. How to Be Lonely.

0: How to be lonely, Rita Ora.
1: Achter het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Hier werk van Marcy Yoso, Sticky Thumbs.

0: De muziek van de Backstreet Boys uit 1996, alweer deze opname. Quitting, playing games with my heart. Ja, je moet voorzichtig zijn. Hè. Niet alle hart op hol laten slaan en ook geen misbruik van maken natuurlijk. Hè.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Op naar het half uur met muziek uit 1979. Dit is Cashmere en Love's What I Want. Ja,

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De situatie rond de droogte in Nederland is ernstig, zegt minister Karremans. Hij spreekt van een crisis voor ondernemers en industrieën. Waterschappen doen hun best om het water goed te verdelen. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koreaal bezocht. De eilandengroep bij Japan wordt al tientallen jaren door zowel Rusland als Japan betwist. De Japanse premier noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar en zegt dat de Koreaal onlosmakelijk bij Japan horen. De vier terrorismeverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten, meldt de rechtbank. De vier zijn tussen de 16 en 19 jaar en worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Het weer, vanavond nog lang zonnig, erg warm. Uiteindelijk koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw heet, in het zuiden dan misschien 38 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

De muziek van Bow Wow Wow 1983, Do You Wanna Hold Me? Ja, een van de grote hits die Bow Wow Wow had. Ze hadden er een paar en dit was er in ieder geval eentje van. Hedendaagse muziek dan maar weer, Teddy Swims. Mr. Know It All.

0: Terry Swims, Mr. Know-It-All, heen achter zijn muziek ook zo hier op het apparaat bij het programma Bond.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1964, The Kinks and You Really Got Me.

0: En dat is de muziek van de Kings uit 1964. You Really Got Me was de titel van het plaatje. We gaan naar het jaar 2015 alweer. En dat gaan we doen met muziek van Jason Derulo.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Dit is Cheyenne.

0: Dat was een disc van Jason Derulo. Cheyenne was de titel van het nummer hier in de Bonte Verzameling.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Daniel van den Hoek, als je lacht. En lachen moeten we doen. Het houdt je gezond.

0: Daniël van der Hoeken, zijn nieuwe Nederlandstalige single Als je lacht. Nou, inderdaad, ik zei het al, lachen, dat kunnen we niet genoeg doen in het leven. Hè, want dat houdt je vrolijk, fris.
1: Ja, Jan, wat is het weer al de loste gezellig bij die?
0: Ja, dat is inderdaad, dat was een gezellig plaatje. Carol Emerald hebben we uit 2010. Dit is Dead Man.

0: Ja, ciao ciao. Dat was Caro Emerald uit 2010, Dead Man, de titel van de plaat. Dat bracht ons allemaal weer aan het einde van het programma. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bond op het radiotoestel. Mijn naam is blijft Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u gedaan. Mocht u willen reageren, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com als het adres wat daarvoor open staat. Ja, rest me u nog een hele fijne dag toe te wensen. En ik ga nu uiteraard nog vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Al richting aan het jaar 1975 met Michel Sardou, Une fille au vieux clair. Daar een nieuw werkje van de Charlie Sis, I couldn't know. En omdat we wat vroeg in het programma zitten, hebben we er nog een uit 1965. Elvis Presley en Heartbreak Hotel. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes. En graag weer tot de volgende mond.
1: Je n'imaginais pas les cheveux de ma mère autrement.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De vier terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De vier zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de vier is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in West-Dorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm. Naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is De Duurzame Draai, een programma van Eemland 1 in samenwerking met de duurzame organisaties van onze regio.
4: Hallo allemaal, vandaag weer een nieuwe aflevering van De Duurzame Draai. Mijn naam is Noëlle Sand en tegenover mij zit Annemarie Onderstal. Vandaag in ons programma geven we aandacht aan de energiecoaches. Dus we laten er zowel eentje uit Baarn als uit Bunschoten, Spakenburg aan het woord. We hebben het over biodiversiteit. En de afgelopen weken hadden we het best warm gehad. Dus hittestress komt aan de orde. En tot slot vertellen we wat meer over het project Slim met Energie en de witgoedregeling. Stress komt aan de orde. En tot slot vertellen we wat meer over het project Slim met Energie en de witgoedregeling.

0: dat is een lekker begin van het programma, Menno. Goed gekozen. Leuk. We gaan nu over naar onze Henk. Henk van Es. Hij is met vakantie, maar alsnog als razende reporter neemt hij overal in het land, maakt hij zelf opnames. En vandaag heeft hij een interview gedaan met een collega, energiecoach van Baarn Duurzaam, Jan. Dus luister mee.
1: Ik spreek met Jan Heesemans. Hij is energiecoach in Baarn. Dag Jan.
2: Dag Henk.
1: Ja, vertel eens Jan, hoe is het zo gekomen dat jij energiecoach bent geworden?
2: Ik ben al 30 jaar met mijn huis aan het verduurzamen. Elke keer een stukje. En ja, dat trok mij wel aan om ook mensen te
1: helpen.
2: Te helpen, ja. om te verduurzamen, ja, en zeker, ja, om te beginnen.
1: Ja.
2: Want het begin is erg moeilijk om lijn te krijgen in het hele verhaal.
1: Wat doet een energiecoach eigenlijk?
2: Nou, een energiecoach die gaat bij de mensen op bezoek met één of twee man.
1: Mm-hmm.
2: En die bekijkt het huis en die kijkt naar de mogelijkheden van de persoon die daar woont. En dat samen proberen we dan een oplossing te zoeken voor het energievraagstuk.
1: Ja.
2: En hoe je dat zo handig mogelijk kan om dat bij dat huis te doen en bij de portemonnee van degene die daar woont.

0: Ja, en wat is het vraagstuk? Is dat een financieel vraagstuk? Of gaat het om de footprint, je CO2 footprint? Of gaat het om comfort? Waar gaat het over?
1: Meestal gaat het over het financiële stuk van de vraag. Ja. Van hoe kan ik goedkoper mijn energie gebruiken en inkopen en alles wat erbij hangt. En hoe kan ik mijn huis isoleren op een zo goedkoop mogelijke manier, maar ja, wel zo efficiënt mogelijk.
0: Ja, want je hebt natuurlijk, je zegt energie, hè? Dus dan hebben we het over gas, elektriciteit?
1: Dan hebben we het over beide, ja. Gas en elektriciteit.
0: Want wat is nou het grootste probleem, gas of elektriciteit?
1: Het grootste probleem is eigenlijk dat het gas erg duur wordt en dat mensen dan willen overstappen op energie. Mm-hmm. En dat is op elektriciteit. En dat is ook omdat het gas er uiteindelijk een keer vanaf gaat. Dus ja, uiteindelijk gaat iedereen van het gas af. En als je dan alleen nog in de wijk op het gas zit, dan word je ook afgesloten. Dan gaan ze dat niet meer onderhouden, dat gasnet. Dan is het afgelopen.
0: En wanneer verwacht je dat?
1: 2045. Ja. Het duurt nog een hele tijd, maar het verduurzamen op zich, dat is best moeilijk om dat te doen. Zeker als leek, om eraan te beginnen. En om het uiteindelijk tegen die tijd dat het gas eraf gaat, dat je dan ook helemaal op elektriciteit over kan gaan.
0: Werk jij voor de gemeente?
1: Nee, ik werk niet voor de gemeente. Wij werken voor Barend Duurzaam. En dat doen we op vrijwillige basis.
0: Ja, en wat onderscheidt jou nou van een goede leverancier, hè, die bij je langskomt?
1: Wij doen eigenlijk niks met leveranciers, omdat wij onafhankelijk willen zijn.
0: Onafhankelijk van?
1: Onafhankelijk van leveranciers, van fabrikanten. Wij geven advies aan de mensen hoe ze het beste kunnen doen en waar ze op moeten letten als ze iets aanschaffen. En dan moeten zij zelf via een offerte gaan kijken wat ze willen doen.
0: Dus je hebt eigenlijk helemaal geen direct belang als energiecoach.
1: Nee.
0: Je verdient er niks aan.
1: Je verdient er niks aan.
0: En je krijgt natuurlijk een vergoeding van Barend Duurzaam.
1: Nee, dat krijgen we ook niet.
0: Oh?
1: Wij hebben alleen, we zijn vrijwilliger. Er wordt geen vrijwillige bijdrage of zoiets uitgekeerd. We doen het helemaal zonder betaling.
0: En dat vind je ook goed dat het zo is?
1: Ja, dat vind ik ook goed.
0: Het is toch een behoorlijke inspanning lijkt me. Hè? Want hoe lang ben je bij zo'n klant bezig?
1: Bij de klant zijn we anderhalf uur bezig, maar de voorbereiding en het maken van een leesbaar verslag kost alles bij elkaar ongeveer een dag.
0: Ja, maar dus ik begrijp dat jouw product is een verslag.
1: Ja, ons product is een verslag.
0: Ja.
1: En dat verslag proberen we zo leesbaar mogelijk te maken en ook zo handig mogelijk voor de bewoner. Welke stappen zou die als eerste kunnen ondernemen bijvoorbeeld om het huis in ieder geval redelijk te verduurzamen en daar ook een klein bedrag van de energierekening af te halen.
0: Ja.
1: Want dat stimuleert ook weer degene die daar woont om extra door te gaan met die verduurzaming.
0: En wat is nou het uiteindelijke effect van jullie werk? Weet je dat?
1: Ja, het uiteindelijke effect is dat mensen terugmailen dat ze veel aan het verslag gehad hebben en dat ze ermee aan de slag gaan.
0: Ja.
1: En dat wil zeggen dat ze één of twee maatregelen nemen die de meeste winst opleveren.
0: Ja, daar gaat het om.
1: En daar gaat het eigenlijk om, want dat motiveert ook de mensen weer om verder te gaan.
0: Ja. Maar neem je wel eens contact op met klanten naderhand om te vragen van is het allemaal gelukt of wat heeft het opgeleverd?
1: Nee. Dat doen we niet.
0: Nou.
1: Wij geven wel altijd aan dat ze altijd weer een advies kunnen vragen of informatie kunnen vragen bij ons persoonlijk en eventueel een nieuw bezoek kunnen vragen.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat zo iemand dan vraagt van oké, ik noem maar wat, ik wil de vloer isoleren. Hè? Ik heb een houten vloer, dat is allemaal ingewikkeld. Waar kan ik terecht? Wat voor antwoord krijgen ze dan?
1: Dan zeggen wij niet een bedrijf. Alleen noemen wij mensen bedrijven die voor zichzelf werken alleen. Dus dan kunnen ze daar eventueel terecht. Want dan weten wij de kwaliteit van dat bedrijfje.
0: Okay.
1: Want als je een groot bedrijf hebt, die hebben allemaal monteurs in dienst. En dan weet je niet of die kwaliteit ook gehandhaafd is.
0: Echt, ja.
1: En vandaar dat we alleen maar ook in de regio Baren dan, meestal in de plaats, kennen wij wat bedrijven, maar alleen bedrijven die als ZZP'er of alleen werken. En dan weten wij ook de kwaliteit.
0: Ja. En hoe zie je de toekomst van Energiecoach? Gaat dit nog jaren door op deze manier of ontwikkelt zich dat verder?
1: Nou, ik zie dat wel zoals wij dat doen, dat we aanvragen krijgen. Zeker tegen de winter, dan wil iedereen opeens zijn huis gaan isoleren. Maar dat het zeker doorgaat op deze manier, zolang we maar onafhankelijk blijven.
0: Dat is de kracht.
1: Dat is eigenlijk de kracht.
0: Ja. Nou, heel helder. Dankjewel, Jan.
1: Dankjewel.

0: Daniël Lohuis met Stap voor Stap. En dat is inderdaad hoe we het moeten aanpakken met z'n allen. Nou, wat Henk kan, kan ik ook. Dus ik ging ook als razende reporter op pad. En ik ontmoette Adriaan Voeten aan de Eem, in de Eemerwaard. En Adriaan Voeten doet van alles. Is ook van meten is weten. Maar dit keer hebben we het vooral over het belang van de biodiversiteit en de natuur. Luisteren. Hey Adriaan.
1: Hey Noël.
0: Wat leuk om jou hier te treffen. We staan hier voor jouw huis. En we zien een groene oase aan van alles. Dus daar gaan we het zo even over hebben.
1: Ja,
0: maar misschien wil je je kort even voorstellen. Wie ben je eigenlijk?
1: Adriaan Voeten. Ik hou me bezig met klimaat. En in de allerbreedste zin des woords. Ik trek heel veel mensen aan die het leuk vinden om over klimaat na te denken. Ik vind het ook leuk om over alle vraagstukken op te lossen.
0: Rondom energie heb ik regelmatig met je te maken.
1: Ja.
0: Maar inderdaad ook de natuur, dat gaat je echt enorm aan je hart.
1: Ja. En, meten is weten, hè?
0: Dus meten is weten, precies.
1: Maar in de breedste zin des woords, dus echt heel nerdy. Van elektriciteit en warmtepompen tot meten qua groen. Qua. Hier staat bijvoorbeeld een vogelluisterstation. We meten hoeveel vogels hier recht voor mijn deur bij de Eemerwaard rondvliegen.
0: Ja.
1: Noteren we iedere dag weer, het hele jaar door. Dat analyseren we, bekijken we. Maar ik loop ook met Obsidentify hiervoor rond, of eigenlijk overal rond. Te kijken van wat er allemaal te vinden is qua natuur. En dit stukje hiervoor waar we nou staan, want dat was volgens mij je vraag.
0: Ja, klopt.
1: Daar zijn we vorige week, was dat geloof ik, of de week daarvoor? Met de fietstocht.
0: Met de fietstocht, twee weken geleden.
1: Toen zijn we hier langs geweest, was het net op het verkeerde moment gemaaid. Ik zei van, oké, heel naar, maar het komt wel weer terug. En nu, twee weken later, tijdens de nationale hittestress. Iedereen piept dat alle bermen bruin worden, stoffig. Is het hier?
0: Een groene oase.
1: Ja. En geel en paars. En,
0: ja, het is jammer dat het radio is, hè? Want we kunnen het niet laten zien. Maar we kunnen er wel heel enthousiast iets over zeggen.
1: Vlindertjes.
0: Het is inderdaad echt heel groen.
1: Ja.
0: Dat is ongelooflijk.
1: Dus die poot.
0: Ja, voor jou, ja.
1: Ik zie mijn grote boom. Dat horen de mensen misschien ook wel ruisen. Dus dat is eigenlijk een willig. De bomen die bekend zijn om het ruisen, zijn de populieren. Die hebben van die ronde blaadjes die twinkelen een beetje. Maar dit is een willig. Een van de honderden soorten willigen die er zijn. Er zijn er, geloof ik, iets van 30 soorten die in Nederland thuis horen. Maar deze willig die is heel bijzonder, want hij staat namelijk voor mijn raam.
0: Ja.
1: Ik schrijf daar vaak mijn stukjes achter, want op de achtergrond is de willig, is de eem, is de Eemerwaard. En het is heel mooi hoe die kaal kan zijn en weer groot kan worden en weer vol kan worden. En in de herfst valt het blad en heb je enorm ruim uitzicht. Dus het is een levend schilderij.
0: Ja, prachtig. Adriaan, we zijn inmiddels een stukje opgeschoven en we staan nu aan de Praamgracht. Maar we hebben het nu over groen, hè? En dat je ziet als het veel gemaaid is, dan is het kaler. En dan is het groen, is nu bruin. En hier is het bijvoorbeeld weer hartstikke groen. Waarom is dat eigenlijk zo belangrijk?
1: Het is natuurlijk het woongebied voor niet alleen voor onszelf, omdat wij hier ook wonen. Maar ook voor alle kleine diertjes, dus de insecten. Die moeten weg kunnen kruipen, die moeten een beschermd vochtig stukje kunnen vinden.
0: Mm-hmm.
1: Als we hier langs de rand van de Eemerwaard kijken, de rand van de Praamgracht, dan zien we het prikkeldraad. Daar zie je al dat de begroeiing. Zien we al dat de begroeiing bijna een meter hoog is. Met de werkgroep Eemerwaard zijn we eigenlijk begonnen om te zeggen van, mag dat verschrikkelijke prikkeldraad niet weg? Dan maken we hier een mooie haag bijvoorbeeld langs. Utrecht wil ook heel graag hagen weer terug in het landschap.
0: Mm-hmm.
1: En het bijzondere van hagen, daar kun je het heel goed zien. Dat is zeg maar een verticaal tuintje. Daar kunnen insecten wegkruipen, er kunnen kleine beestjes onderkruipen, er kunnen vogels in in wegkruipen. Je hoort daar een
0: kieviet.
1: Ja. Daar gaat vliegt de
0: kiekendief, denk ik.
1: Ja, de bruine kiekendief. Ja. Er is ook een blauwe kiekendief gevonden.
0: Wauw.
1: Die heet dus gewoon letterlijk kuikendief.
0: Ja, dat doet hij zo, wat hij dat liefste doet.
1: Die voert dat aan zijn kuikens. Dat is heel flauw, maar dat is nou helemaal zo. Ja. Kijk, hij jaagt echt op enkele meters bij ons vandaan. Ik denk dat het 30 meter is.
0: Ja, prachtig.
1: Heel langzaam. Hij is ook helemaal niet snel. Hij wordt ook heel makkelijk verdreven door, door kiewieten. Die dat helemaal niet leuk vinden dat hij in de buurt van hun nest komt.
0: Nee, uiteraard. Zou ik ook niet blij van worden. Ja.
1: Maar ook die moet hij eten.
0: En precies.
1: Dus ja. De dus kiewietjongen, die eten die kleine insecten weer die in het hoge gras zitten. Die komen dus... Die kunnen dus niet in de bermen, kortgemaaide bermen, fourgeren. Wat je hier langs de Praamgracht ziet, is dat ook de oevers tegenwoordig hoog gelaten worden. En je ziet ook dat er heel veel meer riet in de grachten mogen blijven staan, in de watertjes mogen blijven staan. Dus omdat de riet, dat heeft een zeer goede zuiverende werking. Dat blijft bacteriën voeden tot in de diepte. En die kan dus ook de Praamgracht weer schoon krijgen.
0: Dat is natuurlijk wel, ja. Want dan nogmaals, want dat is toch wel de hamvraag. Zo van, goh, we hebben goed voor de natuur. En waarom is het dan goed voor de mens?
1: Nou, dat zie je hier. Hoeveel mensen het fijn vinden om hier langs te lopen. Ja. Om echt buiten te zijn. Dat zie je in tijden dat het even wel wat moeilijker is. Dan zie je dat mensen 's avonds een rondje gaan lopen. Als het 35, 40 graden geweest is overdag. Dan zie je s'avonds hele drommen die lekker even de natuur ingaan. Die koel geblazen worden. Die genieten van een kiekendief die langskomt. En die resetten zich helemaal naar het nu. Naar de werkelijkheid van dit moment.
0: Oké, dankjewel Adriaan voor dit inkijkje in de mooie Emerwaard. En dat groen belangrijk voor ons is, hoop ik, is ons wel duidelijk geworden.

0: Voor de muziekliefhebbers onder ons, dit was Laura Mvula. Ik hoop dat ik het goed zeg. Met Green Garden. Alweer zo'n mooi nummer en lekker swingend. Helemaal goed. Waar we nu aan toe zijn is... ik ben heel erg blij dat we contact hebben met Milieu Centraal. En we gaan nu in gesprek met Simone Trésor om wat meer te horen over hittestress. En daar hebben we wat mee te maken gehad de afgelopen periode. Simone, welkom.
1: Hi, dag.
0: Hallo, helemaal leuk. Nou, fijn dat je erbij bent. Misschien kan je even kort introduceren. Jezelf en misschien ook Milieu Centraal meteen.
1: Ja, natuurlijk. Ik ben Simone Trésor. Ik ben woordvoerder en expert duurzame woningen bij Milieu Centraal. En Milieu Centraal is het onafhankelijke kenniscentrum voor duurzaam leven. Wij helpen mensen bij het zetten van duurzame stappen op elk gebied. Want heel vaak willen mensen bijvoorbeeld wel verduurzamen, maar zien ze door de bomen het bos niet meer. Wij zoeken dan dingen voor ze uit en leggen uit wat de slimste keuze is. Zie ons een beetje als die lieve buurman die de boel op orde heeft, die alles weet en die je graag helpt. Waar je altijd bij terecht kan en die je niets probeert te verkopen. Dat zijn wij ongeveer.
0: Helemaal leuk. Ja, zo'n buurman wil ik ook. Helemaal goed. Nou, ik zonder dolle. Ik denk dat Milieu Centraal echt ontzettend mooie kennisinstituut is. Met waar jullie heel veel informatie te vinden is over van alles op het gebied van duurzaamheid. Dus echt milieucentraal.nl mensen. Dat is echt de moeite waard om daar eens even op te gaan kijken. Waar we jou speciaal vandaag voor wilden vragen was het thema hittestress. Want het is op dit moment in de studio ook nog is best warm. Dus waarom wij doen dat niet zo goed, geloof ik, omgaan met hittestress? Vertel.
1: Nee. Ja, nou ja, het is natuurlijk iets waar iedereen wel last van heeft. Alleen is het niet voor iedereen dezelfde hitte, hè? Vergis je niet. Mm-hmm. Niet iedereen heeft dezelfde zomer. Dat hangt af van je postcode en je huis en je buren. Of je woningeigenaar bent of huurder. Je inkomen, je gezondheid, je leeftijd. Al die factoren die bepalen of jouw zomer voelt als vakantie. Of dat je aan het overleven bent in je eigen woning. En ik kan wel wat praktische tips geven om die hitteperiodes wat leefbaarder te maken. En ik kan mensen proberen te motiveren om een plan te maken om die hitte structureel zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Zonder daar meteen bakken met stroom voor te gebruiken.
0: Nou, kom maar door met die tips dan. Want daar zijn we heel nieuwsgierig aan. Dus tip 1?
1: Ja. Nou ja, goed, er zijn eigenlijk twee plannen die je moet maken. Een plan als er een hittedag aankomt. Daar kun je natuurlijk korte termijn mee tegen wapenen. Maar ja, de zomers worden er niet koeler op. Dus we zijn als Nederlanders gewend ons te wapenen tegen de kou in de winter. Maar eigenlijk moeten we ook gewoon een plan maken om ons te wapenen tegen de warmte. En daar zijn we nog niet zo aan gewend. Mm-hmm. Maar dat is wel heel verstandig om dat plan te maken. Maar we zijn in Nederland hele goede korte termijn denkers. Maar lange termijn denken vinden we lastig. Ja. Maar goed, bij een hittedag, komt er een hittedag aan, dan heb ik een geheugensteuntje. En dat is hang op, doe dicht, lucht door. En ik hoop dat hij blijft hangen.
0: Oké, zeg hem nog eens, zeg hem nog één keer.
1: Hang op, doe dicht, lucht door.
0: Kijk.
1: En ik ga hem uitleggen uiteraard. Want hang op betekent probeer aan de buitenkant zoveel mogelijk zon te weren. Hang je zonwering op. Hè? Dus doe alles wat je hebt aan markiezen en parasols open uit. Heb je die niet, probeer dat dan te doen door iets voor je ramen te hangen. Een laken, een schaduwdoek. Er zijn heel veel budgettips om dat te doen. Hè? Je kunt ook een rolgordijn buiten voor je warmste raam hangen. Ik hoorde mensen die een beweegbare douchegordijnstang tussen hun kozijnen klemmen en daar dan een doek overheen hangen.
0: Ja.
1: Dus dat is hang op. Ja. Doe dicht. Doe alles dicht. Ramen, deuren, maar ook aan de binnenkant al je gordijnen en alles wat maar helpt om de zon van je te weren. En lucht door als het 's avonds koud, buiten koeler is dan binnen. Alles tegen elkaar openzetten. Spuiventilatie heet dat. Dus echt alle ramen gewoon tegen elkaar open. Ja. En de boel door laten tochten. Ja. Dat doe je op een hittedag.
0: Ja, precies. En ik doe, weet je, even om aan te vormen. Ik doe dan zelf ook. Ik kijk ook even naar mijn weer-appje, zeg maar. Want vaak is het ook 's ochtends vroeg Weet je wel, dan is het eigenlijk het koelst. Dan zie je nou 15, 16 graden of zo. En dan, ja, als je dan toch om 6 uur wakker bent, hup, alles open.
1: Precies. Ja. Ja, precies. Het is voor iedereen anders.
0: Ja,
1: ik ben niet van zo vroeg mens. Maar ik ben meer van laat op.
0: Okay.
1: Maar ja, goed, en dan hoor je altijd mensen zeggen, ja, maar ja, ik woon midden in de binnenstad. Ik kan moeilijk alles openzetten. Snap ik ook.
0: Ja.
1: Soms zijn daar ook
0: oplossingen. Je moet even bijblijven.
1: Maar dit is wat ik voor een hittedag ga geven.
0: Leuk. Nou, dan ga jij nu waarschijnlijk iets vertellen over het plan op de langere termijn. Heb je nog 2 minuten, Simone? Sorry.
1: Oh jeetje, dan moet ik het alweer kort houden.
0: Nou, heel kort.
1: Het lange termijn plan, de 4 keer eren maatregelen. Groen integreren, zonweren, isoleren en ventileren. Dus probeer je omgeving zo groen mogelijk te houden. Planten tegen je muur, een boom voor je warmste raam. Goed voor de biodiversiteit, maar houd het ook aanzienlijk koeler in je buurt. Nou, zonweren heb ik net al uitgelegd.
0: Mm-hmm.
1: Investeer daar ook echt in. Als je toch een grote verbouwing gaat doen, neem niet alleen geld op voor isolatie, maar ook voor zonwering.
0: Ja.
1: Isoleren, houd in de winter de kou buiten. In de zomer eventjes de warmte, maar als het eenmaal binnen zit, weten we allemaal, gaat het er ook weer moeilijk uit. Dus vandaar dat die zonwering samen gaat met die isolering. En ventileren, daar kan je ook in investeren. Ja, en dan zeggen veel mensen, maar ik wil dan graag een airco. Snap ik dat je dat na 2 nachten zweten heel graag wil. Maar we moeten zuinig omgaan met de energie. Dus kijk, als je onderliggend lijden hebt of ouder bent, dan snap ik het helemaal.
0: Mm-hmm.
1: Maar denk goed na voordat je iets koopt. Maak eerst het plan en koop dan de spullen.
0: Oh, ja.
1: Probeer het eerst zonder een stekker.
0: Nou, dat vind ik echt een geweldige tip. En als laatste denk ik alleen, want ik las iets over ventileren volgens het schoorsteenconcept. Kan jij dat nog, kan je dat nog in 3 zinnen iets over zeggen?
1: Ja, dat is eigenlijk, hè, als het 's avonds koeler is buiten, zet je, als je een huis hebt met verdiepingen, zet dan op de begane grond de raampjes open en in bijvoorbeeld je dakraam, dan ontstaat er een soort schoorsteeneffect. Koel erin, warmer uit.
0: Ja, precies. De koele gaat dan ook naar boven. Simone, ontzettend bedankt. Ik heb je heel veel geleerd en hopelijk misschien tot de volgende keer.
1: Ja, wie weet.
0: Dankjewel.
1: Okay, dag.

0: En voor de muziek maar weer.
1: Dit was Lo van Gorp met The Right Thing. En zoals ik net lees, komt hij de komende keer in de speeldoos. Dus als je het leuke muziek vond, dan moet je vooral even gaan kijken. In de studio hebben we Annemarie Onderstal, maar die had ik al geïntroduceerd. En aangeschoven is ook Anne. En Anne is van de gemeente. Misschien kunnen jullie elkaar... Anne, ik begin even bij jou. Wie ben je eigenlijk?
2: Ja, hi. Dankjewel dat ik aan mag schuiven. Ik ben Anne Geertjes. Ik ben van de gemeente Baarn. Ik ben de programmasecretaris Duurzaamheid. Mm-hmm. En heb me vooral bezig gehouden de laatste tijd met het opzetten van een witgoedregeling. En daar zullen we zo meer over vertellen.
1: Ja, leuk. En Annemarie, waarom doe jij mee met dit interview?
3: Naast dat ik presentator ben, mede-presentator met jou van dit mooie programma, doe ik de communicatie bij Baarn Duurzaam. Maar ik ben ook sinds 2023 projectmanager, projectleider, hoe je het ook mag noemen, van het project Slim met de Energie. En daar hebben we sinds kort dus de witgoedregeling aan toegevoegd.
1: Oké, nou, Slim met de Energie. Wat is dat dan eigenlijk?
3: Ja, met Slim met Energie helpen we mensen in huurwoningen, in sociale huurwoningen, om met energie besparen, met simpele tips, met gratis middelen, met materialen. En om daarmee dan niet alleen minder energie te verbruiken, maar vooral ook die energierekening naar beneden te krijgen. En wellicht veel mensen weten het wel, dat je korter moet douchen, dat je je waterkoker minder moet gebruiken. Maar dat sommige middelen ook echt wel helpen met die energierekening.
1: Ja. Noem er eens één. Waar ben je zelf eigenlijk... Ik weet dat je zelf ook wel eens meegaat.
3: Jazeker.
1: Waar ben jij het meest van onder de indruk eigenlijk? Zo van een kleine maatregel met groot effect.
3: Ja, nou, wat ik sowieso van onder de indruk ben in dit project is dat in mijn beleving energiearmoede bestaat niet. Het is een onderdeel van. En mensen weten soms ook niet wat ze moeten en wat ze kunnen. En die energierekening gaat maar omhoog. En toch zijn nog steeds niet die ledlampen, de radiatorfolie, de tochtstrips, de minder douchen, korter douchen. Hele simpele maatregelen die toch net even dat verschil maken. En dat is toch nog in heel groot deel van Baarn en overal in heel Nederland onbekend.
1: Ja. Ja, dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen. Dus nee. Goed dat je dat nu ook weer zo benoemt.
3: En met dit project komen we ook echt bij mensen thuis. Ja. Met twee mensen. En daar gaan we gewoon door het huis heen. En dan gaan we vragen stellen. En dan gaan we kijken. En daar waar mogelijk brengen we ook meteen materialen aan. We draaien er een andere douchekop in die minder water verbruikt. We plakken radiatorfolie. In sommige gevallen brengen we bijvoorbeeld van die ventilatoren aan. Zodat we de warmte beter verspreidt. Want uiteindelijk doen we het dat stuk. Is vaak ook in de winter. Hebben we ook meer animo. Want dan gaan mensen ook merken dat het wat frisser wordt als ze niet die kachel omhoog zetten.
1: Ja, mooi. Ja. En toen gingen we er eigenlijk iets aan koppelen, heb ik begrepen. Die witgoedregeling, Anne. Wat houdt dat dan eigenlijk precies in?
2: De witgoedregeling is een regeling voor inwoners van de gemeente Baarn. Die merken dat ze moeite hebben met de energierekening betalen en een laag inkomen hebben. En voor een subsidiebedrag van €500 kunnen ze een aanvraag indienen bij de gemeente Baarn om een nieuw witgoedapparaat dat energiezuinig is aan te kunnen schaffen. En dat zijn dan 5 apparaten. Een wasmachine, een droger, een koelkast of een vriezer. Koolvriescombinatie. Mm-hmm. En willen ze hierop aanspraak maken, dan moeten ze eerst een energiecoach van Slim langs de deur laten komen. Om die geeft advies, zoals net gezegd. En die kan kijken naar het apparaat of er inderdaad een onenergiezuinig apparaat in de woning is. En daarover advies geven.
3: Oh, ja, want het gaat vooral om vervanging van een apparaat ouder dan 10 jaar. Precies. Want die slurpen.
1: Ja, maar dat is echt zo. Hè? Dus dat kan een hoop. Kan weer een hoop op je elektriciteitsrekening schelen. Dus dat is hartstikke mooi. Ja. En als je denkt van daar heb ik wel belangstelling voor. Wat moet ik dan doen? Ik neem niet aan dat het voor iedereen is.
2: Ja, het is alleen voor mensen die minder dan 150% van de bijstandsnorm verdienen. Mm-hmm. Dus er zit een inkomenseis aan. Ja. En het idee is wel dat je eerst dus een afspraak maakt met een energiecoach, die dus vervolgens kan constateren of het apparaat inderdaad aan vervanging toe is. En samen met de energiecoach vul je een aanvraag in bij de gemeente Baarn. En die komt binnen. En als je een beschikking hebt gekregen, kun je daarmee naar een van de twee leveranciers in Baarn naar keuze gaan. En daar voor €500 een nieuw apparaat, dat dus energiezuiniger is dan de oude, bestellen. En het is wel belangrijk dat je dan je oude apparaat echt behoudt, zodat wanneer de leverancier bij jou thuis komt, dat je dan het oude apparaat met hun mee kunt geven.
1: Ja, ja. Ook in verband met het recyclen is echt natuurlijk ook beter. Ja. En hoe kan ik die afspraak maken met de energiecoach?
3: Nou, eigenlijk heel makkelijk. Sowieso kan je eerst goed lezen op de site van de gemeente onder witgoed aanvraag. Of je in aanmerking komt. Daar staat heel duidelijk uitgelegd wat het inkomensniveau ongeveer moet zijn. Dus hoeveel je verdient. Wat overigens wel heel mooi ook in dit project veel regelingen zijn voor mensen tot en met 120% of 130%. In dit geval hebben we hem echt opgerekt naar 150%. Dus er zijn gewoon meer mensen die vaak net buiten de boot vallen met alle regeltjes. Die nu wel in aanmerking komen. Dus het is echt heel interessant om daar naar te kijken. En dan vervolgens kun je naar of via de gemeente Baarn site of via baarnduurzaam.nl direct. En daar zit een kopje boven in de site Slim met Energie. En daar zit een aanmeldknop en dan geef je gegevens, even ook telefoonnummer en adres doorgeven. En vervolgens maken we een afspraak en dan komen er twee mensen bij je thuis. Het is wel nu eventjes vakantieperiode, dus het gaat misschien iets langzamer. Maar ja, gelukkig hebben we al ruim 30 mensen in een maand tijd ons weten te vinden. En Anne, hoeveel formulieren heb jij al binnen en doorgestuurd naar de bewoners weer om vervolgens een koelkast uit te zoeken?
2: Ik denk dat ik nu zo'n 11 aanvragen binnen heb. Dus er kunnen er nog wel wat bij.
1: Ja, ja. Leuk. Ja. Ja. Nou, dus voor mensen die luisteren en denken dat ze hiervoor in aanmerking komen, ga alsjeblieft naar de site van de gemeente en of Baarn Duurzaam. Want dit is toch wel echt heel de moeite waard en heel fijn dat dit aanbod er is voor de inwoners van Baarn.

0: Dit was Over Life on Mars is van David Bowie. Nog even in aanvulling op ons gesprekje van zo net. Ik werd ingefluisterd dat er een snellere website is om naar die witgoedregeling te gaan. En dat is baarn.nl/witgoed. Dus ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. Nou, wat heel leuk is om te vertellen is dat we niet alleen... We zijn natuurlijk een regionale radioomroep. En Bunschoten Spakenburg hoort daar zeker bij. Dus we zijn hartstikke blij met de medewerking van een hele leuke energiecoach in Bunschoten. Evert. En die heb ik geïnterviewd. Dus luisteren zou ik zeggen. Goeiedag allemaal. Tegenover mij zit Evert. Hij is energiecoach in Bunschoten. En ik ben heel benieuwd wie jij bent, Evert. Dus zou je je even willen voorstellen?
1: Ja, zoals gezegd, inderdaad, Evert. Geen onbekende in Bunschoten overigens. Ik ben in het verleden directeur geweest dan van installatietechniek, maar ook zelf altijd keihard meegewerkt. Dus vandaar dat die verwarming, ventilatie en dat soort dingen best wel in mijn genen is gaan zitten. Een jaar of vier terug werden bij de gemeente mensen gevraagd om eventueel een gesprek aan te gaan met een bewoner. Om te kijken van, is er iets te doen waardoor je de ventilatie of verwarming of dat soort dingen kunt optimaliseren. Ik heb er natuurlijk even een nachtje over geslapen en ik denk, ja, waarom ook niet?
0: Hè? Leuk, je had tijd over.
1: Nou ja, tijd over. Het gekke is dat je moet zelf je agenda in blijven vullen, want anders doet de ander het. Maar ik heb een hele mooie team bij ons ook, die daarmee aan het werk is, in die coaches. We hebben er een stuk of 8, dus we kunnen het ook redelijk goed verdelen als er veel aanvragen zijn.
0: En komen jullie ook bij elkaar? Hebben jullie een soort vergaderingen? Of nou ja, in ieder geval. En doe je elkaar ook bij elkaar leren? Dat je van elkaar leert?
1: Nou, het mooie is, nu, in het begin was het wel een beetje iets voor zich. En we hadden wel bijeenkomsten, maar het is allemaal een beetje wennen nog. Het is allemaal nieuw. Hè? Dat hele energiegebeuren is natuurlijk een beetje nieuw. En om op die manier met elkaar om te gaan, is het natuurlijk prettig om elkaar te ontmoeten. En nu is zelfs zo dat de rapportage van alle bezoeken door iedereen gelezen kan worden. Dus we zitten in een bepaalde groep waardoor ook mensen van elkaar kunnen zien van, hé, dat is ook een goede. Die kan ik wel eens een keer meenemen bij het volgende gesprek.
0: Oh, super.
1: En, ja. Want die ontwikkeling gaat door.
0: Ja. Ja, daarom. Het is veranderd heel erg. Je hebt steeds weer nieuwe kennis, nieuwe apparatuur en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Nee, snap ik. Helemaal leuk. Leeft het een beetje in Bunschoten? Zijn mensen heel hard bezig met de energieverandering van het gas af? Of?
1: In het begin was ik wat sceptisch.
0: Ja.
1: Dat was wel zo. Nou weet ik wel, ik heb een makkelijke ingang. Dus als ik bij mensen kom, ook zeg maar, ik ben Bunschoten zelf. En ik ben eenmaal binnen, dan is het vrij makkelijk om daar contact over te maken. En dan kun je al heel snel de ingang ingaan. Maar je moet natuurlijk eerst binnen zijn.
0: Mm-hmm.
1: En dat doen wij niet. Dat doet de gemeente zelf. Die maakt er wat reclame voor, ik noem het wel. Duurzaam Bunschoten, noem het maar.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze het eerst zeker ook inschrijven. En op dat moment wordt er een bericht gestuurd naar een van ons om daarheen te gaan.
0: Ja.
1: In het begin was het echt wel heel simpel. Het is een beetje goed in gang gezet met de energiecrisis.
0: Ja.
1: Ja, toen die
0: gasprijzen omhoog
1: gingen, toen begon het echt wel te spelen. Want in het begin hadden we iets van 24 tips om iets te doen.
0: Mm-hmm.
1: Van de kieren dicht.
0: Radiatorfolie.
1: Ja, al dat soort kleine dingen.
0: Ja.
1: Maar nu is dat veel dieper gegaan. We zijn nu echt veel verder gekomen. We durven nu rustig advies te geven over dubbel glas vervangen. Nou, dat is toch tegen het zere been van elke ouder die zegt van, nou, ik heb het dubbel glas in zitten en dan moet ik er triple in gaan zetten of HR++. Maar als je daar iets in gaat verdiepen, dan kom je tot ontdekking dat er ook voordelen aan zitten. En dan gaan mensen mee.
0: Uh-huh.
1: Ik roep ook altijd, je moet het niet alleen voor de centen doen. Als je dat wil gaan doen, ik krijg mijn 10 jaar terug verdiend. Ja, begin er niet aan. Maar zorg gewoon dat je met elkaar probeert voor de volgende generatie ook wat over te houden.
0: Ja, zeker. Want het gaat uiteindelijk denk ik om dat hoe minder energie je gebruikt, hoe beter het is. Of
1: precies.
0: Dat nou gas is of elektriciteit. Maar hoe minder, hoe beter. En isoleren helpt natuurlijk
1: precies.
0: Als ontzettend
1: precies.
0: Goed. Ja, leuk. En heb je een mooi voorbeeld van een... dat je zegt van, nou, ik was bij die thuis en zo ging het. Heb je daar een... Heb je een voorbeeld?
1: Nou, ik had er al
0: tientallen
1: op noemen. Maar goed, die kunnen we misschien nog wel een keer in een later tijdstip nog een keer te sprake brengen wanneer het gesprek op een andere manier weer dieper gaat.
0: Ja.
1: Maar een van de dingen die ik ook wel heel bijzonder vind altijd is de reactie van mensen als je geweest bent. Ik probeer toch altijd een beetje die persoonlijke mail. Het is een rapport wat gemaakt wordt, ja. Algemeen.
0: Ja.
1: Maar proberen in die antwoordmail probeer ik ook iets nog uit te krijgen. Dat is echt super gaaf.
0: Mm-hmm.
1: Ik was in een hele oude omgeving. Wij noemen het bij ons de Nieuwe Schans. Dat is net na de oorlog opgetrokken. Dan mag je aan de gevel niks doen.
0: Nee. Okay.
1: Is ook niet geïsoleerd. Geen spouw. Helemaal niks. Dus dan, ja, wat moet je dan doen?
0: Mm-hmm.
1: En het leuke was, ik kwam er binnen. Hangt een radiator van 30 centimeter hoog. Nou, mijn praktijkvoorbeeld is dan al. Wil je een HR-keteltje doen, dan moet je in ieder geval zorgen dat je water inhoud hebt. En die man had inderdaad een HR-keteltje aangeschaft. Maar ja, de verwarming was dan niet optimaal. Mm-hmm. En ik zei, nou, als je nou iets leuks wil gaan doen. En je wilt toch, want ik zie daar een beetje aan verbouwen ben. Die radiator eraf, 30 centimeter. En je kunt er 50 centimeter kwijt. Je haalt je warmte van je HR. Nee, je water haal je naar beneden toe.
0: Mm-hmm.
1: Zorg dan meteen dat je die gevel ook aan de binnenkant is even leuk nog een keer isoleert. En het grappige is dat hij dan 14 dagen daarna gewoon echt tegen me. Hè, dan belt hij bijna op. Dat hij zegt, Evert, ik heb het gedaan. Ik merk nu het verschil al. Nou ja,
0: geweldig.
1: Dat is natuurlijk top. En daar word je blij van.
0: Ja, daar doe je het voor. Ja, dat snap ik. Ja, dat snap
1: ik. Want ik heb veel meer van dit soort voorbeelden.
0: Nee, maar
1: dat doen we nou niet aan.
0: Ja, het is dankbaar werk. En het is, kijk, mensen. Ik denk ook dat mensen weten niet waar je. Want je weet niet waar je moet beginnen.
1: Nee.
0: Dus iemand zoals jij en jouw collega's zijn natuurlijk dan ontzettend belangrijk. Ja. En hoe moet je in Bunschoten je aanmelden als je zeg maar, ik wil een energiecoach?
1: Ja, dat kun je gewoon bij de gemeente doen.
0: Okay.
1: Die maakt er ook regelmatig reclame voor, ook langs de weg. En als er weer wat nieuws is, dat een nieuwe vloer isolatiesubsidie uitgegeven wordt boven het landelijke,
0: mm-hmm.
1: dan geven ze er ook aandacht aan.
0: Ja.
1: Wat je nu steeds meer gaat zien, en dat is wel van mij ook wel een beetje tricky,
0: uh-huh.
1: dat is die accu's en zo, hè? Daarvoor die auto's en zo.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk een afdeling die is heel specifiek. Ja. Maar ook daar gaat het de goede kant op. Ik durf er ook best wel alweer een mening over te geven. Trouwens, alle dingen die wij adviseren en alle dingen die we doen, we noemen ook nooit geen installateurs enzovoort, die staan in de site zelf wel. Maar we gaan ook geen adviezen geven wie je moet hebben, wat je moet doen en welk aannemen. Dat soort dingen moeten ze echt zelf doen. En ook de verantwoordelijkheid die ze doen, die kunnen wij niet nemen. Dat probeer ik ook altijd wel helder te krijgen. Ja. Dat ze met het advies zelf aan het werk gaan.
0: Ja, dat is zo leuk om te horen. En ik kan je zeggen, want straks hebben we ook een interview met een energiecoach vanuit Baren.
1: Oh ja.
0: En daar doen we hetzelfde. Dus dat is ook echt inderdaad geen advies over installatie, omdat dat toch lastig is, het is altijd een persoonlijke kwestie, maar je kan wel meekijken eventueel als er vragen
1: dat kan.
0: Zijn.
1: Ja,
0: of,
1: dat kan.
0: Ja.
1: Ja, maar je merkt ook vaak dat ze dus ze wisselen willen misschien met energiebedrijf. Hè?
0: Ja.
1: Maar dat soort dingen doen gaan wij dus echt niet doen. Als we zelf maar lekker daarin googelen.
0: Oké. Evert, we zijn al aan het eind van onze eerste 7 minuten. Dank je wel.
1: Ja, echt waar. Nou, groetje.

Dus als je meer wil weten als bunschotenaar Spakenburger voor energiebesparing, ook bij jullie, dan kijk dan even op de website van de gemeente bunschoten.nl/duurzaam. En dit was het weer voor vandaag. We hebben met veel plezier dit programma voor jullie gemaakt. Mocht je een tip hebben voor onze redactie, mail dan naar communicatie@baarnduurzaam.nl. En hopelijk tot de volgende keer.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd, tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
3: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years.
5: Eemland 1. Hey boys, hier komt hij dan.

Hallo, mijn naam is Wim den Heijen en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Rock All Over The Years. Ja, iedereen zal natuurlijk wel gehoord hebben dat Bonnie Tyler is overleden op 75-jarige leeftijd aan een geperforeerde darm. Ja, en Bonnie Tyler werd altijd vergeleken met Rod Stewart, oftewel de vrouwelijke Rod Stewart. Daarom heb ik van Bonnie Tyler drie nummers samen met het eerste nummer met Rod Stewart, Battle of the Sexes. Het tweede nummer heet A Rocking Good Way met Shaking Stevens. En het derde nummer is met Francis Rossi van de Status Quo. En dat nummer heet Someone Rocking Your Heart.

the golden age of rock and roll.

Ja, niet alleen Bonnie Tyler was onlangs overleden, ook Freddie Gannon. Jongstleden overleden op 89-jarige leeftijd. Had enkele grote hits. Een van zijn grootste hits, eigenlijk denk ik toch wel een van de minst bekende, maar dat was Palisades Park uit 1962. En Tallahassee Lassie en Okefenokee uit 1959. En Okefenokee, dat betekent eigenlijk zoiets als bubbelend water. Het, is een, het komt uit het Hishiti. Dat betekent uit iets van de Indianenstam. En hij werd geïnspireerd door Chuck Berry, Bo Diddley en Little Richard. Maar eerst Freddie Gannon met drie nummers.

Verder met Lulu. Ja, die kennen we natuurlijk wel van het nummer Shout uit 1964. En 10 jaar later, denk ik, een van haar grootste hits, The Man Who Sold the World. En Lulu was 4 jaar getrouwd met Maurice Kip van de Bee Gees. Maar goed, uit 1964, Shout, Lulu. Wait.

Iedereen zal ondertussen wel weten dat de Rolling Stones een nieuw album uitgebracht hebben ondertussen. En dat heet Foreign Tongues, oftewel vrij vertaald vreemde talen. Maar voordat we van dit nieuwe album enkele nummers gaan laten horen, ga ik even exact 60 jaar terug in de tijd van het album Aftermath, Under My Thumb. En daarna van het nieuwe album Rough and Twisted, Ringing Hollow, dat is een vrij rustig nummer. Een nummer van Amy Winehouse, You Know I'm No Good. En Divine Intervention. Geniet er even van.

Dat waren 5 achtereenvolgende nummers van de Rolling Stones. Eerst 60 jaar terug. Ja, daar hoort even het verschil met de muziek van vandaag. Dat was Under My Thumb van Aftermath. En daarna van hun nieuwe album Rough and Twisted, Ring Hello. En een cover van Amy Winehouse. Vind ik prachtig dat ze dat gedaan hebben. You Know I'm No Good en Divine Intervention. We gaan verder met Paul McCartney, met een nummer wat ik eigenlijk nog nooit gehoord heb. Misschien jullie ook niet. Uit 1989 van het album Flowers in the Dirt. Où est le soleil?

0: Ja, helaas zit het uurtje er weer op, waarin we aandacht besteed hebben aan Bonnie Tyler en de Freddy Cannon.
1: Dit is Eemland 1.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallagen fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallagen veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallagen was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
3: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
4: Dus, voor het kabinet?
3: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
2: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
6: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
7: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Om jou ben ik verdrietig, zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die dansen, en dat er mensen zijn die innig zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
1: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
0: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivee Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
2: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter. En toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
0: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Ja, het zijn Weekend Jeroen en Peter. Je zult het niet geloven. Op Eemland 1.
1: Nee joh.
2: Hallo vriendjes en vriendinnetjes. Fijn dat jullie er zijn.
3: Hey, hallo. Fijn dat jullie er zijn.
0: En wat ben ik blij dat jij er bent, vriend.
1: Nou, mag dat ook wederzijds zijn? Wat een gezelligheid.
0: Wat goed is dit. Ja, voor de mensen thuis en de mensen die mijn enthousiasme niet begrijpen. Jeroentje is erbij, maar toch weer niet.
1: Ja.
0: Jeroen, kun jij een klein tipskens van de sluier oplichten nadat ik verteld heb dat dit overigens aflevering 652 is?
1: Oh, dat is mooi. Dat is altijd fijn om te horen. Want de afgelopen weken heb ik bedacht dat het in de uitzendingen 663 was. Dus dat is mooi dat we in ieder geval iets tussen af. Nee, maar het gaat is. Zoals de luisteraars van de trouwe luisteraar Jeroen en Peter natuurlijk weten. Want die hebben de afgelopen weken geluisterd. Hebben natuurlijk mijn uitzendingen gehoord. Hier live al vanuit de Costa Blanca. Maar ja, nu ook echt live met jou samen. Want ik zit nog steeds in Spanje.
0: Ja.
1: Ik ga op dit moment mijn vijfde Spaanse week in. Volgende week week 6. En dan kom ik terug. Dan ben ik weer eventjes terug.
0: Ja, want hier in de studio hangt een enorme kalender. Het is een weekkalender. Staan 6 vakken. In 5 vakjes zijn al een groen vinkje gezet. En het 6e vakje is nog maagdelijk leeg. Dat betekent dus inderdaad dat jij volgende week terugkomt. Maar op welke dag kom jij volgende week terug? Willen onze luisteraars nu al weten. De chat stroomt vol.
1: Ja, dat snap ik. Dat kan zijn de zaterdag of de zondag. Het ligt een beetje aan het verkeer natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
1: Het is natuurlijk, dat heeft alles mee te maken. We doen het rustig aan.
0: Ja.
1: Maar ik ga er weer zijn. En ik kan niet wachten.
0: Nee, ik ook niet. Ik wil even één plaatje draaien voordat we enorm verder draaien. Want ik ben tot de conclusie gekomen, nu ik jou aan de lijn heb, dat jij op schuifje 5 zit, waar ook de jingle draaide. Dus ik heb nu geen bedje, terwijl ik alles voor de rest voor had bereid. Dus als ik één dingetje even weg kan starten, kan ik daarna een bedje onder ons gesprek zetten. En het bedje wat ik onder ons gesprek wilde zetten, dat komt uit mijn vakantie. Ik ben naar Noorwegen geweest. Daar hebben we de radio opgezet. En dit was heel populair.

0: Golden van de K-pop Demon Hunters, de Netflix movie. Het was elke dag op de radio daar. We hebben veel gereden daar en elke dag kwam dit nummer toch wel een keertje langs. En dat verbaasde me, want hier is het volgens mij inmiddels wel uit de roulatie. Jeroentje,
1: ja,
0: vriend.
1: Ja, hier is het voornamelijk reggaeton wat de klok slaat.
0: Reggaeton?
1: Reggaeton.
0: Ik weet natuurlijk wat reggaeton is, maar de mensen thuis weten dat niet.
1: Die van Shakira, wat voor het WK is gebruikt.
0: Ja, nou, er waren twee nummers die enorm in de roulatie waren in Noorwegen. Jij mag zo die andere draaien, want volgens mij kunnen we dat ook voor elkaar krijgen, toch?
1: Ja, dat moet lukken. Maar je hebt dus die, dat is ook hier nog steeds niet. Maar dat is reggaeton. Als je vraagt, wat is reggaeton?
0: Ja.
1: Dat is reggaeton.
0: Nou, zeg, wat lekker. Maar je was, voordat ik jou abrupt onderbrak over dat ik zo nodig een plaatje moest draaien, was jij aan het vertellen over dat jij het daar helemaal niet zo warm hebt?
1: Nee, het is hier op dit moment. Even kijken. Ik kijk even naar buiten. Ik kijk even op de officiële Costa Blanca weerklok. Daar is op dit moment 30 graden hier. De hoogste temperatuur vandaag was 32 graden. En het koelt hier ongeveer af tot een graad of 27 in de nacht. Ja, en dan, dat is prima. Maar kijk, deze Spaanse huizen die hebben een aantal voordelen.
0: Ja.
1: Dat is airco, maar dat heb jij natuurlijk thuis ook.
0: Ja.
1: En dat die zijn op een manier gebouwd dat ze de warmte redelijk snel afvloeien. Maar ook ook de kou buiten kunnen houden. Dus dat is een andere manier van bouwen hier in Spanje. Dus dat.
0: Jongen, ik heb ineens een stuk minder medelijden met jou.
1: Dat hoeft ook helemaal niet. Niemand vraagt om medelijden. Dat is ook niet nodig.
0: Het is toch. Jij zit daar in dat verre Spanje, ver verwijderd van al je vriendjes hier zo. En
1: zeker nu wel hoor. En zeker ook. Ik ben ook echt voor jullie bezig hier. Hè? Dan laten we dat ook even gewoon weten. Weet je, ik ben echt bezig voor jullie. Hè?
0: Jij bent bezig?
1: Ja.
0: Kun jij al een tipje van de sluier oplichten?
1: Ja, ik heb wat foto's naar jullie toegestuurd natuurlijk van dingen die in aantocht zijn voor jullie.
0: Ja. Ik heb al wat gezien waarvan ik denk, nou, dat moesten we maar eens even gaan proberen.
1: Precies. Ja? Dus ik heb een aantal plopjes heb ik geregeld. Ik heb hier ook, ik heb zoveel te vertellen eigenlijk. Ik weet niet waar ik moet beginnen.
0: Nee, nou, dat begrijp ik. En we moeten het een beetje doseren.
1: Ik heb jou nog wat vragen. Want we hadden het net even over Noorwegen.
0: Ja.
1: Is mooi, hè?
0: Ja, is een mooi land. Ja, qua natuur is hoop te zien. Fjorden is schitterend.
1: Ja, maar duur.
0: Er zijn twee nadelen aan Noorwegen.

0: tegen. 1.
1: Duur.
0: Duur. Nee, wacht. Correctie. Er zijn 3 nadelen aan Noorwegen. 1. Ja. Het is verschrikkelijk duur. 2. Het is een stuk kouder dan hier in Nederland. En daar zou je je op kunnen verkijken als je bijvoorbeeld maar 1 truitje mee hebt genomen. Omdat je denkt, ja, het is toch fucking zomer. Hoe erg kan het nou helemaal zijn?
1: Nee, dat kan echt wel.
0: Ja, het was echt wel frisjes hoor. Wij hebben daar in Noorwegen, terwijl men hier in Nederland het bloedverziek het heet had, heb ik met een dikke trui rondgelopen. En ik heb zelfs soms in de regen gelopen. Dat viel mij toch een klein tikje tegen, kan ik vertellen.
1: Ja.
0: En het derde nadeel is, het is verschrikkelijk duur.
1: Duur, ja. Heb jij geen last gehad van dat het heel lang licht bleef? Kon je daar een beetje aan wennen of niet?
0: Het gekke is dat ik daar echt totaal geen last van heb. Ik ga daar thuis ook heel goed op. Als mijn vrouw bijvoorbeeld niet thuis slaapt, die gaat volgende week naar Duitsland, dan slaap ik met de gordijnen open. Vind ik lekker. Dan word ik wakker met het daglicht rond de uur of 6 of weet ik veel. Daar ga ik goed op. Daar heb ik helemaal geen last van. Maar de familie daarentegen heb ik daar wel over gehoord. Laten we eerlijk zijn. Ik ben al wat ouder. Dan heb je nog wel eens dat je 's nachts naar de wc moet. En dan ga je je bed uit en dan is het al een beetje schemerig rond de uur of 2. Dat is raar.
1: Ja, dat is raar. Maar volgens mij is het ook wel duur.
0: Dat moet ook nog even gezegd worden. Het is wel duur. Holy fucking guacamole. Dan ga je boodschappen doen. Dan heb je niet eens zo'n hele volle kar. En dan ben je 80 euro'tjes kwijt. En dan heb ik nog geen eens drank gekocht, hè?
1: Nee, dan haal je een drankje. Ik weet dat ik een keer een appel sprietje heb gehaald. In Trondheim.
0: Ja.
1: Dat was geloof ik ongerekend 26 euro.
0: Wij hebben altijd de hobby dat we op vakantie, of altijd, dat klinkt erger dan het is. Wij gaan wel eens drank spotten op vakantie. En dan doen we de duurste drank. En dat was dit jaar wel heel bijzonder. Ik heb een fles drank gezien voor 1000 euro. Een whisky.
1: Maar ik heb hier een flesje, gezien, een fles wijn op een kaart. Die was 1500 euro.
0: Holy fuck. Ja, oké, maar dat is in een restaurant. Nee, maar ik bedoel retail. Ja. In een restaurant gaat het ook allemaal nog een keer over de kop. Nee, op de boot, BTW-vrij shoppen. Nou, daar stond dus gewoon een flesje van 1000 euro. Ik zal niet zeggen dat die gekocht werd. Maar mijn god, die Noren gaan helemaal blind als ze op de boot tax-free kunnen shoppen.
1: Ja, maar voor hun is dat goedkoop.
0: Ja, bizar.
1: Toen wij naar Noorwegen gingen, waren mensen gewoon met aanhangertjes. Die, laat maar zeggen, die aanhangers helemaal vol hadden gestouwd met drank. En dan die boot afkwam.
0: Ja.
1: Dus die ging alleen even heen met de boot. Met een aanhanger. En die hele aanhanger was vol.
0: Maar zoveel mogen ze niet kopen, hè? Het was beperkt tot 2 flesjes wijn, een treetje bier en 1 fles sterke drank, pp. Maar ja, als je dan met een hele groep gaat, dan kan het alsnog lekker oplopen.
1: Ja, en het is geen EU-land, hè?
0: Het is geen EU-land, nee. Dus je moet daar met kronen betalen, Noorse kronen. Ik heb nog geprobeerd Barentse kronen, maar die accepteerden ze niet.
1: Als je grens overgaat, zo'n grenscontrole, als het goed is.
0: Ja, correct. Dat is tevens juist. Dat is ook,
1: ja. Maar wat was dan je hoogtepunt? Als je zegt, nou, als ik kijk naar Noorwegen, 1100
0: meter.
1: Dit was echt wel...
0: 1100 meter.
1: Wat zeg je?
0: 1100 meter. Ja. Okay, we hebben een fjord beklommen. We zaten op een gegeven moment in een van de wintersportgebied halverwege de berg. En toen zijn we de berg opgeklommen. Toen zaten we op 1100 meter. Correctie. Ik moet het goed vertellen. 1100 meter was toen we met de kabelbaan naar boven gegaan zijn met z'n vieren als gezin. Mijn god, wat was dat koud. Ik had een jas aan. Ik had een trui aan. Ik had een dun truitje daaronder aan. Ik had een t-shirt aan. We zaten in het kabelbaantje. Ik denk halverwege, waar ben ik aan begonnen? Ik heb het koud. Toen waren we boven. Ben ik met Stijn om het hoekje van... Er stond zo'n gebouwtje waar die kabelbaan uitkwam. Ik ben om het hoekje gaan staan uit de wind. En... Nee! Weet jij wie er nu binnenkomt? Weet jij wie er zojuist binnenkomt?
2: Nou, vertel.
0: Het is het Siepje. Het Siepje is binnengekomen.
2: Nee.
0: Wacht. Start jij even zo'n reggaetonplaatje in? Ik moet eventjes een wisselgesprek nemen.
1: Oké,
0: daarna komen we met z'n allen in de uitzending.
1: Ja.

0: una envidia, y eso que no somos nada. La vida bonita porque con ella sí están enfadadas. Ya es hora de que hagas las paces con lo que te mantiene atada.
1: Y ya veremos qué pasa después. Ya yo te pillaré, mi reina, yo no sé de ajedrez.
2: Nou, hebben we toch een klein stukje reggaeton naar de mensen toe, zeg. Is dat niet gezellig?
3: Dat is toch wel heel gezellig. En dat dat ook allemaal kan met de techniek van tegenwoordig is fantastisch.
2: Ja.
3: Ik vind dit fantastisch. Ja, maar, weet je, ook de mensen thuis genieten nu van het feit dat dit gewoon Spaanse muziek is, hè? Veel Spaanser dan dit krijg je het niet.
2: Ja. Ja.
3: Ik zet even de pick-up line open. Want daarnaast zit onze Siepje volgens mij.
4: Ja?
3: Ja.
4: Nee. Nou ja zeg.
2: Wat leuk.
4: Jij dampende bosvrucht, waar zit jij dan?
5: In Spanje.
4: Oh.
3: Ja, de kwaliteit wisselt nogal van de lijn. Ja,
4: maar dat is niet alleen de lijn, hoor. Dat is niet alleen de lijn. En welk kastje heb je daar nou tussen?
6: Ik kan ook gewoon dit doen, maar zo gezellig niet.
4: Oh ja.
2: Nee, ik ben hier gewoon in Spanje.
4: Oké. Okay. Nou ja zeg, jeetje, maar dat is lang geleden.
2: Nou, wat ben je groot geworden?
4: Ja, want toen was de gulden nog van hout.
2: Ja, precies.
4: En je had nog een goddelijk lichaam. Even dit geluid. Zo, oh, lekker hoor. Zo.
2: Kijk, wat zijn we aan het drinken?
4: Ik doe gewoon even een biertje, want ik heb vakantie.
2: Ah, lekker man. Heerlijk.
3: Nooit komt hij met drank aanzetten. En jij bent er een keer niet en hij komt met drank aanzetten.
4: Ah, lekker hoor.
3: Vind jij dat ook typisch?
4: En echt zoveel dat ik denk van nou, maar Peter, kun jij straks mee naar huis nemen? Het is zoveel.
3: Ja, dat je ook gewoon een fust meeneemt.
4: Ja, ik vond, ja, precies. Ik dacht dit.
2: Hij weet ook, Peter, hoe gek jij bent op bier.
3: Ja, dat zal het zijn. Ja, ja, ja. Ja, staat het overigens in het draaiboek dat ik zo gek ben op bier of zo? Dat je nu met bier aan komt zetten?
2: Ja.
3: Oh, hij moet even, hij at zijn glas even.
4: Mm.
2: Ja.
4: Zo.
2: Ja.
4: Maar even kijken, hoe staan jullie allemaal in het leven? Jeroen, jij zit in Spanje?
2: Ja, Costa Blanca.
4: In de Casa Jansé?
2: Ja, Casa Jansé. Ook wel, de casanaam hier is Offside.
4: Oh ja, dat is waar. Ja, ja, ja.
3: Oh, maar botst dat niet met je bootje?
2: Nee, want die heet Out of Office.
3: Oh, Out of Office en Offside. Ja.
4: En even voor de notulen, even kijken. De wifi doet het?
2: Ja.
4: Nou, dat is eigenlijk het belangrijkste.
3: Zit jij via de wifi, vriend? Zit jij via de wifi?
2: Nee, ik zit
3: daar. Ja,
2: ik
3: precies. Ja.
4: Kat 5, 6?
2: Dit is wifi 6. We hebben een verbinding met glas, 2 gigabit.
4: Oh, maar dat is toevallig. Ik heb ook, kijk eens. Ook met glas, ik.
3: Ja, ik heb dubbel glas zelfs.
4: Ik heb dus als ik mijn ogen omlaag doe, heb ik dus, dat heet, hoe heet dat ook alweer? Multifocus.
3: Farifocaal.
2: Ja, ik heb multifocaal.
4: Amstel met Farifocus.
2: Oh, alles wat. Oh,
4: precies, ja. Ja. Ja.
3: Nou, en zo zijn we dus al een kleine 20 minuten onderweg. We hebben nog niks bereikt. Ja. We weten nog niet hoe het uitzicht bij Jeroen is. We weten nog niet hoe de wijn smaakt. En we weten bovenal ook nog niet hoe het apparaat heet waar die stemmetjes uithaalt. Dus ik denk dat we nog genoeg te bespreken hebben voor het komende uur.
4: Even kijken, dat kastje, dat is, gaat je microfoon daarin en dan apart een uitgang?
2: Nee. Het is een all-in-one apparaat.
4: Is software. Is een kastje of software?
2: Ja.
4: Wat ja, ja, Sybrand.
2: Ja, Sybrand.
4: Oh, pas op,
2: hè. Ja, Sybrand. Nee, het is een Rodecaster Pro 2.
4: Oh, dat apparaat.
2: Ja,
4: zitten die effecten ook in tegenwoordig?
2: Ja, die zitten er standaard in de 2 versie wel. In de 1 versie niet.
4: Oké.
2: Okay.
4: Ja, ja.
5: Dan kan je gewoon dit aanzetten. Ja.
6: Of dit aanzetten.
7: Of je denkt dat dit ook leuk is voor de luisteraar.
2: Dat dus.
4: Ja, nee, dat is voor elkaar.
2: Ja.
4: Mooi.
2: Dus dat zit erin. Ja, dan zitten er ook alle jingletjes in. Ik heb bijvoorbeeld ook onze bedjes heb ik erin zitten en zo.
3: Die heb jij er ook gewoon in zitten. Voordat je die allemaal gaat laten horen.
2: Hallo.
3: Is ook nauwelijks storend dit. Waar kwam die muziek uit van daarnet? Want dat klonk wel heel erg slecht.
2: Spotify.
3: Dat klonk slechter dan gisteren.
4: Spotify. Is dat iets nieuws? Spotify?
2: Eter?
3: Ja,
4: Eter. Ja. Ja. Bert Visser zou zeggen, doe dan niks. Blijf dan thuis.
3: Nou, ik wil eigenlijk voorstellen, Jeroen, dat jij eventjes de jarige en de pornojarige erbij pakt. Dat was zo na het volgende plaatje nog even een bokje jarige.
2: Ik was heel blij met mij als ik daarop ga zoeken.
3: Dat kan eens bij je. Nou, wat we ook kunnen doen, want we hebben nu de Siep erbij, dat we gewoon het dobbelspel even doen.
4: Oh, leuk.
2: Dat vind ik ook leuk.
4: Hebben we de dobbeljongens bij ons? Hij zegt, we gaan een spelletje doen en dan eens kijken wat heb je nodig voor het spelletje. dit is Peter. Oh, we hebben er al eentje. En daar eentje zoek. Het belangrijkste is zoek. Nee, allebei?
3: Ik heb ze allebei.
4: Jeetje, ongelooflijk.
3: Allebei. Mm-hmm.
2: Allebei.
3: Even kijken. Nou, dan zal ik wel weer de showmaster zijn. Zo gaat dat dan toch altijd. Maar dan wil ik wel een klein bedje. Heb jij alle bedjes, Jeroen? Heb jij ook het dobbelspelbedje?
8: Even kijken hoor.
3: Ja, misschien moet je even in de microfoon praten.
4: Ja, dus niet aan de kant van de plug, maar dan aan de andere kant. Kijk nou toch eens.
3: Nou, precies. Ik ga drie keer gooien met de dobbelspel. Eén keer voor de minuten en dat is een 4 geworden. Eén keer voor de tientallen seconden en dat is een 2 geworden.
2: Ik wil ook.
3: En dan hebben we de Siepje. Dus mag speciaal de secondes gooien.
4: Even kijken. 3.
3: Dat maakt 4 minuten 23.
4: Oh, dat is een mooie tijd. En even een stukje duiding. Dan zoeken wij in het gigantische muziekbestand van Eemland 1 naar een plaat die lengte hebt. En eventjes, Jeroen, heb je ook daar Senlex met het hele bestand?
2: Ja, ik heb hier ook Senlex. Dus ik zie staan, de eerste is Tupac met Until the End of Time featuring the RL from Next. Klopt dat?
4: Twee pak.
3: Ja, ik moest het vinkje nog aanzetten. Ik ben helemaal verbaasd waarom ik hem niet zie. ja, Tupac Until the End of Time featuring RL from Next.
2: Zelfs dit werkt.
3: Ik heb Anastasia met Cowboys en Kisses.
2: Zie ook dat zo'n laptopje werkt. Zal ik het gewoon een hele uitzending overnemen hier?
4: Nou, je klinkt er toch een beetje onder water eigenlijk. Alsof je gisteren iets te lang in de zon hebt gekeken.
2: Ook. Was mooi trouwens hier.
4: Ik wou net zeggen, dat was natuurlijk weer een stuk aangenamer. We gaan even verder in het lijstje.
3: We
4: moeten echt door, mensen.
3: Even kijken. Ik heb Black Box, Ride on Time.
2: Bob Marley en de Wailers met Waiting in Vain.
3: Brian Adams, I'm Ready. Wow. Hij wel.
4: Ja.
2: Nou, wat wel eentje is, er staat er eentje. Dat die gebruikt Siebrand vaak ook voor introotjes. Earth, Wind and Fire en In the Stone.
4: Dat is een hele fijne. Dat intro, ken je dat? Ja. Dat is een orkest dat je denkt, dat is lekker hoor.
2: Ja.
4: Ja. Nog een keer, Peter. Goed hoor.
3: Ik denk dat we wel verder kunnen lezen, maar volgens mij heeft Siep zijn keuze al gemaakt.
4: Nee,
3: maar
4: zit er nog verder iets tussen? Praise the Lord of zo?
2: Jamiroquai.
3: Met Rock, ja. Dust, Light, Star. Josh Stone, ja. Tell Me What We're Gonna Do Now.
2: Ja, ook speciaal wat hij is, hè? Superwoman van Karen White voor Siebrand.
4: Ja, dat klopt.
3: Looft de Heer met O Heer Jezus.
4: Oh, die is goed. Maar die draaien we komende zondag, weet ik toevallig.
2: Queen en Body Language of Queen met
3: Las Palabras de Amor. Hallo, jij zit in Spanje. Hoe kunnen we nou niet Las Palabras draaien?
4: Ja, dat vind ik dan ook. Ja. Is dat van Queen? Ja.
3: Dat is van Queen.
4: Maar uit welke periode is dat?
2: Dat is uit 1979, 1980. We praten over het album Hot Space, waar deze op staat.
4: Oh.
2: En daar staat trouwens ook, grappig genoeg, Body Language staat ook op dat album. Maar hebben dus blijkbaar dezelfde tijdsduur van 4 minuten.
4: Oh, wat grappig. En nog even, welk jaar is dat na de races en de opera?
2: Dit komt na de game. Dus
4: na
2: de game,
4: ja.
2: De game en na de game kwam deze. Dus 81, zeg maar. 1981.
4: Nou, dat is toch een stuk informatie naar de mensen toe.
3: Kijk, en daarom luister je Weekend Joune Peter. Precies. Dat stukje gewoon kwaliteitsfeitjes, mensen. Queen met Las Palabras de Amor. Gegooid door Siebrand. 4 minuten 23.
4: Daarvoor dank.

0: schuif dichtgeschoven heb. Want Jeroen schijnt dit dus gewoon woordelijk mee te zingen.
1: Oh.
0: Omdat hij, ja, zijn Spaans is muy bien.
1: Oké.
2: Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tara de Polo Ferraras. Dus, como está es muy dos cervezas, uno tranquilo. Mañana. Ja. Se o por qué.
1: En wat is het dat je wil vragen? Wat is er buiten de kaart?
2: Ja.
0: Bent u bekend met ons concept?
1: Ja. Wat heeft u van de tap?
0: Doe mij even twee glaasjes rood, grap. Hoe zeg je dat dan in het Spaans?
2: Dos tinto, vino di tinto. Dos vino di tinto, por favor.
1: Okay.
2: O para mí. Is het voor ons beiden of alleen voor mij is het?
0: Nee, is voor ons drie eigenlijk. Siep, die drinkt een half glaasje met mij mee. Want die mag nog geen hele...
2: Para tomar. Dat is tinto, vino di tinto.
1: Ja, en ga eens met je vieze voeten van mijn boot af.
2: Uno pleur is op met vieze voeten.
1: Ja, precies, ja. En jij mag niet helemaal niet parkeren met die auto van jou.
0: Ja, ik wil ook graag nog even weten, het water in de Rijn staat zo laag, gaat de cruise wel door?
1: Oh ja.
0: Oh, wat heerlijk dit. Ik heb je gemist, Jeroen. Ik heb je gemist, Siep. Ja. Dit is fijn. Dit is fijn weer terug te zijn.
1: Zo.
0: En weet je wat ook fijn is, vriendelijke vriend?
1: Nee, vertel. Laat horen. Nou.

0: Cheap, cheap, yeah.
1: Zo'n vertraging. ja, ik heb nog een bijdrage en die is er nog van uit de tijd dat, zeg maar, dat het nog gewoon koud en nat was in Nederland. Toen de gulden was nog van hout. En zonder een winterjas met molle muts, wollen muts kon je de deur niet uit. Dus dat is de tijd.
2: Hij zei molle muts. Wat zegt hij?
3: Hij zei molle muts.
1: Wat zegt hij? Dat versta ik wel weer niet.
2: Zijn molle muts.
1: Zijn molle muts. Dat zei je, ja.
2: Ben jij blij met je apparaatje, Jeroen?
1: Zo, ja, ja.
2: Ja. Jeroen zou zeggen toen je koe nog met een kleine oe schreef.
1: Ja, precies.
2: Ja.
1: En, dus ik zou zeggen, het is een bijdrage nog. Ik heb geen idee meer waar het over gaat. Maar ik denk, het zal iets te maken hebben met iets in Nederland, denk ik.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen BNR breekt. Nu eerst de nieuwsupdate van 11 uur.
5: Tata Steel kan alleen in de Eimond blijven als de fabriek op een groene, gezonde en veilige manier staal produceert. Ja.

0: Kamer vergadert over de toekomst van Tata Steel. De SP wil het staalbedrijf nationaliseren. Tata Steel. Andere partijen willen zover niet gaan.
1: Duidelijk spreken.
0: Voorafgaand aan het debat demonstreerden medewerkers voor

0: Nou, zoiets.
1: Nou, dat dus.
0: Hè?
1: Ja, en de grote vraag is, wat draai je dan daarna?
0: Nou, Peter, ik ben benieuwd.
1: Steely Dan.
0: Nou ja, wat goed.
1: Dan kan het toch maar eentje
0: ja,
1: zijn.
0: Ja, precies. Ja, Sipi Don't Lose That Number.
1: Sipi Don't Lose That Number. Jeroen, dus. Luister je mee?
0: Ja.
2: Ik ga het mee. Lekker man.
0: Sorry.

0: Ah, mooie plaat gewoon met een mooi slot. Ongelooflijk. Steely Dan.
1: Steely Dan, Ricky Don't Lose It. En dat brengt ons bij het volgende onderwerp. Teleurstellingen. We hadden het er net al eventjes over.
0: Ja.
1: Jij bent jarig geweest.
0: Ja. Nee, ja, nogmaals, het is een tijd geleden dat we elkaar hebben gezien. Dat was toen je dus nog omloopt met een grote kaars schreef. En jullie hadden een bijzonder verjaardagscadeau mij geproduceerd, moet ik echt zeggen. Ik kwam terug van vakantie en de buren die hadden keurig niks bij ons opgepast. En alle post en bijgevoerd artikelen al keurig niks in de gang gezet. Er stond een redelijk grote doos. Dat je denkt van nou, dat is een grote doos. Jeroen zou zeggen...
2: Ja. Dat zei mevrouw ook vandaag.
0: Precies. En de omvang van die doos is zeg maar half metertje hoog. En toch een metertje of 40, 50 in een doorsnee. Als je hem dan open doet kwamen er drie ballonnen uit. Die vlogen gelijk de lucht in, letterlijk. Gelukkig wel in huis. Dus het was een verrassing waar ik jullie zeer dankbaar voor ben. En ik vertelde net tegen Peter, van die drie, eentje doet het nog. Die gaan nog steeds keurig netjes de lucht in. En ik dacht eventjes, gisteren voor de grap, een van die twee ballonnen die dus niet meer omhoog steeg. Ik ga er even bovenop staan dat ik hem gewoon ga laten knallen. Maar dat werkt dus niet. Als je dan met je volle gewicht op gaat staan, dan knalt hij niet.
2: Nee, maar je kan er hele leuke dingen mee doen, hè? Als je zo'n ballon openmaakt.
1: Laat Siepje nou even zijn teleurstelling verwerken.
0: Jongen. Nee, dat was geen teleurstelling. Ik was gewoon, ik denk van zo. Ja. Wat voor leuke dingen? Vertel.
1: Ja, vertel. Ja.
2: Als je hem dus openmaakt en je gaat er al babbelen. Ik heb hier ook eentje liggen. Wacht even.
0: Oh, ja, ik snap hem.
3: Wow, dat is echt heel leuk.
0: Dat kan ik morgen nog wel even doen. Ik heb er nog eentje over.
2: Ja, dan ga je zo praten. Dan wordt hij samengetrokken, je stembanden. En dan krijg je...
3: Dit effect.
0: Ja, maar dit doe je dan eventjes met het kastje. Of met de plug-in. Of met de rode kreuk.
2: Bewijs maar dat het is. Ja, bewijs maar dat het niet zo is.
0: Bij deze. Maar...
1: Je bent toch zo blij met je kastje.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ja, nou, maar over teleurstelling gesproken of wou je daar niet heen?
0: Ja, het kan toch niet zo zijn dat er bij het opleveren van jullie casa in Spanje dat er iets niet klopte, dat er iets niet af was. Dat weet ik veel, als je de wc doortrekt, dat het licht uitgaat bij de buren.
2: Dat viel eigenlijk wel mee. We hadden wel een paar gekke dingen.
0: Jammer.
2: En over iets heel geks zijn we terechtgekomen.
0: Ja.
2: En dat is ook typisch Spaans. Dat is, hoe verbloem je of verdoezel je een constructiefout? Nou, daar zijn we achter gekomen.
0: Vertel.
2: We hebben hier een hele mooie vloer liggen. En die vloer, daar zit een vloerverwarming in.
0: Een vloerverwarming, ja.
2: Vloerverwarming, ja. Want we hebben hier airco en vloerverwarming. Je moet wat.
0: Zeker.
2: Dus wat gebeurt er? Ze hebben ook bij alle deuren hier, hebben ze van die deurstopjes hebben ze in de vloer gedaan.
0: Ja.
2: Dus dat zijn van die kleine stopjes, dat boor je een gaatje, laat maar zeggen, in je vloer.
0: Ja.
2: En dan doe je zo'n stopje erop.
0: Ja.
2: Nou, bij één van de dingen, en ik vond het al vrij vreemd, is dat er wat kit zat om het deurstopje.
0: Wat was het omheen? Kit. Kit.
2: Kit. Kit.
0: Ja.
2: Je weet wel van Michael Knight.
0: Ja, precies.
2: Dat bleek ook in het washok was dat. En dus ik ging even polshoogte nemen. Totdat mijn vrouw op een gegeven moment zegt van, kom eens even kijken. Er ligt hier water. Ik denk, dat is gek. Kijk nou, ze zijn tijdens het boren van die deurstopjes, zijn ze dwars door een buis heen gegaan.
0: Okay.
2: En omhoog. Daar zijn ze waarschijnlijk achter gekomen ten tijde van het boren.
0: Ja.
2: Toen dacht iemand van, hoe erg kan dat zijn?
0: Precies.
2: Ik doe er gewoon even wat kit overheen. Ja. Dat ziet niemand.
0: Ja.
2: Dus wel. Dus dat moet in september wordt dat hier nog gefixt. Ik zei nu even niet. Dus je hebt het nu toch niet nodig, vloerverwarming.
0: Je zit niet in de kou. Dus het is niet dat je in de kou zit nu.
2: Nee, zeker niet. Nee, het is hier een behagelijk 22,5 graden. Hier in
0: het koud? Weet je hoe warm het hier is?
2: Nou?
0: Ik fiets net van huis 32.
1: Ja, 32. Aangenaam. Nee. Lekker.
0: Ja.
1: Heerlijk. Oh, ja, kijk anders even op de buitenthermometer van de studio. Wacht even, ik ga even kijken. Ja, het is hier 32,5 graad.
0: 32,5 hier zelfs, aan deze kant van Baren.
2: Kijk hier op de Costa Blanca weermeter.
0: Ja.
2: Ja, dat is, het is hier 27 graden op dit moment.
0: Oké, en wanneer krijgen jullie regen?
2: Dat hebben we gisteren hebben we hier wel een redelijk stormpje gehad.
1: Ja, natuurlijk.
2: Dus we hebben gisteren wat regen gehad.
0: Okay.
2: Dat was niet best die storm. Er is een hoop kapot gegaan.
0: Okay.
2: Niet bij ons, maar wel hier in de omgeving.
0: Ja.
1: Hey, maar ik zit toch nog even met die vloerverwarming in mijn hoofd. Als ze door zijn leiding gegaan zijn, dan is het geen 5 minuten werk.
0: Nu?
2: Nee, nou ze weten waar het zit. Dus,
0: in de vloer?
2: Een van die tegels uithalen. Kijk, en die vloer hier is geen houten vloer. Het is namelijk gewoon plafuizen wat hier ligt, maar dan met een houtlook. Heel leuk. En how does it look? Houtlook. ik vond mezelf heel grappig.
0: Hier landt hij ook nu.
1: We hebben wat vertraging op de lijn.
0: Ja. Peter, snap jij wat hij zei? Houtlook. En dan zei hij houtlook.
1: Oh, dit is... Ja, ik snap.
0: Ja, Peter, ga door, Joe. Ja. Sorry.
2: En dus moeten ze een tegel eruit slepen. En dan moet het eruit gehaald worden. En dan moeten ze het even dicht gaan. Iets gaan doen, weet ik veel. Maar dat gaan ze fixen. En dat doen ze ergens in november. Andere dingetjes van oplevering viel er mee. Ze moeten een heel raam vervangen. Want er zat iets van een vlek in. Die kon ze niet eruit krijgen. Dat moet nog gebeuren. Maar het zijn kleine dingen, weet je. Ja. Dus het gaat hier om het genieten, hè.
0: Ja.
2: En dat is belangrijk.
0: Oké. Okay.
1: Nou ja, ik hoor wel dat er zijn een aantal dingetjes die zijn niet morgen opgelost.
0: Nee, wacht even. Jeroen, Peter, nee. Er is een aantal dingetjes. Een aantal is enkel fout. Ja. Yes, er zijn een aantal dingen. Maar er is een aantal dingetjes. Of er zijn een heleboel dingetjes. Toch mee eens, ja. Jeroen?
2: Nou, ik als Nederlandicus, helemaal goed.
1: Wat geeft jou de autoriteit om mij zo streng te corrigeren? Ik voel me nu wel een beetje in mijn hemdje gezet. Wat ja. overigens lekker is, hè? Want met ja. deze temperaturen, hoe minder, hoe beter.
0: Nou, in deze citeer ik het Ton den Boon.
1: Oh ja, maar als het ja. Ton den Boon is, wie is Ton den Boon?
0: Eindredacteur van de Dikke Van Dalen. Ton den Boon. Ken je die niet?
1: Nee.
2: Ja.
1: Ja, maar Ton kent mij ook niet, dus dat is dan ja. wel je geheel wederzijds.
2: Die werd laatst gebeld omdat het woord schaamlippen niet
0: meer. Ja, precies. Ja.
2: Het vulgalippen worden.
0: Heb je het ook gehoord? Zie je wel, Jeroen kent hem gewoon.
1: Jeroen kent hem gewoon. In Spanje en jij kent hem gewoon.
0: Ton den Boon, ja hoor.
1: Ja.
2: Ton den Boon is heel bekend hoor.
1: Oké.
0: Ja, ik zei eindredacteur, hij is hoofdredacteur trouwens van de Dikke Van Dalen. Elke week is hij op de radio, Radio 1. En meermalen als het om metaal gerelateerde zaken gaat. Dus één aantal is enkelvoud. Dan bellen ze Ton den Boon.
1: Oh ja, want het is natuurlijk één aantal.
0: Ja, precies.
1: Ja. Nou, er is een aantal dingen.
0: Ja.
1: Er zijn een aantal dingen.
0: Of er is gedoe.
1: Er is gedoe.
0: Ja, precies.
1: Met jouw appartementje.
0: Of
1: maar
0: er
1: dat
0: zijn gedoetjes.
2: Maar het valt eigenlijk allemaal mee. Want, dat was wel grappig. Wij hebben Duitse bovenburen. En,
1: waar komen die vandaan?
2: Duitsland!
0: Ja.
2: En die hadden, laat maar zeggen, twee A4'tjes met problemen.
1: Ja, maar dus, dat zijn ook zeikers.
2: Die hadden wat meer. Ja.
0: Ja, maar wacht even. Twee A4'tjes, dat is minder dan zo'n plavuistegel van jou. Qua oppervlakte, denk ik. En die bovenburen hebben dan eigenlijk hetzelfde wat jullie hebben qua appartement. Qua
2: kleinere tuin.
0: Wat hebben die
2: een kleinere tuin?
0: Precies.
1: Verschil moeten zijn.
2: Maar ja, precies. Je weet het nooit. Hè. Ze kunnen het zo toe-eigenen.
0: Ik wou net zeggen, het kan nooit lang duren. Heb je een helm?
2: Staat ze met die Duitse helm hiervoor?
0: Ja, precies. Dat bedoel ik.
1: Hij zit wel hoger, hè? Dus hij heeft de upper ground. Yes. Mee uitkijken.
2: Ja, ik denk de upper ground. Ja, die
0: en dan gewoon even belangstellend of zo. Maar heb je dan ook contact met die bovenbuur, met die Duitsers? Ja, doe. Doe best alles. Als je gaat in de wereld.
2: Nee,
0: Sonne. Ja. doe haast. Doe haast me.
2: Ik kwam op de fiets. Ik zeg, mag ik mijn fiets terug?
0: Ja, precies.
1: Vond hij leuk.
2: Gezellig opening. Nee, maar voor de rest, het zijn aardige mensen. Kijk, die man van ze is hier alleen, die mevrouw met de dochter en met de zoon. Want de man kon niet mee. Die ligt namelijk in het ziekenhuis. Die heeft een hersentumor.
0: Oh.
2: Dat was even vervelend.
0: Ja.
2: Weet je, dan zijn wij. Dus hey, ook als ik kan hielven, dan hielven ik gerne.
0: Ja.
2: Dus zo'n mini gauw.
0: Precies. Hoe oud is die mevrouw?
2: Ik denk een beetje mijn leeftijd.
0: Oh ja, 58.
2: Ja, precies.
0: Ja.
1: Nog jong.
2: Zo
1: goed. Nou ben ik al twee keer bezig geweest, Siep, om naar het plaatje te praten wat jij klaar had gezet. Maar dat zou jij vakkundig doen.
0: Ja,
1: dus
0: nee, maar het is namelijk zo leuk dat Jeroen dus, die zit in España. Hij spreekt Nederlands, hij spreekt Espanjas en hij spreekt Duits. Toch?
2: Duits.
0: Ja. En is het in Spanje dus dat het ondanks dat je nog een paar restpuntjes hebt, dat ze niet tegen jou riepen. Dus jij vraagt, canta esta flitja? Oftewel, wanneer is het gereed? Dat ze dan niet zeggen, mañana.
2: Nee, ze zeggen una hora.
0: Oh, klopt. Wij zeggen hier namelijk mañana.

0: Manjana, Manjana. Bonnie Sinclair. Plaatje uit de 72. Oh.
1: En opeens is wachten ook zo erg niet meer.
0: Nee, helemaal niet.
1: Zo gaat dat in Spanje, hè?
0: Ja.
1: Of ja, una ura.
2: Inderdaad, manjana, manjana. Hè? Dus dat is, betekent morgen, maar het betekent ook rustig aan. Dus dat kunnen ze. Ja.
1: Oké. Dat dan morgen.
0: Dat betekent morgen.
1: Morgen rustig. Daarom is het morgen rustig natuurlijk. Okay. Of rustig morgen.
0: Nee, ik dacht, dat betekent echt morgen. De kaartjes met de kaart met de toetjes even zien. Maar dat betekent dus gewoon morgen. Oh. Ja, zo veel
2: ik had nog een vraag aan jullie.
0: Ja,
1: aan ons.
2: Even een foto weer even vooraan onze app gezet.
0: Ja.
2: Ik heb namelijk, zoals je kunt zien op de foto, 4 lekkere flesjes wijn.
0: Ja, bijzonder.
2: En ik ben er, welke zou je kiezen als jullie zijn? Dus we hebben wijn met name van, ik mag wel zeggen, toch wel redelijk bekende nummers. Als je zegt, als je de titel noemt, dan weet je dat het een single is.
1: Hij zei bijvoorbeeld.
0: Zeg je het?
1: Ja.
0: Even kijken, Jeroen, je hebt een hele mooie foto gestuurd met allerlei wijntjes die liggend op de foto staan. Allemaal rode wijntjes, zo te zien.
2: Allemaal rood.
0: Allemaal leuke naampjes. Ik zie de Final Countdown, Light My Fire, Born to be Wild, Highway to Hell.
1: Wat zit er links van de Final Countdown? Daar probeer ik even wijsheid te worden.
0: Even kijken, ik kan ook niet zien. Een hele soort.
2: Ja, dat is die heb ik niet meegenomen.
0: Oh.
2: Dit was gewoon in het vak, maar ja, voor mij een foto maken, inzoomen is lastig. En ik ben gewoon lui om te knippen. Dus het gaat om
0: nog een keer.
2: Ik ben te lui. Wou je dat horen?
0: Ja, dat klopt. Ik heb net goed verstaan. Ja. En waar haalt je die wijntjes met al die mooie muziektitels?
2: In een bodegaatje hier.
1: Een bodegaatje?
2: Gabia.
0: Ah, oké.
2: Okay. Ja.
0: En wat is het voor wijn? Moet je zeggen, rode wijn. Ja, dat zie ik ook wel. Dus het is gewoon een lekker slurpijntje.
2: Nou ja, je hebt bijvoorbeeld de Final Countdown is een Monastrell. En de Monastrell is eigenlijk de druifsoort hier uit de regio. Dus als je in Spanje bent en je bent richting de Costa Blanca, dan heb je de Monastrell.
0: Ja.
2: En je hebt, Peter en ik hebben onze favoriete druif natuurlijk ook, Peter, hier. Dat is de Moscatel. En dat is de witte variant. Dit is de Monastrell. Daarnaast heb je een Ganache.
0: Waar staat die? Oh, dat is gelijk daarna.
1: Een Ganache Tintorera.
0: Tintorera, dat is gewoon een stier die dorst heeft, ja.
2: Dan heb je een Bobal. Dat is een, geen idee wat voor wijn dat is trouwens. En je hebt dan een pure Monastrell. Dus dat is dus geen mixje, zoals die eerste. Maar, dus we hebben een hele krachtige Monastrell.
0: Ja.
2: Dat is de Final Countdown. Of je hebt een wat rustiger, dat is de Highway to Hell Monastrell. Monastrell is zichzelf natuurlijk een vrij, dat hoef ik jullie niet uit te leggen, een vrij sterke drank, druif.
0: Ja. Ja. Nou, dat ziet er allemaal prettig uit. En leuk.
2: Ik wil allebei dus 2 kiezen.
0: Nou, dan meen je niet allebei 2?
2: Ja.
1: Ja, je hebt zo'n lofpraatje voor die Monastrell gedaan, dat ik vind dat we in ieder geval de Monastrell moeten splitten. Want die moeten we proeven. Ja. Dus de streekdruif.
2: Wat past dan meer bij jou? Dus de Light My Fire, is dat dan Sybrand? Of Born to be Wild, is dat dan Sybrand?
0: Nou, gezien mijn leeftijd. Born to be Wild, ik zie daar een afbeelding van een motor.
1: Alsof jij Fikkie aansteekt.
0: Ja. Er staan geen zijwieltjes op die afbeelding van die motor. Even kijken, wat is nou het meeste zonnebloem? Dat is zeg maar Highway to Hell. Nee, doe dan maar de Final Countdown.
2: Oké, we gaan een mooie verdeling gaan.
0: Nou, vind ik nu al leuk. Ja.
1: Nu al lief.
0: Ja,
1: nu al leuk.
0: Ja. Want even voor de notulen.
2: Al 2 weken ben ik in de studio.
0: Ja, ik ook. Volgende week dan ben ik er niet. En dan heb ik weer een uitstapje.
1: Maar dan heb ik bekend dat wij er ook niet zijn. Dus dan komt het niet uit. Ja, dus het komt goed uit.
0: Donderdag de 27e, als in augustus, dan voegen wij onze lichamen weer samen.
1: Dan gaan we weer gewoon zeker, met z'n allen samen zijn.
0: Nou, nu al leuk.
2: En neem ik alle souvenirs mee. Ik heb zoveel leuke dingen voor jullie. Ik ben benieuwd wat Peter mee heeft genomen uit Noorwegen voor mij.
0: Ja.
2: En voor jou, Sybrand.
0: Ja.
2: Want wat jij uit Zeeland mee hebt genomen voor ons. Ik ben zo benieuwd.
0: Het blijft een verrassing. Het 27 augustus. Daar gaan we het allemaal zien.
1: We kunnen er nog niet te veel over uitweiden. Nee, dat is gewoon een ding dat zeker
0: precies.
1: Is.
2: Peter.
1: Wat zeg je?
2: Heb je ook Amazon.no?
1: Nee, jongen. Ik heb gewoon... maar ik moet wel even naar de houdbaarheidsdatum kijken. Besef ik me nu ineens. Oh ja, misschien dat ik toch nog... dat komt allemaal goed. Gaan we regelen.
2: Niet voor mij, hè?
1: Als jij ook maar die koffieprut hebt, dan ben ik helemaal gelukkig.
2: Heb ik in getalen voor jou. Heerlijk.
1: Heerlijk,
2: joh. En ik heb ook iets gevonden voor de plop. Dat is Turon Liqueur. Ga ik alles over uitleggen hoe het begonnen is.
0: Over 2 weken.
2: Ik zal het ook meenemen.
0: Ja.
2: Maar dat ga je over 2 weken meemaken. 2 weken. Ik hoop, Sybrand, dat je wat meer de tijd hebt. Dat je lekker lang blijft.
0: Ja, natuurlijk. Zo.
2: Vind ik leuk.
0: Hey, ik wil, het is natuurlijk ook een beetje jullie programma, maar kijk eens naar de klok.
1: Ja, we moeten naar het eind gaan breien. Ik heb ook al een plaatje klaarstaan.
0: Een plaatje klaarstaan.
1: Jeroen, het was een waar feestje voor de mensen thuis. We gaan het tweede uur voor Wieke, Jeroen en Peter, als het goed is, met een non-stopje verder. Dan zien we elkaar over 2 weken.
2: Tot over 2 weken.
0: Oké, tot over 2 weken. Doei. Wat is dit nou weer?
1: Klaus Hoendelief.
0: Oh, natuurlijk.

0: met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
1: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat dit bedrijf gewoon niks meer waard is.
0: De provinciale staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Kaspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarbij staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Bijna Weekend Jeroen en Peter. Elke donderdag van 8 tot 10 en in de herhaling op vrijdag vanaf 11 uur. Maar jongens, dat kan nooit kloppen hoor. Wordt dat programma dan ook nog herhaald?

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
1: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
0: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme-aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tukkers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Je hoorde achtereenvolgens When the Going Gets Tough van Billy Ocean, Hang On to Your Love in een lange versie van Sade en een speciale mix van het nummer Conga van Gloria Estefan samen met Louis Vega en Najib Estefan.

Je hoorde Baker Street in een lange versie, in een lange mix van Undercover. En daarvoor The Look in een mooie head drum mix van Roxette samen met The Sound Factory. En we zijn er weer bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van The Jukebox. En we eindigen met een hele speciale mix van Thriller van Michael Jackson.

En meestal hoor je aan het einde van dit nummer nog dat de deur dicht slaat. Nou, wij slaan de deur in ieder geval dicht, want we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van de Jukebox. We gaan eruit met Lily Was Here, met Candy Dover en Dave Stewart in een speciale DNA remix. Graag tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van de Jukebox.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 22:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grenzen over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek via je favoriete streekradio.